0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand... De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde...

0: kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de

0: nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaar president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

0: may be blind, but I can still see you.
1: Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van... Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land.

0: uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden.
1: Ik

Lagune. Het is 6:06. Goedemorgen, Bob hier voor Radio M Utrecht. En voor jou, voor jullie. Ja, vroeg opstaan is helemaal niet zo erg. Als je leuke dingen gaat doen. Als je leuke dingen gaat horen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met een gepresenteerde radio-uitzending. Op deze woensdag intussen alweer, de 5e augustus. Gezellig dat je er bent. Diverse onderwerpen natuurlijk. Nieuws, weer, verkeer. Als er vertragingen zijn in Midden-Nederland, dan hoor je dat natuurlijk ook bij ons. Dit is Fleetwood Mac van het album Tango in the Night uit 1987.

Stones, ja, ze waren flink actief in de 60s. Dit uit 1964, zeg maar hun begintijd. Lekker om te horen. Because it's all over now. Nou, dit nummer wel, maar er zullen nog wel meer plaatjes van de Rolling Stones voorbij komen vandaag. Net als heel veel zomerse platen. Vanmiddag ook weer van 3 tot 5 uur, want Jos van Heeren doet weer een voorzet voor, ja, uiteindelijk op nummer 1 uit te komen. De top 100 van die zomer van dit jaar. Jullie hebben hem samengesteld bij Radio Utrecht. De zomerse top 100 vanmiddag van 3 tot 5 uur.

0: Als je het hebt over mijn...
1: ja, favorieten, dan vind ik het dit wel wel... ervoor in aanmerking komen, dit prachtige nummer van Roger Whittaker. A New World in the Morning, woensdag vandaag 5 augustus. Ja, dan laat je 4 augustus 18 en 3 augustus en natuurlijk het hele jaar. Wat hebben we al gedaan dit jaar, denk ik dan in één. Ik zit altijd een beetje te overdenken, als ik daar tijd voor heb. En dat haal ik de afgelopen minuten. Nog verder terug, ga je terug naar coronatijd en dan... denken we ineens aan de begroetingen die er waren toen. Ja, je mocht ineens elkaar geen hand meer geven. Ja, zoenen al helemaal niet natuurlijk. Het is misschien wel grappig als je hem vergelijkt van toen, die periode die we hadden, naar nu. En dan bedoel ik mee grappig hoe je tegenwoordig iemand begroet. Er is wel wat veranderd. Hoe begroet jij iemand is de vraagstelling vandaag bij Radio M Utrecht. En er hebben al heel wat mensen gereageerd. En het kan altijd via Facebook, want daar posten we zo'n vraag. Zoals, hoe begroet jij iemand vandaag? In Aan Tafel vanmiddag gaat Connie praten over een lange geschiedenis van het handenschudden. Er schijnt nogal wat veranderd te zijn. Nou ja, neem maar een box bijvoorbeeld. Hè. Dat is heel populair. Je vindt het leuk als kinderen het doen. Zelfs een hond kan een box geven tegenwoordig. Ja, je leert hem natuurlijk dat aan. Maar ja, geef je iemand nog wel een hand of een zoen bij een begroeting als je iemand goed kent? Of doe je dat niet meer sinds corona? Of heeft corona daar helemaal niks mee te maken? Is er gewoon een soort met van verandering? Omdat de geschiedenis, ja, de geschiedenis is. En dan ben je jaren verder. En het verandert gewoon. Nou... ik vind het wel leuk om even naar wat reacties te kijken al. En reageren via Facebook, waar deze vraag dus ook staat, kan. En zeker ook altijd via de RTV Utrecht-app. Even WhatsAppen met ons, met de studio en in dit geval met mij. Maar vanmiddag kan het ook bij Connie en bij Joost vanmiddag in Utrecht. Komt thuis van 5 tot 7 ook. Jaap die zegt morgen, Bob, Anne, die is er zo meteen trouwens. Die gaat weer op pad wassen, naartoe gaat dat horen we zo meteen. En goedemiddag alvast Connie en dat wordt dan Joost. Ik laat het altijd een beetje van de andere kant afhangen. Of er geschud, gebokst of gekust wordt. Na de corona is er wel degelijk een en ander veranderd in de begroeting. Mij maakt het persoonlijk niet zoveel uit. Ik pas me makkelijk aan. Maar ik vind ja, iemand een hand geven toch wel nou ja, het meeste gevoel van welkom en waardering geven. Ik heb vannacht trouwens op het brandweerfeestje bij Venray in elk geval alweer veel handen geschud. Jaap is daar actief. Natuurlijk, vanuit de veiligheidsregio Utrecht, waar Jaap altijd werkzaam voor was, nu wat rustiger aan, zeg maar, heb je toch weer ingezet. En ja, het brandweerfeestje, zo schrijf je dat, in elk geval veel handen geschud. Het leek wel een reunie. Ja, dat is dan wel weer leuk natuurlijk, ja. Mooie bijkomstigheid, maar ja, het is natuurlijk wel een... flink vuur daar in Noord-Limburg. En sowieso met al die bosbranden in Europa. Gezellige uitzendingen en een mooie woensdag allemaal. Nou, dat vind ik een mooie voortstelling van het verhaal. Michael bijvoorbeeld, uit het Nieuwegein, die zegt goedemorgen. Mensen die ik goed ken in mijn omgeving, die geef ik vaak een vuisthand. En ja, mensen die ik goed ken, een heel goed ken, een schuine knuffel. En bij mensen leren kennen, gewoon een handdruk. Hey, geniet van de zonnige woensdag. Michael Simonsen, dank je wel voor je reactie. Nou, er staan er veel meer op. Elsie, Johanna en David. Ja, nou, Johanna nog even dan nu. De coronatijd heeft dus veel veranderd. Wat een gedoe allemaal. De tandarts krijgt een bokshand. De arts zeggen we dag. En onze kleinkinderen krijgen gewoon een big hug. Dat is er natuurlijk ook. Nieuwe mensen een handdruk. Goede vrienden en familie. 3 schuine kussen. Nog steeds, oké. Okay. Fijne uitzending. Nou, daar zijn we mooi mee bezig, zeg ik. Hartstikke goed. Dankjewel voor jou en jullie reactie allemaal. Want er zijn er al veel op Facebook te kijken. Als je ook wil post, kan dat daar dus. Of de RTV Utrecht app. Het nummer van Stevie Wonder. Nu met Mary J.

op woensdagochtend. Desmond Dekker, you can get it if you really want it. Ja, zometeen een weerberichtje van Margot Brink vanuit haar weerkamer heeft wel wat gestuurd. Ben benieuwd wat we vandaag krijgen. En nog even een zomersplaatje voor die tijd. In

0: Tietjen. Natuurlijk onze Tietjen, die van Dingedong. Het Songfestival en dit soort muziek kwam daar later uitvoerd. Heerlijk toch om te horen. Tietjen en In the Summertime. Nou krijgen we ook een zomerse dag vandaag. Dan moet die temperatuur wel op 25 graden of meer uitkomen. Nou, dat klopt, gaat gebeuren. Met 26 graden in het vooruitzicht wordt het vandaag wel minder warm dan gisteren. Met wolkenvelden en zon die elkaar gaan afwisselen. Blijft droog in Midden-Nederland en er waait wel een stevige zuidwestenwind. Dat voel je misschien nu al, of misschien gaat dat nog komen. Details gaan volgen van Margot zometeen om 6:50. En vanavond en de komende nacht gaat het verder opklaren. En bij een afnemende westenwind gaat het afkoelen naar 14 of 15 graden. En voor een nachttemperatuur denk ik dat het dan hartstikke goed zitten. Wat gaat Anne doen? Je hoort er zo meteen.
1: Vanmiddag vanaf 3:00
2: Zomer op je radio.
1: Met de vakantie 100. Utrecht is wakker.

0: De Culture Club onder aanvoering natuurlijk van Boy George, Karma Chameleon en Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, dat is leuke muziek. Al lang geleden. Karma Chameleon, hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Bob.
0: Je bent gekleed op het feit dat het weer een warme dag gaat worden. Nou, 5, 26 graden, deel het voor uitzicht is logisch en daar bedoel ik mee. Je hebt korte mouwen.
1: Ja,
0: en je gaat
1: er nog voor.
0: Maar dan denk ik, het wordt een buitenonderwerp wat jij gaat aansnijden. Kan niet missen. Of ga je misschien toch ergens naar binnen?
1: Nou, 50-50. Ik ga in rond een uurtje of 8:30 ga ik ergens naar binnen.
0: Ja.
1: En dan rond een uurtje of 8:30, dan ben ik buiten.
0: Dit wordt spannend. En dan moet ik raden waar. Nee, dat ga ik nooit raden. Ergens een plekje zoeken in de provincie waar wat te doen is. Een evenement of iets leuks of misschien wel iets pitters, iets minder. Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga naar de uithoek van de provincie, namelijk naar Spakenburg. Want daar is het tijd voor een van de Spakenburgse dagen.
0: Mm-hmm.
1: De derde dag, het zijn in totaal 4 trouwens. Het is echt een typisch zomerevenement voor wie in de regio woont. Die kent het ongetwijfeld.
0: Op woensdagen altijd,
1: ja, hè? Inderdaad. Dus het is de derde woensdag dat het wordt georganiseerd. Er is van alles te doen. Je hoort muziek, shantycoor. Een lady speaker opent het om 10:00 ochtends. Marco Bluis, een hele braderie met alle lokale ondernemers en boeren die daar hun producten verkopen.
0: Super gezellig, denk ik.
1: Klederdracht. Ja. En duizenden mensen komen erop af. Dus het wordt een groot feest. En het weer hebben ze mee. Dus dat is ook wel prettig, denk ik.
0: Dat is zeker waar, ja.
1: Ja. Ja, en ja, weet je, het staat in het teken van die oude tradities. Hè. Dus vooral die klederdracht. En ook dat, we hadden het net al even kort over, het Spakenburg. Dialect.
0: Het dialect, ja. Ja, wel de streektaal natuurlijk.
1: Ja, dat wordt wel toch door een aantal mensen wordt dat nog wel gesproken daar. Maar goed, om te begrijpen waar dat allemaal vandaan komt, ga ik dus rond 7:30 het museum Spakenburg in met Pierre van der Grijp van de organisatie van gewoon Spakenburg daarachter. En dan gaan we kijken, waar komt dat dan vandaan, die geschiedenis van Spakenburg? Waarom vinden zij het zo belangrijk dat hun cultuur wordt doorgegeven op de volgende generatie?
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook echt waar ze voor strijden, om jongeren in die klederdracht te krijgen.
0: Ja,
1: maar ja, ik vraag me af hoe ze dat gaan doen.
0: Ik denk het niet. Ja, dus mijn beeld inderdaad dat de jeugd niet meer in de traditionele klederdracht. En heel veel mensen niet, die in Bunschoten, Spakenburg wonen, die, of in Eemdijk, die denken niet van ik ga eens even naar mijn werk in die klederdracht. Veel mensen niet, maar misschien zijn ze over te halen op een of andere manier.
1: Ja, nou, uit onderzoek blijkt dus dat over 10 jaar de mensen in klederdracht niet meer klederdracht lopen in Nederland. Nee, überhaupt in heel Nederland.
0: Oh, heel Nederland niet?
1: Ja. Ja, dus ik ben benieuwd hoe zij dat dan zien.
0: Ja.
1: Misschien zeggen ze van, nou ja, mijn kleinkinderen die hijs ik gewoon in dit pak of een weet ik het wat. Kortom, genoeg te beleven. Ze hebben het ook over de Botterhaven. Dus het vissersverleden van Spakenburg gaan we het ook over hebben.
0: Ja.
1: En genoeg te beleven al, denk ik, zo aan te ontdekken.
0: Als ik hier 's morgens naartoe rijd, dan rijd ik vanaf Eemnes, de A27. Zit ik dan al op, zeg maar, en dan komt het verkeer vanuit Spakenburg ook erop. En dan doel ik met name op de vis- en de broodwagens. Want die gaan naar alle markten in Nederland.
1: Oh.
0: Dus ik zit altijd vroeg in de auto natuurlijk. Dus zeg maar rond 5:00, dan, word ik gepasseerd of ik passeer de wagens. Brood, nou, dat is erbij gekomen. Maar vis is natuurlijk, je noemt het al eventjes, de botters. Dat is een traditie. Natuurlijk, Spakenburg staat er wel bekend om. Dat er veel vissermannen en vrouwen nu natuurlijk ook zijn. Maar dat ze daar ook groot mee geworden zijn. En nog steeds succesvol zijn.
1: Ja, zeker. En je kunt ook op een dag als vandaag een tochtje maken met een typisch bootje van de tijd. Dus dat is ook wel heel sfeervol, denk ik zo.
0: Dus dan ga je het randmeer op vanuit Spakenburg.
1: Ja, precies.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Maar jij gaat er ook wel het museum in vandaag.
1: Ja, dus we gaan eens even kijken. We gaan een deep dive nemen in de geschiedenis van Spakenburg. En tweede live gaan we het meer hebben over het evenement zelf. En hoe zij dat zien, die toekomst van die cultuur en geschiedenis.
0: Wat een leuk vooruitzicht. Iedereen die erheen wil, die kan jou ook begroeten. En die kan gewoon genieten van een hele leuke Spakenburgse dag vandaag.
1: Gezellig als je komt.
0: Maar feit is gewoon dat je er ook via de radio veel van gaat horen natuurlijk. Dus alle succes. Goede reis naar Spakenburg.
1: Dank.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met The Band of Gold van Freda Payne.

Heerlijk, hè? Uit Volendam, de Cats. En Guy en Anne gaat natuurlijk naar Spakenburg. En dan denk ik meteen de link met Volendam en Spakenburg. De vis natuurlijk, ja. Maar goed, de vis wordt niet duur betaald bij Radio M Utrecht. Bill Medley en Jennifer Warnes maken de aanloop naar zometeen het weer voor Midden-Nederland met Margot.

0: Ja, de tijd van je leven. Wat beleef je weer als je in gedachten in de bioscoop zit of voor de televisie zit natuurlijk. De video aan, nou ja, dat is de dvd dan. Ja, hoe moet je het anders doen? Kijken naar natuurlijk de film Dirty Dancing met uit de muziek Bill Medley en Jennifer Warnes op Radio M Utrecht. I've had the time of my life. Nou, ik denk voor veel mensen. Goedemorgen trouwens, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: We waren al even in gesprek met elkaar voor het nu, zeg maar, weer in de uitzending voor iedereen hoorbaar zijn. We hadden het over het hete weer. En met name dat er toch wel plekken zijn waar mensen denken van, nou, of plekken, mensen zelf die zeggen, voor mij hoeft het niet meer. Is die warmte een beetje voorbij? Ten opzichte van gisteren, want je stuurt al even ons weerberichtje toe, denk ik dat het een stuk aangenamer is ten opzichte van gisteren.
1: Ja, nu nog niet, moet ik zeggen. Het KNMI heeft tot 8 uur ook nog steeds code geel uitstaan. En waarom? Nou, omdat we de hele nacht natuurlijk nog steeds in die plakkerige lucht hebben gezeten. Ik weet niet hoe jij je voelt, maar ik moet vanmiddag toch even weer een dutje doen, een siestaatje.
0: Ja, ja.
1: Want we hebben een echte tropennacht achter de rug. Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen, dan zie ik de laagste in Odijk, 19,6 graden en 21,0 in IJsselstein.
0: Ja, ja.
1: Dus wat dat betreft hebben we weer echt een plaknacht achter de rug. En de warmte is nog niet helemaal weg. Zeker niet uit onze huizen. Maar wat er vandaag gebeurt, is dat de zuidwestelijke wind lekker gaat opsteken. En met een westcomponent in de wind komt er natuurlijk ook wat Noordzeelucht bij ons. En dat betekent dat de temperaturen vandaag ook minder hoog gaan oplopen. Geen dikke dertigers meer zoals gisteren. Want gisteren hadden we nog 33,1 in de beeld en 30,0. In Kapau. Nou, vandaag gaan we naar 26 graden, dus het gaat wat minder hoog. En die wind gaat echt wel een beetje voor verkoeling zorgen, want die wind die gaat echt flink aantrekken, vooral vanmiddag. Dan denk je, nou, waarom waait het zo hard? Maar ja, dat is dus heel even lekker, ook om alles door te luchten in de loop van de middag en avond. 26 graden als maximum. En als we naar boven kijken, is het nog niet helemaal helder. Afgelopen nacht zijn er nog wolkenvelden overgetrokken met een lokaal drupje. Maar ja, dat is natuurlijk weer de bekende druppel op de gloeiende plaat. Op dit moment is het droog. Ik denk ook niet dat er heel veel in de regenmeters gaat terechtkomen vandaag. Met wolkenvelden, maar zeker ook ruimte voor de zon.
0: Oké. En die wind die gaat echt wel parten spelen vandaag. Wat je zegt, dan kunnen we de boel een beetje lekker doortochten. Niet te hard, want mijn gordijnen wapperen bijna dan kapot. denk ik soms als het open staat tegenover elkaar. Maar het is wel lekker voor je huis en voor je eigen gevoel. En 26 graden vandaag, dus de afkoeling gaat volgen. Ja, ik moet je zeggen, ik ging naar buiten vanmorgen. Toen dacht ik, nou, het is wel weer lekker. Maar die warme nacht, ja, die was ik al even vergeten natuurlijk.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ik slaap natuurlijk redelijk cool, omdat ik wel airconditioning in de slaapkamer heb. Dus ik mag nooit klagen.
1: Dat heb ik niet.
0: Dat doe ik nooit. Dus, nee, want heel veel mensen hebben dat natuurlijk niet. Dus dat realiseer ik me dan ook wel. Als je de dag van morgen er nog even bij pakt, dan maar gewoon, want morgen donderdag.
1: Ja. Nou, in ieder geval krijgen we vanavond en vannacht lekkere temperaturen om te slapen. Mm-hmm. 14 graden, dus dat scheelt nogal.
0: Ja.
1: De wind gaat afnemen, het klaart vanavond en vannacht wat verder op. Want vandaag zitten er toch ook af en toe wel wat wolkenvuiltjes in de weg. En dan morgen gaan we naar zo'n 22, 23 graden. Dus dat is lekker.
0: Ja.
1: Heerlijk Hollands zomerweer met temperaturen. Ja. Waarbij iedereen denkt van, ach, wat heerlijk, even lekker doorluchten. De wind is morgen westelijk en is wederom matig van kracht, behoorlijk vlagerig ook. Dus wat dat betreft, vandaag en morgen, maar ook die vrijdag, dat zijn hele aangename dagen om weer een beetje bij te komen.
0: Goed, nou dat gaan we dan maar zeker doen. En jij komt er ook weer bij, maar dat is op een andere manier. Zo meteen om 10:50 met een weerspreuk ook en een verse kop koffie. Dus dank voor nu.
1: Zeker.
0: En tot zo meteen, Margot.
1: Yes. Tot zo.
2: One ticket, please. Lord, I must have everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden dan ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen in de hoofdstad hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moesten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
6: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
5: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
7: Ik denk de tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
5: En volgende week dan is de return in Nijmegen. En een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. Het weer dan nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Radio M Utrecht. De tweede uur van Utrecht is wakker. Wordt nu hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Anna is erbij gekomen. Anna, kameraad, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Vertel, praat ons even bij.
9: Ouders van kinderen bij Basker Kinderopvang in Breukelen weten nog steeds niet waar hun kinderen over een maand terecht kunnen. De opvang aan de Heikoplaan sluit per 1 september vanwege personeelstekort. Maar ouders twijfelen of er een over... Ouders van kinderen bij Basker Kinderopvang in Breukelen weten nog steeds niet waar hun kinderen over een maand terecht kunnen. De opvang aan de Heikoplaan sluit per 1 september vanwege personeelstekort. Maar ouders twijfelen of er een overname op tijd rondkomt. Een 55-jarige vrouw uit Utrecht...

0: Ja, dus kunnen we even die route gaan pakken straks.
1: Inderdaad, er is van alles veranderd.
0: Oké, doe wel petje op, want ik denk dat de zon erbij komt en dat het wel weer warm gaat worden. Wat denk jij?
1: Dat denk ik ook, okay. Maar koeler dan gisteren.
0: Zeker, ja. Een graad of 26 in het vooruitzicht is toch wat anders dan 36, zeg maar. Voor mijn gevoel was het gisteren wel 80 graden, heb ik
1: nou, precies. Beter zo,
0: goed.
1: Hoor.
0: Hanna, je refereert al even aan net. Het nieuws uitgebreid zometeen om 19:30. Dus tot zometeen.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alles

een klein stukje meezingen. Ja, dat kan. Dat is niet zo moeilijk. Met deze van de George Becker Selection. Hans Bouwens en de rest van het team. De kornuiten, zeg maar. Little Greenback. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht, 7:09. Inmiddels alweer geworden. Gezellig dat je er bent. Ja, een plaknacht. Margot had het er al even over. Dit uur spreken we Margot natuurlijk ook uitgebreid over het weer voor midden Nederland voor de komende dagen. Het wordt vandaag niet zo warm als gisteren. Niet zo plakkerig warm. Maar ja, die plaknacht, die moet je dan wel eventjes achter je laten intussen. Nou, kom je bed uit. Ik vind dat het dan buiten beter aanvoelt dan gisteren. Dus misschien is dat een idee. Wij gaan in dit uur praten over hoe je elkaar begroet. Misschien is het best wel veranderd sinds corona. Pakken we er nog maar eens even bij. Want ja, toen mocht je elkaar niet mee zijn hand meer geven. Zwaaien was al uit den boze, bij wijze van spreken. Hoe begroet je tegenwoordig iemand? Connie gaat vanmiddag aan tafel praten over een lange geschiedenis van het handen schudden. Maar ja, misschien geef je iemand wel een zoen. Of deed je dat vroeger? Links, rechts, nog een keer, drie keer. Dat is een beetje een Nederlandse gewoonte. Nou, dat doe je niet bij iedereen natuurlijk, ja. Maar hoe? En we praten er zo meteen over door. Reacties zijn welkom en graag zelfs via Facebook van Radio M Utrecht. Dus hoe begroet jij iemand? En ook in de RTV Utrecht app kun je even WhatsAppen met de studio. Met mij dus, in dit geval. En voor de rest, ja, natuurlijk hebben we zomerse muziek in Utrecht is wakker. Anne gaat kijken bij de Spakenburgse Dagen. Het is alweer voor de derde keer, altijd op woensdag in de zomerperiode, een aantal keer achter elkaar, wat daar ook weer vandaag te beleven is. De Spakenburgse Dagen, daar ga je meer over horen. En zomerse muziek uit de vakantie 100. Want Jos presenteert vanmiddag weer heel veel zomerse muziek tussen 3 en 5 bij Radio M

Ging het nou over ELO, over die Electric Light Orchestra? Nee, dat kan niet. Dit was de Free Electric Band. Alhoewel ik toch een kleine twijfel heb wat dat er gaat. Utrecht is wakker, Albert Hammond achter ons latend. Het is 14 minuten voor 7:30. Ja, overal in Europa hoge temperaturen op dit moment. Ook plaknachten die we achter ons laten. Ik krijg een berichtje van Jos. Die is in Italië, bij Como. Je weet wel van het Como-meer. Nou, daar dus niet, maar wel een buitentemperatuur op dit moment van 27 graden in Italië. Stuur even een fotootje door, even via de app. Dankjewel, Jos. 7:13, 27 graden. Nou, Italië gaat gebukt onder zeer hoge temperaturen. Maar ja, dat hadden we in Nederland natuurlijk ook. Ik vergeleek dat gisteren eventjes met wat wij hadden. Een dikke 30 graden op de thermometer in de middag. Maar ook in Spanje waren de temperaturen ook aan de stranden, zeg maar, aan de kost van een graad of 30. Dat is toch wel de warme kant. Maar vergelijkbaar, mensen die in Frankrijk zitten, ja, het kan allemaal nog veel hoger. Italië, Spanje, ook wel temperaturen die richting de 40 gingen. 40 graus. Het is allemaal een beetje aan de warme kant. Maar wat doe je eraan? Nou, zomerse muziek draaien om het hoofd koel bij te houden. Bij Radio en Mutech doen we dat de hele dag door. En ook wel andere muziek, hoor. Dus niet alleen de zomer wat de klok slaat. Hey, we gaan het hebben over het handenschudden. Dat wil zeggen, hoe begroet jij tegenwoordig iemand? Zijn dat die drie zoenen, die klapzoenen, een handdruk of een tikkie met gebalde vuisten? Zo van, een box. Dat kan ook tegenwoordig. Dat gebeurde vroeger helemaal niet. Maar ja, sinds corona zijn er wel wat dingen veranderd. Laat weten via de RTV Utrecht-app hoe je elkaar begroet. We praten daar uitgebreid over door. Connie gaat vanmiddag tussen 12 en 2 in haar programma aan tafel praten over de geschiedenis van het handendrukken. En dat is nogal veranderd in de loop der tijd, heb ik al geweten. Me laten vertellen, moet ik zeggen. Veel reacties op binnengekomen via Facebook van Radio M Utrecht en ook via de RTV Utrecht-app. Ik doe even selectie. Hans, daar begin ik even mee. Hans Strandbloem, goedemorgen trouwens. Zoenen? Nee, sowieso niet meer, zegt hij. Ik heb een enorme hekel aan dat gezoen. Maar het valt soms niet mee om aan het zoenen te ontkomen. Sommige mensen zijn beledigd als je niet wilt zoenen. De truc is wel een hand geven, maar je arm stijf houden. Zo houd je de mensen die toch per se willen zoenen. Op afstand. Wat een goede tip. Ze kunnen me wat, zegt hij. Ik ga echt niet zoenen. Vroeger moest je altijd je oma zoenen. Ja, van tante, denk je dan in die reden. Maar als kind vond je dat echt een verschrikking. Op een bepaald moment zag mijn moeder dat ik, zo zegt Hans, als kind echt mijn oma niet meer wilde zoenen. Ja, toen hoefde het niet meer. Mijn oma klaagde daar op een bepaald moment over bij mijn moeder. En toen zei mijn moeder tegen haar, ja, voor een kind geldt, oud is vies. Oud is vies. Nou ja. Nou goed, oké. Dat was je moeder, Hans. Dat begrijp ik ook wel, die deze opmerking maakte. Helder zeg ik, dat is een van de vele opmerkingen. Henny zegt, ik begroet altijd iemand met een hand. En ja, soms ook wel een zoen, hoor. Ja, en hoe doe jij dat dan? Laat even weten. Facebook Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Met BZN onderweg. Eerst Joe Buck en The Way You Take Time. Dit is Utrecht is wakker. I wish that

van Bezert en die waren al heel populair. En Annie kwam erbij, Annie Schilder. En ja, dit was echt wel de grote landelijke doorbraak voor Bezert en de band zonder naam, Mon Amour. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht maakten we even die herinnering. Uit het jaar 1976. Ja.

0: Nielsen, Ruud Petit. En dankzij het kleipoppetje en een videoclip was het een groot succes in 1986. Ja, Radio M Utrecht, daar luister je naar. Zometeen het nieuws uit de regio met Hanna. Gaat onder andere over Renen. Daar is een ongeluk gebeurd met een auto. Er zijn 3 gewonden gevallen. En het gaat in het nieuws ook over de kinderopvang in Beukelen die dicht gaat. Hier bij Radio M Utrecht hoor je er meer over een paar minuten.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we u steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: 1 minuut over 7:30. Hoog tijd voor het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Door Hanna, het begint met ouders van kinderen bij Basker Kinderopvang in Breukelen die zich zorgen maken.
6: Ja, de opvang gaat sluiten en er is nog geen alternatief. De opvang aan de Heikoplaan sluit per 1 september vanwege personeelstekorten. Meerdere partijen hebben interesse in een overname, maar de ouders twijfelen of dat op tijd lukt. Ze willen dat de opvang open blijft of dat er een alternatief komt tot een eventuele overname rond is. Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling voor veel plegers zonde is van het belastinggeld. Ze wilde dus zelf liever een gevangenisstraf dan een behandeling. De rechtbank heeft die wens gevolgd. In Renen is gisteravond een auto frontaal op een boom gebotst. 3 inzittenden raakten gewond en zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute aan Harmelen is zo goed als klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30. En op de Haanwijk en de Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. Dan nog het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het blijft droog.
0: Ik denk, je fiets vast even door, maar je was er nog niet, hè? Wat een lekker vooruitzicht, hè, ten opzichte van gisteren qua weer, hè?
6: Ja, veel beter.
0: Oeh, heerlijk, ja. Volgende bulletin, 8:30?
6: 8:30.
0: Oké, tot zometeen, Anna. Dankjewel.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Vanmiddag vanaf 3 uur...
3: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
4: En zo meteen richten we ons op Spakenburg. Anne is daar vanwege de Spakenburgse dagen. Wat valt er allemaal te beleven vandaag op deze woensdag? Je hoort het zo meteen. Maar eerst de Monkees uit het jaar 1967. Wow.

0: De apen. De Bonkies dus bij Radio M Utrecht. En a little bit me and a little bit you. Bracht de tijd op 7:37 op deze woensdag. Goedemorgen. Straks meer muziek, maar je gaat het ook horen. Een zingend shantycoor. Ja, shantycoor is altijd zingend natuurlijk, maar je gaat ze horen. Marktkooplui, duizenden bezoekers als je er bent. En je hoort het via Radio M Utrecht. Het is tijd voor een van de Spakenburgse dagen. Dat is weer zover vandaag. In het teken van oude tradities, bijvoorbeeld de typische Spakenburgse klededracht. Maar om te begrijpen waar dat allemaal vandaan komt, beginnen we maar eens op een plek waar de geschiedenis van het dorp verteld wordt. En dat is volgens mij, Anne, het Museum Spakenburg. Sta je voor de deur?
1: Ja, goedemorgen Bob. We staan inderdaad voor de deur van het Museum Spakenburg. We lopen nu naar binnen en mede-organisator van de Spakenburgse Dagen, Pierre van der Gijp, staat naast mij. Die doet de deur voor mij open. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, fijn om hier te zijn. We komen binnen in een soort ander tijdperk, lijkt het.
2: Ja, dat is wat het museum soms ook wil. He, dat je even teruggaat in de tijd om te leren en te ervaren hoe het vroeger was.
1: Ja, en dat is te zien hier. Ik zie hier tafels en stoelen met van zo'n mooi geruit oud-Hollands patroontje. Gehaakte randje zo. Nou, en dan heb ik hier allerlei ook gehaakte... Ja, wat is het? Wat zijn dit eigenlijk? Theemuts of zo? Of ja. Waar je over een theepot doet?
2: Nou, dit is wat je op je hoofd doet.
1: Oh, op je hoofd, kijk, niet de theepot.
2: Wel daar staan, dan kun je zien.
1: Oh ja, kijk, oh, we zien hier een pop, die heeft het aangetrokken. Dan lopen we even daar naartoe. Dit is de typische oude Spakenburgse klederdracht.
2: Ja, dat is het. En daar zie je die ongemuts terugkomen. Deze mevrouw heeft overigens een vreselijke kuif, want dit zijn gewoon krulletjes, maar dit hoort zo'n hele mooie kuif te zijn die je zelf zeg maar opstrijkt.
1: Ja.
2: Ja, je bent een soort bouwpakketje met de rokken die je hebt, want zij heeft een hele mooie schort voor, maar daaronder zit een donkere rok. De band die je altijd herkent en de kraplap, misschien wel de meest kenmerkende deel van de klederdracht.
1: Ja, en het is ook vaak rood-wit, hè? Begrijp ik. Ruit, rood-wit,
2: dit is altijd rood-wit, daar ben ik heel blij om. Stel voor dat het blauw-wit geweest zou zijn. Maar de kraplap kan verschillende kleuren hebben. Deze mevrouw is heel vrolijk met bloemetjes, maar als er iemand was overleden, dan werd hij heel donker, tot zwart aan toe.
1: Ja, exact. Dan is iemand weduwnaar en dan worden het wat donkere kleuren.
2: Zeker. Dan is het de bedoeling dat je dat ook laat zien en dat je ook geen gouden oorbellen meer draagt, maar dat je in de rouw bent.
1: Hmm. En de kraplap, dat is dus een soort materiaal wat op de schouders ligt.
2: Ik leg het wel eens uit aan mensen die, om de beelddenkers een beetje aan te zetten, een soort American football player. Het is heel oneerbiedig dat ik dat zeg, maar dan krijg je van die brede schouders van.
1: Ja.
2: En het is gewone stof, want mensen kochten uiteindelijk dure stoffen, sitse stoffen zeg maar. Maar die werden gesteven, die worden hard gemaakt, zodat het een soort karton is. En dit is wel een ontwikkeling van, nou zeg maar, begin 20e eeuw, want daarvoor waren dit allemaal zachte stoffen die je gewoon om je heen droeg. En dat is later deze harde kraplap geworden.
1: Oké, nou, dit is een van de aspecten van de geschiedenis van Spakenburg. Als we even naar buiten lopen, want daar gaat het museum gewoon door, zie ik ook fotografie en teksten staan over een hele trieste gebeurtenis eigenlijk. Kun je er iets meer over vertellen, want dit is... Ja,
2: we zien de waterstand van januari 1916. Toen was er echt een echte storm. Hè, die heeft Nederland vaker gehad. Die heel bepalend zijn geweest voor hele grote gebieden van Nederland. Ja. Dit was er één voor Spakenburg. Waarbij de foto's zie je verderop. De botters op de wal werden gesmeten. Soms dwars door de huizen heen. En dat was ook het teken voor de overheid om een tempo te maken met het beschermen van ons land tegen het water. Dus dijken aanleggen. Waaronder de afsluitdijk.
1: Ja.
2: Wat heel bepalend is geweest voor de visserij. Want die is door dat... de Zuiderzee IJsselmeer werd, zoutwater werd zoetwater, zorgde dat uiteindelijk dat de visserij verdween.
1: Ja, en dat is voor Spakenburg natuurlijk cruciaal geweest, want jullie staan echt wel bekend als een vissersdorp.
2: Het was hier alleen maar, waar wij nu staan, alles was visserij.
1: Hmm.
2: Dus iedereen, of je nou schipper was, of dat je de vis verwerkte, of dat je de netten maakte, of dat je het schip onderhield, iedereen was hier op de een of andere manier bezig met visserij. Kun je je voorstellen dat de overheid zegt, er zijn meer delen in Nederland die daarmee te maken hebben gehad, hè, ook Urk en Schokland.
1: Ja.
2: En, maar dat zei, ja, de vissers moeten stoppen, gaat u maar in een fabriek werken. We zetten hier een pantoffelfabriek neer en moet je daar maar van 8 tot 5 gaan werken. Ja, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen, maar totale cultuurshock geweest.
1: Ja, en ik kan me ook ergens voorstellen dat na het meemaken van zo'n ramp vroeger, dat Spakenburgers juist denken, onze cultuur moet behouden blijven.
2: Zeker. Ik denk dat er zijn twee andere dingen. Spakenburgers houden van doorgaan. Hard werken. Dus
1: iedereen... dialect komt er even in.
2: Zeker. Ja, ik probeer dat heel af en toe als vreemde, zeg maar. Ik doe het niet, maar ik kan het wel. En hele sterke vrouwen. Kijk, want die mannen waren de hele week op zee. Dus degene die het thuis bepaalde, Dat waren de dames. Ja. Ik ben er meteen getrouwd, met een Koelewijn. En ik merk dat...
1: Een Spakenburgse achternaam is dat.
2: Zeker een dubbele. En dat sterke, dat zie je nog steeds terug in de vrouw van nu.
1: Hoe zie je dat terug?
2: Doordat ik zelf wel weet hoe het moet. En dat ik niet zomaar afhankelijk wil zijn van een ander. Ik kan dat wel. Dat is prachtig.
1: Wat goed. En dat zie ik ook als u erover praat. Een grote glimlach. Ik denk dan aan uw vrouw.
2: Ja, zeker. Omdat het soms ook wel eens een botsingje oplevert.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Want ik weet het ook. Ik ben ook aangewijs.
1: Ja, heel goed. Ik zie hier boven ons een soort enorm visnet hangen.
2: Nou, dit is een fuik.
1: Een fuik, ja.
2: Dus als je de fuik inzwemt, dan een vis komt aan het einde en wil terug en kan niet meer. Dat is de techniek van de fuik. Hè. Je kan er wel in, maar niet meer eruit.
1: Ja.
2: Maar er zijn verschillende soorten netten om op verschillende soorten vissen te vangen. Zeg maar, vissen te vangen met verschillende soorten net. En dit is een enorme fuik. Ik denk dat ze af en toe nog wel ergens hier liggen op het randmeer. Want er is nog iemand die hier vist, maar dat is de enige die
1: over. De enige nog over.
2: Er waren ooit 209 schepen die hier elke zondagavond om 11:45 de zee opgingen. Ja, dat is weg.
1: Ja, en de Spakenburgse dagen, dat gaat dus ook over het behouden van die traditie. Ze lopen hier mensen rond in klederdracht. Er wordt aandacht besteed aan een hele grote braderie met de lokale ondernemers die hun producten verkopen. Waarom is dat zo belangrijk dat het wordt gedaan?
2: Nou, die braderie is ooit bedacht door een aantal plaatselijke ondernemers. En inmiddels hebben we volgens mij iets van 170 kramen. Uit het hele land. We verkopen hier zeg maar alles op deze dag. Het laten zien van je eigen dorp. Dat is dus ruim 50 jaar geleden bedacht door die mensen. Dat was ook wel van onze cultuur laten zien. Omdat misschien is er ook wel een vooroordeel over dit soort dorpen.
1: Wat is het vooroordeel dan?
2: Nou, het is natuurlijk dichtgetimmerd. En we lopen hier allemaal met ons hoofd naar beneden. En we moeten 6 keer naar de kerk. En dat soort vooroordelen. En ik denk dat heel veel mensen wilden laten zien. Kom maar kijken. Kom maar zien hoe het hier is. En dat wij ondernemende, doortastende, vrolijke mensen zijn. En volgens mij is dat echt een geniale zet geweest. En na 54 keer nog steeds heel aantrekkelijk voor heel veel mensen.
1: Ja, vind ik een mooie. Kom maar kijken, inderdaad, is de oproep. En dat gaan wij ook zeker doen over een uurtje, iets na 8:30. Dan is de boel hier al iets meer opgestart. Ik zie al wat mensen lopen en de marktkooplui zijn al bezig.
2: Ja, sommigen echt heel vroeg.
1: Ja?
2: Ja, sommigen die staan hier echt al om 6:00. Maar nu zijn de marktmeesters vooral bezig om iedereen op de goede plek te krijgen.
1: Ja, precies.
2: En de derde Spakenburgse dag gaat dat een stuk makkelijker dan de eerste, zal ik je vertellen.
1: Oh, dat geloof ik.
2: Dan is iedereen nog op zoek. Dus het loopt vandaag gesmeerd.
1: Ah, we gaan het zo meteen meemaken.
0: In Utrecht is wakker. Anne, tot zometeen dan weer.

0: Groes.
1: Ja, en de zomer vier bij ons en vanmiddag is er de vakantie 100. Wederom een dag, want ja, gisteren en eergisteren maandag liet Jos al die heerlijke vakantiehits van jullie horen. Ja, want er kon gestemd worden. En ook vanmiddag is er weer lekker luisterplezier om vakantieherinneringen op te halen van 3 tot 5 met de vakantie 100. Zometeen het weer voor Midden-Nederland. Na een

0: Never Let Her Slip Away. Uit 1978, Andrew Gold op Radio M Utrecht. Is 10 minuten voor 8 geworden. Nou, zetten we de schouders er maar weer onder na een plaknacht voor heel veel Midden-Nederlanders ook. Hè. Waar je ook bent, het is in Europa sowieso al heel erg plakkerig. Hè. Al heel lang, maar gewoon qua temperatuur.
1: Al heel erg lang, ja. Het is de zomer van 2026. Is natuurlijk ook de zomer, de kreihete zomer. Ja. Die we kennen uit Frankrijk, Spanje, Portugal. En ook bijvoorbeeld uit Italië en de Alpen. Hè, waar de gevolgen nog veel erger zijn dan bij ons. Op dit moment is het bij ons natuurlijk zo dat de warmte in de loop van de dag wel weer wordt verdreven. Maar op heel veel plaatsen in Europa, ja, wordt die warmte helemaal niet verdreven. En gaan we van 40 even naar 32. Ja. En dan komt de volgende golfhitte er weer aan. Ja, en die droogte en die bosbranden. Het is echt wel iets waar ik me ook wel zorgen over maak. En als ik dan zo'n plakke nacht toch niet kan slapen, dan denk ik daar ook weer over na. Dus wat dat betreft is het wel een gedenkwaardige zomer.
0: Het houdt jou bezig natuurlijk. En sowieso het klimaat natuurlijk. Hè. Het is echt wel aan het veranderen. En dit jaar heb ik het idee, worden we echt met de neus op de feiten gedrukt dat er echt iets gaande is. Dan weten we dat natuurlijk al een tijd.
1: Precies.
0: Maar nu is het wel duidelijk dat die hoge temperaturen niet normaal zijn. Zoals we het hadden.
1: Nee, precies. Ja. En ik hoop ook echt dat deze zomer een soort wake-up call is voor iedereen die tot nu toe heeft gezegd, oh joh, het valt wel mee met die klimaatverandering. En al die weermannen en weervrouwen die allemaal maar met negatieve klimaatscenario's om de oren slaan. Ja. Het zal wel meevallen, maar het valt dus niet mee. Hè? Zo'n zomer als nu, dat kan natuurlijk de komende jaren ook weer gebeuren. Iedereen verlangt een beetje naar de koelte. En natuurlijk ook de droogte is op dit moment natuurlijk iets waar we ons zorgen over maken. De watervoorzieningen in ons land en de bosbranden. Hè? En op dit moment zijn op diverse plaatsen in Nederland, nu ook weer in de provincie Overijssel, bij Heino, is ook weer een brand uitgebroken. Dus wat dat betreft is het echt wel een wake-up call. Ik hoop dat de mensen nu denken van ja, het is echt menens. We zullen ons moeten aanpassen aan dit soort zomers, maar we zullen natuurlijk ook, iedereen moet zijn best doen om geen broeikasgassen meer uit te stoten. En hoe doe je dat dan? Ja. Nou, door gewoon geen benzine meer te verbruiken, benzine en kerosine en minder spullen te gaan komen. En nou ja, dat is iets wat ik al heel lang vertel. Maar ja, dat is natuurlijk wel de oorzaak natuurlijk. Dat het zo warm is. Ja, en dat die neerslagpatronen zich zo veranderen.
0: We hebben heel veel verwachtingen. We zijn met heel veel mensen natuurlijk. De bevolkingsgroei is gestegen. Iedereen wil allemaal dit en dat. Dus ja, we moeten dan toch pas op de plaats misschien wel maken. En niet het uiterste willen halen uit iets wat niet meer kan zometeen. Dus een waarschuwing in dit geval. Min of meer wel, want een gewaarschuwd mens stelt voor 2. Laten we met z'n allen nood van nemen dat de nood hoog is in dit geval.
1: Zo is het,
0: In Midden-Nederland, qua temperatuur, waar gaan we vandaag op uitkomen?
1: Nou, ik denk dat we een stukje minder hoog uitkomen in vergelijking met gisteren. Gisteren 33 graden en vandaag wordt het 26 graden. Dus dat scheelt toch wel behoorlijk wat. Maar als je nu op dit moment naar buiten komt, dan is het nog steeds behoorlijk warm en een beetje klammig ook. We hebben natuurlijk een echte plaknacht achter de rug met temperaturen op de meeste plaatsen in de twintigers. En op dit moment is het nog steeds 21 graden buiten. Mm-hmm. En het wacht dus een beetje op een aantrekkende wind uit het zuidwesten. Gelukkig is die wind gedraaid. Hè? Komt die al vanaf de Noordzee. Maar hij moet een beetje gaan toenemen voordat je echt ook voelt dat de warmte, die kleffe warmte, naar Duitsland wordt verdreven. Dat gebeurt in de loop van de ochtend en middag. Die temperatuur gaat oplopen, niet zo hoog. Maar het wordt langzaamaan met die aantrekkende wind. En het wordt echt een vette windkracht 4 vanmiddag. Dus dat is echt wel eventjes om in rekening te houden. Vlagen van karakter. Wordt die warmte duidelijk draaglijker. Ja. En we kunnen ons nog opmaken voor 2 nog wat koelere dagen. Morgen en overmorgen wordt het zo'n 22 tot 24 graden. Met naast wolkenvelden die we vandaag ook zien overtrekken. Maar er valt geen druppel uit. Ook een ruimte voor de zon. En dan gaan we in het weekend helaas weer omhoog met de temperatuur. Want de wind gaat weer naar de zuidhoek.
0: Normaal zou je gezegd hebben, oh, we gaan weer iets omhoog, ja. Dat is fijn. Maar nu denk je van, nou, nee, even niet. Oké, okay, goed. Nou, we weten al een kleine vooruitblik. In het volgende uur nog wat uitgebreider daarop ingaat. Maar gewoon, dankjewel voor dit. Een weerspreuk heb je nog om deze woensdag door te komen, denk ik, hè?
1: Ja, nou, deze past enorm bij de eerste hete week van augustus uit het Vlaamse weerboekje. Als de eerste week van augustus heet is, vermoedt men dat de zomer lang wit is.
0: Kijk,
1: ja, rijmelarij van likmevesje. Maar ja, misschien is het wel waar.
0: Het is een weerspreuk. Dankjewel, Margot. Tot zo meteen weer. 8:50 spreken we elkaar. Hè?
1: Tot zo.
0: In Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht. In het volgende uur ga ik trouwens ook praten over een langdurige stroomstoring. Het is niet het feit of je er komt, maar dat je er komt. Dat was afgelopen maandag al een waarschuwing. Wat moet je dan doen? Danielle Brouwer van het Rode Kruis ga ik om praktische tips vragen in het volgende uur Utrecht is wakker. En dit is Stephanie Mills.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
7: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
6: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
8: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
6: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald.
8: ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
6: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af.

0: naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. De man die naar het ziekenhuis gebracht is, kreeg volgens een persfotograaf zuurstof toegediend. Bij een auto-ongeluk in Rhenen zijn 3 inzittenden gewond geraakt. De auto botste frontaal tegen een boom aan. 1 persoon raakte bekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Het is niet bekend hoe het met de slachtoffers gaat. En Utrecht krijgt een nieuwe bibliotheek. Daarin komen alleen maar gereformeerde boeken. Hoe dat zit, hoor je straks om 8:30.
1: Ik ben heel benieuwd. Dat horen we dus van jou. Blijf luisteren. Radio M Utrecht Verkeersinformatie. Het gaat goed door in Midden-Nederland. We houden het wel in de gaten voor je. Nou, dat wil ik dus niet meer horen.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alles

van de Big O, Roy Orbison dus. You got it op Radio M Utrecht. 9 over 8 inmiddels geworden. Fijn dat je bij ons bent. Utrecht is wakker, nieuws, weer en verkeer. Wel degelijk het verkeer, want op de A27 van Utrecht naar Almere heb je vertraging tussen Hilversum en Huizen. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. 10 minuten vertraging op dit moment. Anne is bij de Spakenburgse Dagen, de derde alweer. Elke woensdag in de zomer, nou ja, in een bepaalde periode. We hebben er nog een paar te gaan. Je gaat vandaag meemaken wat er zoal te zien is. We hebben al veel gehoord over de geschiedenis in het museum in Spakenburg. Je kunt er naartoe. Je kunt ook lekker blijven luisteren naar de radio. Anne hoor je er namelijk na 8:30 weer uitgebreid live vanuit het Vissersdorp. En voor de rest hebben we het zometeen over stroomuitval. De veiligheidsregio waarschuwde ons via Radio M Utrecht ook dat het is niet een kwestie van of er een keer een stroomuitval komt in Midden-Nederland. Maar wanneer? Wanneer? Ja, misschien wel sneller dan je denkt. En hoe ben je daarop voorbereid? Nou, we krijgen zometeen de praktische tips. En dat krijgen we van het Rode Kruis in Utrecht. Dat is 8:10 inmiddels geworden. Tot zover even. En begroetingen. Natuurlijk, daar hebben we het ook nog over doorlopend. Vandaag bij Radio M Utrecht. Een box, een handdruk of een klapzoen.

0: uit de jaren 60, The Searchers. Op Radio M Utrecht, dus 7:15 geworden. Ja, ook in de provincie Utrecht moeten we ons voorbereiden op een langdurige stroomstoring. Maar wat doe je eigenlijk als de stroom, dus de elektriciteit, zeg maar uren of misschien wel dagen er niet meer is? We gaan er meer over horen van Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Voor de praktische tips, denk ik, gaan we even met je bellen. Danielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we kregen die waarschuwing ook al binnen van de veiligheidsregio Utrecht. Dat brachten we afgelopen maandag ook op de radio en RTV Utrecht online ook. En op televisie. Ja, het is niet een kwestie dus van of er wel een keer een stroomstoring komt die langdurig is, maar wanneer. En ja, je kunt je maar beter erop voorbereiden. Volgens mij is een van de eerste dingen die je zou willen doen tijdens stroomuitval contact leggen met je naasten, met je familie, met je vader, met je moeder of een tante, een oom. Om te kijken of het goed gaat. Gaat dat wel eigenlijk, vraag ik mij af.
1: Ja, dat is inderdaad heel erg lastig. Als de stroom uitvalt, dan kan je bijvoorbeeld niet meer bellen. Je kan niet meer appen. Je telefoon doet het niet. En zoveel dingen die wij zo gewend zijn in het normale leven. Kijk maar om je heen hoeveel apparaten er ook aan de stroom zitten. Die werken dan niet meer. En wat wij als Rode Kruis altijd zeggen is, ga ook van tevoren het gesprek aan. Mijn oma bijvoorbeeld is zelf in de 80 en die woont alleen. Die heeft geen partner. En mijn ouders wonen best wel dicht bij haar in de buurt. Dus ja, wij hebben met elkaar afgesproken dat als er iets is, dat mijn ouders dan op de fiets, want ook vaak stoplichten doen het niet, maar dat ze dan op de fiets in ieder geval naar mijn oma kunnen gaan, zodat zij niet alleen is. Want ja, je wil wel echt aan mensen denken, misschien buren die alleen zijn, om ervoor te zorgen dat zij hulp krijgen, of dat ze in ieder geval niet alleen zijn als de stroom is uitgevallen.
0: Ik snap je, ja. Dus communicatie kan dus eigenlijk gewoon niet zoals we het gewend zijn. Nou, de telefoon die gaat dat niet doen, want ja, geen elektriciteit. Als het bij jou thuis niet werkt, werkt zo'n telefoonpaal waarschijnlijk ook niet. Dus je moet op een andere manier zorgen dat je vooraf afspreekt, begrijp ik uit je woorden, hoe je met elkaar in contact blijft in eerste instantie al.
1: Ja, zeker. En het gaat bijvoorbeeld ook over, stel je kind is ergens buiten aan het spelen, of een deel van de familie kan niet meer naar huis komen. Ik zeg maar iets. In wat voor geval dan ook, waar ga je dan met elkaar afspreken? Wat wordt dan het punt waar je elkaar gaat ontmoeten? Maar ook, ja, heeft iedereen een huissleutel? Dus hoe zorg je ervoor dat je dan het huis binnenkomt?
0: Oh ja, ja, ja. Ook slim. En
1: dus waar spreek je dan af? En wat we als Rode Kruis op onze website hebben, dat kan je zien op rodekruis.nl/noodpakket. Mm-hmm. Daar hebben we ook een quiz staan voor mensen. En we hebben zelfs een soort scenario gemaakt waar je helemaal doorheen kan lopen. Bijvoorbeeld ook met kinderen is dat leuk, maar ook om dat zelf te doen. En leuk tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ja. Maar het is verstandig om dat al een keer te doen. Want dan zie je ook van, als het donker is in mijn huis, ja, wat ga ik dan als eerste doen? Ga ik als eerste mijn powerbank pakken? Ga ik als eerste een kaarsje aanzetten? Zulke simpele dingen is altijd goed om een keer over na te denken, zodat je niet in paniek raakt als het echt zo is. Stel, ik ben aan het werk en de brandalarm gaat af en ik moet naar buiten. Weet ik waar de nooduitgang is? Als ik dat niet weet, dan ga ik heel erg in paniek raken en rondrennen. Maar als ik het wel weet, dan ben ik veel rustiger en kan ik rustig naar buiten lopen. En zo is dat precies ook met zo'n noodsituatie en stroomuitval.
0: Ja, precies. Ik zit te denken, want afgelopen vrijdag had ik nog een nachtje Antwerpen in een hotel. Ik kijk eigenlijk altijd wel waar de branduitgangen zijn, want daar ben je nou op voorbereid. Maar in je eigen omgeving, waar we het dus nu over hebben, ook heel slim om dat wel te doen. Dat je weet inderdaad, zo, daar is een uitgang, daar is een uitgang. En je noemt al eventjes kinderen, Danielle. Dan denk ik, kinderen vinden het misschien ook best wel eng als die stroom uitvalt. Of juist spannend. Hoor je daar wel eens wat over?
1: Ja, zeker. Ja, veel kinderen vinden dat heel spannend. En helemaal, kijk, nu is het heel lang licht nog. Maar het kan ook in de winter gebeuren. En dan is het veel donkerder. Mm-hmm. Dan kan je best wel schrikken van hoe donker het eigenlijk is. We zijn dat helemaal niet gewend. Er is altijd licht. En daarom is het heel belangrijk, zeggen wij als Rode Kruis, ga een keer met je kind alvast kijken wat er in zo'n noodpakket zit. Maar ook, hoe kunnen we het een beetje wat luchtiger maken. Dus oké, stel we kunnen niet meer koken, want we hebben een elektrische kookplaat. Wat wil je dan graag eten? Of welk spelletje zullen we dan met elkaar spelen? Zullen we die ook bij het noodpakket leggen? En op die manier zorg je ervoor dat het ook wat luchtiger wordt. Want alleen als de stroom uitvalt, bijvoorbeeld omdat het net overbelast is, ja, dat is spannend en we weten niet wanneer het weer aangaat. Maar hopelijk kun je het dan, als je in een gezonde situatie bent met je familie, kan je het ook een beetje kijken hoe je het gezellig kan maken of knus.
0: Ja, precies. En je noemt al even eten. Wat wil je eten? Je zult ook wel voedsel in huis moeten halen nog, hè? En dat zit dan ook niet in het noodpakket, want dat gaat dan meer om een noodradio of een lamp en dat soort dingen meer. Maar je moet wel je eten in huis. Wat adviseer jij dan?
1: Ja, voedsel kan absoluut ook in je noodpakket, hoor. Net als water.
0: Toch wel.
1: En dat moet houdbaar voedsel zijn.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: wel goed om even één keer per jaar te checken van is het nog houdbaar. Maar ja, dat kan dus gaan om een blik soep die je dan op kan warmen. Maar ook om ander houdbaar voedsel. Mueslirepen bijvoorbeeld. En water is ontzettend belangrijk. Want er is ook een kans dat er geen water uit de kraan komt. Of geen schoonwater uit de kraan.
0: Ja.
1: Ja, daar moet je mee koken. Daar moet je mee wassen. Dat moet je drinken. Dus dat gaat om 3 liter water per persoon per dag.
0: Ja, wat moet je vooral... En daar ronden we dan maar mee af. Want er valt nog van alles te vertellen. En we kunnen inderdaad op jullie site ook even kijken van het Rode Kruis. Voor wat je zou moeten doen. Wat je vooral niet moet doen. Dat wil ik nog wel even weten. Wat moet je dan vooral niet doen in een noodsituatie? Dus langdurige stroomuitval waar we het nu over hebben.
1: Nou, het allerbelangrijkste is om niet in paniek te raken. Dus om echt van tevoren al een keer na te denken. En wees ook altijd voorzichtig met... wil je bijvoorbeeld wel gaan koken? Wees voorzichtig met vuur. Dat is heel belangrijk, want de brandweerlieden en de politie zal al heel erg druk zijn in zo'n geval om mensen te helpen. Dus ja, dan wil je niet dat ze ook nog naar jou moeten komen omdat er iets in de fik is gegaan. En ja, het allerbelangrijkste is let op elkaar, wees lief voor elkaar, denk aan elkaar, want samen komen we door.
0: Wat een wijze woorden. Dankjewel, Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Hey, fijne dag en tot een andere keer weer, hè?
1: Is goed, dankjewel.

0: Shaking Stevens, zo noemde hij zich. Noemt hij zich nog steeds. This Old House was een succes voor hem in 1981. Ook bij ons in Nederland van deze Brit. Maar ik laat een klein stukje van het origineel horen uit 1954.
1: This old house once knew his children. This old house once knew his wife. This old house was home.
0: Nou ja, ik ga het niet helemaal laten horen. Doe ik dan een andere keer weer. Dit komt uit 1954. Dat is even geleden, Hanna. Jongen, jongen.
2: Zeker. Echt ook een andere stijl dan jaren 80 meteen,
0: ja,
2: hè?
0: Jazeker, ja, ja. En dat is ook alweer meer dan 40 jaar geleden. Wat dat er gaat, ja. Hè? Dus zo gaat het allemaal. We blikken vooruit zometeen het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Wat bied je in het nieuws onder andere?
2: Een Utrechtse veelpleger moet de cel in, maar het is best bijzonder, want dat is op haar eigen verzoek.
0: Oké, daar hoor je meer over als je blijft luisteren.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerker voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: 8:30. Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio door Hanna. Aan het begin met een vrouw van 55 die veroordeeld is tot 30 maanden cel.
2: Ja, ze is veroordeeld voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling voor veelplegers zonde is van het belastinggeld. Ze wilde zelf dus liever een gevangenisstraf dan een behandeling. Ze vond dat ze dat heeft verdiend. De rechtbank heeft die wens gevolgd. Na een korte woningbrand in Amersfoort is gisteren een persoon naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer werd iets na 4 uur opgeroepen voor een nakontrole. Toen de wagen aankwam was het vuur al uit. De brandweer heeft de woning geventileerd en gecontroleerd. De man die naar het ziekenhuis is gebracht kreeg volgens een persfotograaf zuurstof toegediend. Ouders van kinderen bij Basker Kinderopvang in Breukelen weten nog steeds niet waar hun kinderen over een maand terecht kunnen. De opvang aan de Heikoplaan sluit per 1 september vanwege personeelstekorten. Meerdere partijen hebben interesse in een overname, maar de ouders twijfelen of dat op tijd lukt. Ze willen dat de opvang open blijft of dat er een alternatief komt tot een eventuele overname rond is. De grootste collectie van de Nederlandse gereformeerde boeken is vanaf 4 september te vinden op de Utrechtse Witte Vrouwenstraat. Dan opent de bibliotheek van de Theologische Universiteit Utrecht. De bib heeft 5 kilometer aan boekenplanken en 150.000 titels. De universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten werd besloten naar Utrecht te verhuizen. Het is wat koeler dan gisteren met 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog vandaag.
0: Je zegt dat een beetje met een smile in je mond. Het is koeler dan gisteren. Wel lekker, Hanne.
2: Ja, beter. Toch iets meer energie.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Hey, volgende, over het energie gesproken. Energiegehalte bij jou. Volgende bulletin doe je om 9:30 weer, hè?
2: Zeker.
0: Oké, dankjewel voor nu. Alle kameraad, het is 9:04 geworden. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Doorlopend, als het nodig is, verkeersinformatie van de ANWB. En bij deze doen we dat ook, want de A27 nog altijd druk van Utrecht naar Almere. ANWB meet tussen Hilversum en Huizen, dus richting Flevoland. Vanwege een kapotte vrachtwagen, vertragingstijd van 20 minuten. Waar je ook onderweg bent, daar of op een ander plekje dus. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Vanmiddag vanaf 3:00
17: Zomer op je radio.
16: Met de vakantie 100. Utrecht is wakker met

0: Goedemorgen. Hallo. Ik geef je een hand. Of een zoen. Jawel. Harpo Movie Star 1975. Ja, zo'n begroeting, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Want er is best wel wat veranderd. Een box geef je iemand. Of misschien toch geen hand of een zoen. Al helemaal niet meer. Er is best wel wat veranderd. We praten daar zo meteen over door. In Utrecht is wakker ook. En vanmiddag in aan tafel gaat het over de geschiedenis van het geven van een hand. Bij Connie tussen 12 en 2 dus. Ja, en dan naar Spakenburg. Want het centrum van Spakenburg wordt voller en voller vandaag. Heel veel mensen die gaan genieten van het zomerevenement van de regio. En dat is een van die Spakenburgse dagen. Ook weer vandaag met de grote braderie, de Botterhaven. Echt wel mensen die in klederdag te lopen. Je kunt het allemaal meemaken, oude ambachten niet te vergeten. Het hele dorp staat in het teken van Spakenburg van toen. En we hebben er al veel over gehoord in Utrecht is wakker ook. Want Anne is in Spakenburg. Je was bij het museum Spakenburg, Anne. Waar ben je nu op dit moment? En zie je wel veel mensen om je heen? Is het al druk geworden?
1: Ja, goedemorgen Bob. Inderdaad, we staan in het hartje van Spakenburg. Het zonovergoten Spakenburg, wel te verstaan. De zon is goed doorgebroken. Je voelt de zomer op je gezicht als we zo over het haventje uitkijken in het centrum van Spakenburg. Waar over een paar uur toch wel de drukte losbarst. Er worden duizenden mensen verwacht die hier door de straten zullen lopen. Over de braderie zullen struinen, want de lokale ondernemers, zoals je misschien al kunt horen op de achtergrond, zijn al druk bezig met het installeren van de kramen. Ik zie tafeltjes, ik zie ook naaimachines waar klederdracht gemaakt zal worden. Ik zie een winkel kar met allemaal spullen, eten en drinken. Ja, volop rumoer is er hier al wel. Nou, een beetje in aanloop naar die derde Spakenburgse dag. Die Spakenburgse dagen, dat komt ieder jaar terug. En het is een dag of vier in de zomer waarop de oude tradities van Spakenburg weer herleven. En daarover gesproken, ik loop naar de overkant van de straat en ik zie een huis volledig in stijl van een ander tijdperk. En daar zie ik Maria staan, bijna volledig in klederdracht. Goedemorgen, Maria.
2: Goedemorgen.
1: U ziet er al prachtig uit. Mijn naam is Anne.
2: Anne, ik heet Maria.
1: Ja. Nou, u ziet er al prachtig uit, maar ik begreep dat het nog niet klaar is, hè, uw klederdracht.
2: En nu is het bijna klaar, want Wouter heeft mijn schort voorgedaan. Die staat ernaast.
1: Ja, Wouter van de organisatie staat naast ons. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En ik heb nu alleen mijn hoed niet op die ik overdag zou dragen als ik ging wandelen. En nu heb ik nog mijn ondermuts op en dan mag je gewoon mee werken.
1: Precies, ik zal even omschrijven hoe u eruit ziet. U heeft een... dit is de
2: kraplap. Dit is de kraplap van vroeger. Dat is een hele korte kraplap. Dat is een van de tweede. Er was daarvoor nog een smallere kraplap. En daar konden de mensen mee werken op het land en overal. Later kwam de bode uit Versailles. De marskramers brachten dat mee. En toen gingen alle mensen rondom de Zuiderzee en overal, langs de rivieren en wateren waar de marskramers kwamen, gingen ze de mode verspreiden.
1: Oh ja.
2: En zodoende is de mode overal verspreid geraakt. En zo zie je ook in de Vendée in Frankrijk, als daar folklorische optochten zijn, dezelfde mutsen als die wij dragen.
1: Oh ja. Nou, u heeft een bebloemd en beruid outfit aan, een lange rok daaronder. En u was net al een beetje bezig met het naaien, hè? Begreep ik. Hier ligt ook een doosje met allerlei speltjes.
2: Ja, ik ben dus nu aan het breien. Want op deze dag wil ik niet steeds kijken naar de toeristen. Maar dan wil ik ook wat doen. En dan maak ik kleine voorwerpen die gemakkelijk te maken zijn. Ja? Zonder dat je veel aandacht hoeft te hebben ervoor.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen wel naar u zwaaien. U ziet er heel bijzonder uit. De aandacht trekt.
2: Nou, straks komt mijn man. Die is gekleed in een visserijpak. En mijn man kreeg nog meer aandacht, want hij heeft een grote baard en een hoed op. En dan gaan de mensen kijken en dan zeggen, wat is dat toch een knappe man.
1: Ja, dat is leuk, hè?
2: En sommige kunstenaars hebben hem getekend en geschilderd. En ik heb me laten vertellen dat hij op Imdijk, hier verderop, hangt hij bij iemand boven het bed.
1: Ach, dat is supermooi. En ik sta hier ook naast Wouter van de organisatie van de Spakenburgse Dagen. Wat voelt u nou als u Maria zo ziet als geboren en getogen Spakenburger?
3: Hartstikke mooi, toch? Daar doen we voor. De Spakenburgse Dagen zijn in de 70e jaren begonnen. En toen liep iedereen nog een klederdracht hier zo. En die klederdracht is natuurlijk steeds minder geworden. We hebben alleen op de visserijdag hebben we aanwas van jonge mensen. En vandaag lopen er gelukkig ook wel mensen in klederdracht. En we staan hier op de Oude Schans. En er hebben allemaal vrouwen straks zitten in klederdracht. In alle soorten klederdracht. En die vertegenwoordigen dan en die vertellen over de klederdracht. Er liggen kledingstukken op de tafels. Je mag eraan voelen. Je mag zien hoe het is. Want niemand weet hoe stijf zo'n kraplap is.
1: Ja, dus als we er zo aan voelen, het is best scherp ook, hè?
3: Ja.
2: Ja, en daarop waren de kraplappen vroeger kort. En omdat ik had het net over de mode. En de mode in Spakenburg ging in tegenstelling tot de mode van de Turkse mensen. En de mode van de Volendamse mensen en andere mensen.
1: Er wordt even een balk op de achtergrond geplaatst.
2: Ging de mode verder hier. Want deze vrouwen waren allemaal geëmancipeerd al jaren voordat het uitgevonden was. En die deden de mode leuk. En die deden ook de kuiven. Niet meer onder de hoeden. Maar die namen al een haarstuk. En mijn oortje hier, dit is ons oude oortje. Die hangt hier aan de wand.
1: Oh, ja, een schilderij.
2: Mijn hele familie hangt hier aan de wand. Want dit is een historisch pand.
1: Ja.
2: En zij waren vroeger al in de gelegenheid om foto's en portretten te laten maken. Ze hebben ze ook allemaal bewaard. Ik heb ze daarentegen ook weer allemaal bewaard, zuinig. En nu hangen ze vandaag allemaal tentoongesteld van alle kanten. Dit is mijn overgrootmoeder die hier hangt.
1: Een oude foto.
2: Die heet Heintje Muis.
1: Ja. Ach, hoe belangrijk is het dat dat bewaard blijft? Dat dat doorgegeven wordt naar de volgende generatie? Want ik hoorde u net wel even zeggen, Wouter. Steeds minder mensen van de huidige generatie willen klederdracht dragen. Hoe zorgwekkend is dat?
3: Nou, steeds minder. Maar er is het komt weer een beetje terug. Vooral door de visserijdagen. En dan zijn er heel veel...
1: Dat is in september, begrijp ik.
3: Ja, maar er zijn er heel veel jongelui, jonge meiden van 20, 30, 40'ers. En dat is heel leuk. Die begint er één, begint ermee. En dan gaat de vriendin, ik wil ook een pak hebben. En dan gaan ze, hebben ze een kraplap van haar ooitje. Ze hebben een muts van de tante. Ze hebben allemaal kledingstukken bij elkaar geraapt. En die zijn weer netjes op pas gemaakt. Want ze zijn allemaal langer en smaller tegenwoordig dan vroeger. En dat is leuk, want dan hebben ze iets van de familie. En dat vinden ze leuk. Maar mijn generatie... die heeft het andere meegemaakt, hè?
1: Ja.
3: Toen wij gingen trouwen, toen gingen we iedere zondagmiddag naar mijn schoonmoeder. Want mijn vrouw kon de haar het mooiste maken en die moest helpen met de graplap over haar hoofd doen. En dat moest gewoon piekfijn eruit zien, want ze moesten om 7 uur naar de kerk. Dus om 4:30 gingen we koffie drinken en was mijn vrouw...
1: Ja, dan hoort het echt bij het leven.
3: Ja, met al die verplichtingen, dan denk ik, dat willen wij niet meer. Dus die generatie na ons, die vindt dat eigenlijk veel leuker. En die herontdekt alles. En dat vinden we wel heel fijn. Dat is ook fijn. We hebben ook een historische vereniging hier in het dorp. En die geeft cursussen hoe die kleding gemaakt moet worden. En hoe het aangetrokken moet worden. Want de jeugd die weet het niet. De generatie na mij, dus de 20, 30, 40'ers. Ja. Die zijn in staat om een rok andersom aan te doen. Met de plooien aan de achterkant.
1: Oh ja, dus die zien dat echt wel anders.
3: En dat
1: ik bedank Maria Evans. Ik wil met jou nog even een stukje verder lopen.
3: Ik krijg eens onderricht, hè?
1: Ja, want de Spakenburgse dagen die zijn al volop in opbouw. Als we zo'n stukje verder kijken... zien we al wat kramen die worden opgebouwd. We zien al wat mensen heen en weer bewegen om alles naar buiten te krijgen, naar binnen te krijgen. Waar gaat de dag zo meteen mee beginnen?
3: De dag begint op het podium.
1: Ja?
3: En dan wordt de lady speaker van die dag, die wordt aangekleed op het podium.
1: Ja.
3: Dus dan kunnen mensen zien hoe dat helemaal in zijn werk gaat. Daarna ben ik ondertussen met klederdraggroepen die elk jaar, elke week worden 4, 5 klederdraggroepen uit heel Nederland hier gevraagd of ze willen komen.
1: Ja?
3: En dan ben ik in de kerk en dan maken we een optocht. En dan komen ze door de kerkdeur, we luiden de klokken en dan komt een hele stoet met allemaal klederdracht uit heel Nederland met Spakenburg voorop. En die maakt een rondje over de markt.
1: Nou, dat klinkt als een heel mooi begin van een mooie derde Spakenburgse dag. En dan staat er volgende week nog één op het programma, op de woensdag.
3: Ja, klopt. Ja. En dan hebben we... dan hebben we 's middags een klederdagshow van onze eigen klederdracht. Dus die van vroeger naar nu, die evaluatie. Want echt, de klederdracht staat nooit stil. Dat is altijd bezig. En zo is het met de markt ook. Is ook
0: er valt veel te zien in elk geval.
1: Dat hopen voor de toekomst. Dankjewel.
0: Anne, vanuit Spakenburg. Merci. Het is 13 minuten voor 9 uur. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En dat is haar huidige single. Dus die van dit moment. En zo meteen hebben we het over de begroetingen. Een box, een handdruk of misschien toch die zoenen die je vroeger ook gaf. Doen we dat nog steeds? En ja, is er veel veranderd sinds corona? Ja, dat denk ik wel. Maar we praten erover door. Zometeen meer details. Ja, de begroeting doe ik maar even zo. Dan, ja, we kennen elkaar ook. Dus, hey, hallo. Voor de derde keer vanmorgen. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Goed dat je er bent met een gelukkig wat koelere dag. Nou ja, minder heet, moet ik zeggen, dan gisteren volgens mij.
1: Precies, minder heet. Zo moet je het zeggen. Want we hebben natuurlijk nog wel een echte plaknacht achter de rug. Met temperaturen in de grote steden boven de 20 graden. En op dit moment zijn de temperaturen weer aan het oplopen. Het is zo'n 21, 22 graden. Maar er steekt op dit moment een lekker windje op uit het zuidwesten. Met een Noordzee-component. Dus de koele lucht die komt eraan. Maar het duurt wel eventjes voordat die ons echt gaat bereiken. Ik denk dat het uiteindelijk vanmiddag nog zomers warm wordt. 25 graden. Met op dit moment ook nog wel vrij veel wolkenvelden over onze provincie. Maar ook wat gaatjes voor de zon. Nou, de zon die komt er zeker bij. Het blijft ook droog. En met die stevige wind, af en toe vlager van karakter uit het zuidwesten, wordt het dus vanmiddag 25 of 26 graden. En niet meer 33 graden zoals gisteren.
0: De vlag gaat uit, wat dat betreft. Is het een feestje, gaan we beleven, ja. Is dat een voorbode voor een dalende lijn qua temperaturen? Of gaat die toch wel weer de hoogte in binnenkort?
1: Nou, twee dagen gaan we in een dalende lijn. Ja. Vanavond en vannacht klaart het lekker op. En de temperaturen gaan ook flink dalen. 14, 15 graden zijn betere slaaptemperaturen dan afgelopen nacht. Morgen wordt het 22 graden. Dus dat is lekker om even alles door te luchten met een mooie mix van stapelwolken, zon en een stevige westelijke wind. Vrijdag is er minder wind en wordt het 24 graden. Ook dat is een lekkere dag. En in het weekend dan draait de wind weer naar de zuidhoek en wordt het opnieuw weer heel warm. 28 graden op de zaterdag en 29, misschien wel 30 graden op de zondag. En regen, de broodnodige regen is nog steeds niet in zicht.
0: Nee, dat vermoed ik al. Nou, dan gaan we het maar mee doen voor het weekend weer vandaag. En morgen een beetje ongeluk te ademhalen. Dankjewel.
1: Ja,
0: Jazeker, ja. Vanmiddag horen we je graag weer, Margot. Ik spreek jou morgen in Utrecht de Zwakke natuurlijk. En vanmiddag in aan tafel meer bij Connie, hè?
1: Zeker.
0: Dankjewel.
1: Dag, Bob.
0: En in aan tafel gaat Connie onder andere praten over zeg maar een best wel lange geschiedenis van het handenschudden, de begroetingen. En dat is ook een beetje de vraag vandaag. Hoe doe je dat tegenwoordig? Hoe begroet jij iemand? Doe je dat nog steeds met drie zoenen of een handdruk of een box? Gebalde vuisten, weet je wel. Nou, heel veel reacties, dat is alleen maar hartstikke leuk, zijn te vinden al op Facebook van Radio M Utrecht. Dus jouw reactie kan er ook bij. Of via de RTV Utrecht app. Even laten weten hoe je erover denkt, hoe je iemand begroet. Gerard, die zegt, sinds corona wordt er bijna niet meer gekust. En daarom een knuffel. En met de kleinkinderen een box. En het liedje erbij is eigenlijk Dean Martin. Kiss. Oké, ik geef het even door aan Connie. Oh, ze ziet het zelf ook al op Facebook, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja. Sarah zegt, wat mij opvalt is dat er nog steeds geen handen gegeven worden. Zelfs niet eens bij de arts. Oké, en daarom viel het mij toch ineens op dat de man die gistermiddag kwam om mij informatie te geven over isolatie van de vloer thuis, mij zijn hand toestak. Ik merkte dat ik even aarzelde. Maar iedereen die me lief is, krijgt een welverdiende, dikke knuffel van mij, Sarah. Oké, nou, de afstand is te groot, Sarah, anders dan zou ik die knuffel graag in ontvangst nemen, hoor. Goed, nog eentje dan. Jan die zegt, goedemorgen allemaal van Radio M Utrecht. Hoe ik iemand begroet, ligt eraan wie er komt. Familie en vrienden, drie zoenen. Mensen die me wat oppervlakkig kennen, een hand uiteraard. Oké, en dat doet Tineke natuurlijk ook. Jan en Tineke in Ermelo. Dank jullie wel voor jullie reactie. Meer reacties, ze zijn welkom dus. Nogmaals, Facebook, Radio M Utrecht. Of de RTV Utrecht app, even whatsappen. Met ons, met de studio van Radio M Utrecht, met Connie vanmiddag. En met Joost, vanaf 5 uur ook in Utrecht, komt thuis. Nou, dan hebben we heel wat namen genoemd. Zeg ik Koop, dan zeg ik Koop Geersing natuurlijk. Zometeen vanaf 9 uur, de hele ochtend, hier bij Radio M Utrecht. Veel plezier.

0: de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij.
3: Dit is Eemland 1.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
5: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
4: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
6: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
4: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
9: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Waren heeft de zonnige smaak te pakken, maar de storm loopt naar zonnepanelen op het dak. Ja, die is gaan liggen. We zijn met Eemland 1 actueel bezig. Met in deze uitzending spreken we over met Emma en Pieter Weringa. Ze speelden op 19 juli mee tijdens het World Orchestra Festival in Wenen. En na het weer met Klaas Bijken is het tijd voor Stromgeroffel. Ik doe het eventjes. De top 5 van de smerigste straten van Soest. Welke straat staat op nummer 1? Dat hoor je straks. We beginnen vandaag in Baren. Mario van der Voort is een van de vrienden van de Rusthoek Weide en zorgt elke dag voor de Schotse Hooglanders. Hoe dat eraan toe gaat, dat vertelt hij zo hier aan tafel. Want hij is hier verschenen. Kopje koffie erbij.
1: Hartstikke lekker, dankjewel.
0: Koekje.
1: Nee.
0: Is een van de vrienden van de Rusthoek Weide en zorgt elke dag voor de Schotse Hooglanders. Hoe dat eraan toe gaat, dat vertelt hij zo hier aan tafel. Want hij is hier verschenen. Kopje koffie erbij.
1: Hartstikke lekker, dankjewel.
0: Koekje.
1: Nee.
0: Goed zo.
1: Zo min mogelijk suiker.
0: We kunnen gaan beginnen.
1: Ja.

0: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Tim van Schijen. Muziek en
1: informatie. Ja. Ja, ik ben er ook, Arjan. Ja. Maar dat maakt niet uit. U luisterde naar Blockbuster. Uit 1973 was dit The Suite.
2: Een plaatje dat iedereen kent in Baren. De Schotse hooglanders die grazen op Rusthoekweide, die grenzen aan de J.F. Kennedylaan, Rusthoeklaan en de Eemnesseweg in Baren. De stichting Vrienden van de Rusthoekweide heeft zich tot doel gesteld de exploitatie van de weide met zijn bewoners te garanderen. Een weiland laten begrazen door Schotse hooglanders, ja, dat is een uitdaging. En degene die daar echt zorg toe draagt, dat is onze grote vriend die tegenover ons zit. Een kleurrijk figuur, Mario van der Voort. Wie kent hem niet? Mario, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Ja, een maand geleden was er een groot feest bij Prins Hendrik. Dat is een kroeg hier in Baren. En je had namelijk verjaardag gevierd. Dat komt niet vaak voor, maar er was iets te vieren. En er was gelukkig goed nieuws omtrent je ernstige ziekte, als ik het goed begrijp.
3: Ja, ze zeiden van, hey, de plekken zijn iets kleiner geworden. Dus hopen dat het zo doorzet en dan zien we over 3 maanden verder. Maar ik heb nu al 2 maanden geen behandelingen gehad, want ik heb te veel bijwerkingen. Dus ja, duizelig, ontzettende jeuk.
2: Ja, de medicatie die slaat wel aan, hè?
3: Ja, dus maar dat... ja, kijken. Hè, om de 3 maanden dan maken ze een PET-scan en dan zeggen ze van, hey, fantastisch, leuk. Nou ja, zien dat zo eind augustus ook weer is.
2: Ja.
3: En... dat we nog een jaartje mee kunnen
2: handelen. Het is altijd spannend, hè?
3: Het is verschrikkelijk spannend. Ja. Want je zit daar in die tunnel. En in Amersfoort moest ik toen 40 minuten liggen. En daar bij het AVL in Amsterdam maar 7 minuten.
2: Ja.

0: En ik denk, nou, het zal wel meevallen. Dus ik doe mijn ogen open en ik zie 5 centimeter boven me zie ik die tunnel. Dus ik begon te gillen. Nou, ik heb 40 minuten lopen schreeuwen als een speenvarken.
1: Ja.
0: Ja, het was verschrikkelijk. Dus,
1: het schijnt ook een heel eng geluid te zijn.
0: Ja, nou ja, dat geluid maakte niet uit. Maar het was echt bizar. En ik kom daar in Amsterdam en nou zit die vrouw. Ik zeg, mag ik hem eens zien, die tunnel? Oh ja, natuurlijk, zegt ze. Ze zegt, dit is hem. Nou, daar kon je met z'n drieën in liggen. Zo, ja. Zo mooi, fantastisch. En het hoefde maar 7 minuten. Dus ik was weer de gelukkigste man van de...
1: En dan kon je gelukkig Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis kon je weer verlaten.
0: Ja, ja, heel blij. Nou ja, vooral toen met die uitslagen, dus de laatste keer. Ik zeg, dan gaan we gelijk een feestje doen. Ik word 69. Ik denk, hup, nog maar een feestje.
1: Ja, tuurlijk. Nou, maat geleden.
0: Alles lekker doen.
1: Iedereen in het wit.
0: Ja, ja. Altijd
1: iedereen een biertje met een witte kop.
0: Ja.
1: Je had zelf ook een witte kop, dus dat zijn 2 witte koppen.
0: De burgemeester erbij, die vond het ook fantastisch. Ik zeg, goed zo. Dus dat is altijd leuk.
1: Er wordt wel eens gezegd, mensen met kanker, die hebben, of tenminste als ze net hebben gehoord dat ze kanker hebben, die leiden toch een ander leven. Die zijn heel, heel close met hun leven.
0: Nou ja, in één keer, dan ga je beseffen van, hey, jongens, het kan over een half jaar of zo afgelopen zijn. Ja,
1: je leeft nu heel bewust.
0: Ja, dat
1: bewuster
0: zeker.
1: Dan eerder.
0: Ja, maar al die beperkingen die je krijgt. Ik fiets al 4 maanden niet meer, omdat ik zo duizelig ben. Dus ik denk, oh, vroeger, hup, je fiets even naar het dorp, even gauw naar Rema. Nee,
1: ja.
0: Dat is of in de kleine scootmobieltje. Of, nou ja, we gaan wel met de auto of we laten het zitten.
1: Ja, we moesten ook aardig lang wachten tot je hier kwam. Er zal toch niets gebeurd zijn?
0: Nee.
1: En wat gebeurde er? 8:58. Daar stond je hier.
0: Oh.
1: En we drukten je gelijk ook een kopje koffie in je handen. En zo hoort dat natuurlijk. Maar goed, we gaan het niet alleen over je ziektes hebben. Je bent een kleurrijk figuur in Baren.
0: Ja, ja, ja.
1: Jij bent natuurlijk een vrijwilliger die de Schotse hooglanders voedt.
0: Ja. Ja, ik zeg, ik krijg een kleine bijdrage natuurlijk, want ja, 's winters moet je er 3 keer per dag naartoe. Steeds hooi geven en alles.
1: Mm-hmm.
0: Nu is het helemaal, 's morgens hooi. Want het hele grasveld is helemaal geel, dus ze plukken daar niks van af. Geen puntje groen gras zit erbij. Dus dat is ook jammer natuurlijk. De veekoeken krijgen ze. Ik krijg van de generaal altijd een beetje brood wat ik ze geef. En van die kontjes van de andijvie en de sla. Nou, daar zijn ze helemaal dol.
1: Ja, die haal je gewoon 's ochtends op? Of die worden gebracht?
0: Nee, 2 keer in de week, woensdag en zondag, haal ik dat op. Ik heb een paar emmers en dan heb ik te veel. Dan gaat het ook naar de hertkamp toe. Dan hebben die ook wat. Dan zet ik zo 2, 3 emmers neer. Dan hebben hun ook wat.
1: Ja, het is toch geen bedreigde arena daar waar die hooglanders vertoeven. Want ja, goed, de volière, daar hebben we afscheid van moeten nemen. Bijna hertenkamp. Dan denk ik van ja, de Schotse hooglanders zullen wel de volgende zijn dan.
0: Oei, ik hoop het niet. In de buurt doet de meeste mensen doen €250 inleggen. Er is een firma die sponsort dan het hooi en de veekoeken. Ja, en zo moet je zien dat je overleeft.
1: Ja, van wie zijn die hooglanders eigenlijk?
0: Van de stichting. Ik had eerst waren ze van meneer Dorland van de Emenesseweg, die de schuin tegenover woont.
1: Ja, waarom heeft u gekozen voor deze beesten?
0: Hij vond dat prachtig. En hij heeft ze nou 19 jaar geleden had hij er 3 gekocht. En eentje leeft er nog van. Die is 20 geworden in april. Dus toen had ik ook weer even een feestje. Stond ook weer in de krant. Schitterend.
1: Ja, maar er werd geen bier getapt, geloof ik. Hè,
0: nee. Daar redt hij een hekel aan. Want het is een alcoholvrije koe. Nee, daar redt hij.
2: Wat een verstandige koe is.
0: Ja, is tijd ver vooruit.
2: En Mario, je zegt dat hij 19 jaar geleden is dat begonnen. Jij doet dat zelf ook al bijna 17 jaar.
0: 17 jaar, ja, dat klopt. Ja.
2: Hoe wil je ons eens meenemen als je 's morgens daar die weide binnenloopt? Wat is dan het gevoel dat zich van jou meester maakt?
0: Het is zo, nou ja, het is mooi groots. Dus je zit al zo te kijken en nou ja, ze staan op je te wachten. Ze horen de auto en dan lopen ze al naar de voetenplaats toe, zeg maar.
2: Ja.
0: En een, met wat voor auto ik ook ben. Ik heb 3 auto's, maar met welke? Je ziet die koppen gaan overdag van hey, en nog niet de hand opsteken. Dat scheelt niet veel, maar het is echt schitterend om te doen. Ja, en dan loop je een rondje. Nou, dan ligt er weer een bierflesje of een fles wijn. Nou ja, oprapen die zooi. Want
2: ik kan me ook wel voorstellen, in 17 jaar, je krijgt, ja, misschien klinkt dat gek, maar toch een band met die beesten ook.
0: Helemaal. Ja, echt. Ze zijn zo mak in principe. In principe doen ze ook niks. Maar ja, het zijn die horens waar je mee uit moet kijken. Want ja, dan of die schrikt ergens van, of hij pakt een sneeuwbrood en dan zit hij aan te schudden. En dan komt hij met die horen tegen je arm aan. Dus je moet altijd opletten. En die twee hebben ruzie met elkaar, die twee meisjes.
2: Ook dat nog.
0: Die zijn al 5 jaar. Dus die daar zitten ze achter elkaar aan.
2: Dus jij moet ertussen zitten om goede gesprekken te
0: voeren?
2: Nou
0: ja, meestal wel. Maar dat lukt me bij deze niet. Want die ene die is zo wild, echt. Maria, dat is echt een hele wilde.
2: Ja?
0: Ja, ja, ja.
2: Dus. Hoe ben jij 17 jaar geleden daarbij gekomen bij deze club? Want je moet er wat voor over hebben om elke dag. Je moet echt van die beesten houden.
0: Ja, nou ja, voor
2: dat
0: Dorland.
2: Heb je nu geleerd.
0: Dorland, maar... we deden daar de tuin. En meneer Dorland, die zei, Fred Dorland, die zei... jongens, zei mijn broer, nee, dat is niks voor mij. En toen zei ik, oh ja, dat is goed. Dus ik elke dag voeren en hooi geven. Zwinters, mest, stro erin. Hey, je bent er altijd mee bezig.
2: Ja.
0: En het is altijd leuk. En nakijk voor het water, want dat hebben ze ook nu veel nodig. Maar het grondwater is aan het zakken.
2: Ja.
0: Dus dat water komt moeilijk omhoog. Heb je een vrouw, we hebben 2 van die tonnen ingezet. Die gooit er ook elke keer drinkwater in, maar dat krijgen ze nog niet eens op. Dus ze hebben genoeg.
1: Oké, okay, en dan stap je gewoon het weiland in, het perceel.
0: Ja, even door het hekje heen gewoon. En,
1: wie is de baas? Ben jij de baas of is dat...
2: Oscar.
1: Oscar, denk ik. Of...
0: Oscar, de stichting bedoel
1: je? Nee, maar
0: je?
1: Wie is de baas van die Schotse Hooglanders? Ben jij de baas?
0: Nee, dat is die oude.
1: Hoe merk je dat?
0: Nou ja,
1: gaat hij dan een beetje heel voorzichtig op je voet staan, net als paarden?
0: Maar je moet altijd uitkijken, want net als dat hij niks ziet, maar ik heb dat haar toen weggeknipt wat voor zijn ogen hing. En hij draaft gewoon door, totdat hij echt 2 centimeter van je af is. Ja, maar als ik zo, je moet altijd met je hand tegen zijn neus aan doen. En dan, hup, dan schrikt hij en dan stopt hij. En dan, ze zijn allemaal mak, maar je moet ze toch in de gaten houden.
1: Ja. Nou, jij bent ook mak, we moeten je ook even in de gaten houden.
0: Ja.
1: We gaan eerst even een muziekje draaien, dan komen we naar jou terug.
0: Ja.

0: Billy Swan uit 1974. I Can Help.
1: Er werd naar het nummer nog geklapt. Hoorde je dat?
0: Ja.
1: Ja, waarom is dat? Live? Ja.
0: Semi.
1: Oh, semi-live. Oké. Okay. Nou, we zijn nu ook live. Oh,
0: ik heb hem bij... Daar.
1: En we hebben aan, tegenover ons aan de desk, zoals dat dan mooi heet, hè, hebben we Mario van der Voort, een kleurrijk figuur, de kleurrijke Barenaar. Dat kan je wel zeggen. Jij voorziet in de behoeften van de Schotse hooglanders, als het gaat om begeleiding, voer, noem maar op. Wat heb je daarvoor gedaan eigenlijk?
2: Ja, altijd hovenier geweest, hè? 50 jaar lekker.
1: Met een busje
2: in de tuin,
1: langs al die en, villa's.
2: Ja, en dit doen, dat doen. En vergeet je dat niet? Ik zei, hé, mevrouw, dat is al klaar. Oh, goed zo.
1: Ja, vergeet je dat niet? Wat
2: ja, vergeet je de goten niet na te lopen? Ik zei, mevrouw, dat is al gedaan.
1: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
1: Dus je was een begrip eigenlijk ook,
2: ja, dat is,
1: ook in hoog...
2: Ja, bij honderden tuinen bezig geweest in al die jaren. En zo leuk. Echt fantastisch. Ik hou van werken.
1: Ja.
2: En ik hou van dieren. En dan, hup, die hooglanders, dat is... Zo'n genot om dat te doen.
1: Ja, is er nou een verschil? Niet qua afmeting natuurlijk, maar qua benadering van een hovenier in Hoog Soest of in Hoog Baren. Als hier, gewoon aan de overkant, klein tuintje.
2: Ik blijf hetzelfde, maar je kan beter met die kleine tuintjes werken. Want die mensen zijn eigenlijk in principe veel aardiger, hè?
1: Ze zijn niet zo aardig in Hoog Soest.
2: Nee, de meeste niet. Die zitten altijd zo'n beetje van...
1: Ja, zijn ze kritisch?
2: Ja, nou...
1: Staan ze op je werk te kijken?
2: Ja, oh, dat mag. Dat geeft niet.
1: Heb je al eens klachten gehad? Tuurlijk. Heb je wel eens dingen laten liggen? Tuurlijk.
2: Ja, gereedschap laten liggen. Ik zit tegen die jongens en hebben jullie... oh ja, nou, belt die vrouw op. Ja, er ligt hier nog een schaar. Ik zei, oh prima, ik kom wel halen.
1: Ja, zeg zo, wat slag dat zag.
2: Ja.
1: Zeggen ze dat dan of niet?
2: Nou ja, ze moeten er een beetje om lachen. Omdat ik een beetje, een beetje lacherig ben. Een beetje humor. En, oh nee, ze geeft niet.
1: Ja, altijd maar buiten.
2: Ja, altijd
1: dag
2: buiten.
1: In, dag uit. Ja, 365 dagen lang.
2: Ja, altijd. Je hoeft niet een dagje over te slaan voor de koeien. Als ik dan een dagje wegga, dan heb ik weer iemand die het even voor me doet.
1: Ja, en 365 dagen lang, dat betekent dus dat je een anekdote in je hoofd hebt. Wat zeg ik? Verschillende anekdotes.
2: Ja,
1: noem maar eens een.
2: Met de sneeuw. Dat is ook zoiets. De jonkies die voor het eerst sneeuw zagen, nou, die dorsten... Haast niet te lopen, dus die zat echt heel rustig.
1: Zo over welke jonkies hebben we het?
2: Die twee jonkies die...
1: over die hoogland.
2: Ja, die koutjes noemen ze
1: Ja, de koutjes, oké. Okay, ja, dan wist ik niet dat je het... Want we hadden het over hoogbaren. Er zijn misschien ook jonkies.
2: Bij hoogbaren, ja. Wat moeten we dan wel vertellen?
0: Nee, vertel maar over die jonkies. Dat is leuk. Over hoe die sneeuw was.
2: Die hadden voor het eerst dat er sneeuw was. Dus dat is 3-4 jaar geleden. En dan echt voetje voor voetje en weer teruglopen. En dan kijken naar die voetstap die in die sneeuw stond. En weer zag je lopen. Ik denk, loop er maar naartoe. Dus ik gaf ze een veekoek. Nou, dan waren ze blij. Nou, toen begonnen ze een beetje te wennen. Ik had een hand sneeuw genomen. En zo een beetje van dichtbij. Van jongens, kijk eens, dit is het.
1: Ja.
2: Ja, perfect. Dus ze waren er zo aan gewend.
1: Ze waren gewend. Ze hadden opeens een latten eronder, of niet?
2: Ja, nou.
1: Zijn er nog meer ergens in Nederland Schotse hooglanders? Ja, hè?
2: Ja, wat als je...
1: Laagvuurse, daar, geloof ik.
2: Laagvuurse in de wei daar, hè? In het wild lopen er daar een paar.
1: Mm-hmm.
2: Bij Laren, als je de snelweg over gaat, dan lopen er wel heel veel. Een stuk of 50. Over dat stukje van Laren bij de hei.
1: Blaricum in de
2: Blaricum,
1: ja.
2: En dan zo verder. Die kunnen zo... die hebben heel veel hectare... Om daar lekker in het wild te lopen.
1: Ja, ga je er af en toe met de fiets langs?
2: Nee.
1: Je blijft gewoon bij je hooglanders.
2: Ja, gewoon lekker bij de jongens blijven.
1: Zo ga je 's ochtends de deur uit. Ik ga naar de jongens, of niet?
2: Ja, even gezellig. En dan, dat is altijd. Dat is altijd zo leuk. Ja, een heerlijkheid.
0: Als je nu naar de Alte kijkt, die is 20 zijn het. Heb je daar dan nog een andere manier van zorg voor nodig dan voor die jonkies bijvoorbeeld?
2: Want hij kan heel moeilijk lopen. Hij is afgelopen jaar 2 keer... Had hij een gewrichtje zo onder zijn voet.
0: Ja, je wijst naar je vingers, want dat zien mensen thuis niet.
2: Ja,
0: maar je hebt
2: dat is zeg maar zijn voet. En er zitten ook zo van die nagels, van die hoeven.
0: Ja.
2: En er zat een steentje onder. Dus hij kon heel moeilijk lopen. Nou, moet het dier uit zijn bij komen, want je moet niet proberen om erbij te komen. Toen moest hij verdoofd worden. Helemaal weggehaald, het steentje. 3 weken later ging dat ontsteken. Een hele dikke bult, kon die weer niet lopen. Ik loop wel altijd natuurlijk naar hem toe met een emmer water, met een koekje en een bergje hooi.
0: Ja.
2: Nou, hup, weer die dieren uit zijn bij. Ja, dat te verdoven voor oude mensen en oude dieren. is niks. Maar ja, het is gelukkig goed gegaan. En nou loopt hij weer aardig goed.
0: Ja.
2: Vooral voor iemand van 20.
1: Ja.
0: Zo is het ook, ja. Maar zit je nu... je bent nu 17 jaar, zorg je voor de runderen.
2: Ja.
0: Nou, we hebben het aan het begin van de week even gehad over je eigen ziekte. Hoe kijk je naar de toekomst van de runderen nu op deze manier? Van de Schotse Hooglanders.
2: Ja, zo lang mogelijk blijven doen.
0: Ja.
2: En als het helemaal niet meer gaat, ja, dan zijn de twee jongens die ik ken die het dan overnemen, hoop ik. Maar ja, ik hoop dit nog jaren te doen.
0: Ja, dat blijf je ook gewoon doen.
2: Ja,
0: maar sowieso.
2: Op een gegeven moment, daar gaat het niet meer. Nee. Misschien wel, misschien niet. Je weet het niet.
0: Maar er zijn twee jongens die achter de schermen een beetje meelopen al.
2: Ja.
0: Om,
2: ja, maar die weten precies van hoe of wat. Kijk, zo spannend is het niet, maar je moet het wel goed doen.
0: Het is misschien niet spannend, maar je doet het al 17 jaar. Dus ja. dat vraagt een bepaald...
2: dat is
0: bepaald iets van je.
2: Ja. Zwinters ben je twee keer, drie keer een kwartier bezig. Want dan is het fijn om rond 12 uur weer een keer er naartoe te gaan. Om 5 uur is het donker, dus dan moet je 's middags ook om 4 uur even gaan. Van is alles goed?
0: Ja.
2: Doet het water het? Want dat water uit de grond... Dat is met -2 is dat bevroren.
0: Ja.
2: Dus dan moet je zo'n dingetje er neerzetten, zo'n klein verwarpinkie.
1: Er komt wel wat bij kijken zo.
2: Nou ja, voor de winter helemaal. Ja. Kijk, zomers dan leggen ze erom. Natuurlijk. Maar ze hebben nu geen gras. Dus ja, dan moet je toch. En je moet, dat is met dieren. Je moet erbij zijn. Je moet,
1: Hey, wie betaalt de zorg? Is dat de stichting?
2: De zorg, dat is de stichting. Dus de mensen in de buurt die geven dan een bijdrage. Bijna allemaal. Van dat potje hebben we. Nou, donateurs, ja. Die zijn er niet zo baarvel. Dus dat zou wel mooi zijn als die ook eens een keer ietsjes erbij konden dragen. Want het loopt natuurlijk achteruit. We hadden toen aan de overkant heb je dat grote AGO-centrum. En die mensen zijn vorig jaar eruit gegaan. En die betaalden ook altijd een paar duizend euro per jaar. Die zijn weg, dus ja. Dat mis je ook al.
1: Maar goed, de foyer is gesloopt in de Pekingtuin.
2: Ja, jammer. Ja.
1: Ja, dan is er geld over. Dus dan kan je gewoon met je handje gewoon naar het gemeentehuis.
2: Ja, maar zo makkelijk gaat het niet.
1: Nee, en heb je al eens een keer geprobeerd?
2: Nee, maar zolang we het zelf kunnen doen. Hè, met bijdrage van andere mensen die zeggen... Nou, we storten weer een tientje. Hè, want het kost toch aardig wat geld. Tussen de 6.000 en 8.000 euro per jaar. Je moet 1.000 euro ook... reserveren voor de dierenarts, de veearts.
0: Ja, voor steentjes tussen de hoefjes.
2: Ja, ja. De 1.000 euro voor huur voor de gemeente. Nou ja, dan is er weer iets met het hek. Dan is er weer een draad kapot.
1: Ja, dat moet je ook zelf allemaal maken.
2: Dat als het kan, dan doe ik dat zelf maken. En dan de pomp even na laten kijken weer.
1: Die twee jongens die je mogelijk gaan opvolgen, die zijn ook handig genoeg?
2: Die zijn nog handiger dan ik ben. Dus
1: oké,
2: dus
1: die kan je dus nu al
2: die weten
1: de plank halen om het even te doen, of niet?
2: Nou ja, dan zeg ik ga eens even mee. Wat denk jij hier en daar van? Oh ja.
1: Ja. Dus. Mario, we hopen je natuurlijk heel lang nog bij de Schotse Hooglanders te zien en te horen. En om te kijken hoe je ze voedert, hoe de neuzen tegen elkaar staan. En wie daar de baas natuurlijk is, dat ben jij.
2: Ja, als het goed is wel.
1: Als het goed is wel. Mag ik jou danken voor je komst?
2: Ik vond het verschrikkelijk leuk om te doen, dankjewel. En veel succes verder met de uitzending. En dat jullie ook nog jaren leuk wat uit mogen zenden.
1: Dankjewel.
2: Ja, goed zo, bedankt.

0: Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers uit 1992.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Ik wil regen, ik wil regen, ik wil regen, ik wil regen, ik wil regen.
3: Klaas, de regendans doen.
2: Ik wil regen, ik ga een regendansje doen.
4: Ja.
2: Helpt het?
4: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, gaat dat helpen, dat regendansje?
4: Nee, totaal niet. Vannacht is er trouwens, zijn er een paar druppels gevallen. Met moeite tapte ik 0,1 millimeter af zo. Hier in Amersfoort. Dus geweldige hoeveelheden. Het is en blijft kurkdroog. En we moeten dan, wij Baren en ook Amersfoort wordt omgeven door grote bosgebieden.
2: Ja.
4: Dus we moeten opletten. Hè?
2: Brand.
4: Ja.
2: En natuurlijk de bomen die worden steeds kaler.
4: Ja, die laten uit armoede hun blad vallen.
2: Ja, en hun vruchten natuurlijk, al die eikels, al die beuken, nootjes en zo.
4: En wat denk je van alles wat op het land staat en wat geoogst moet worden?
2: Ja, heb je dit wel eens meegemaakt, deze droogte?
4: Ja,
2: 1976, hè?
4: Nee, 59.
2: 59.
4: Dat was het topjaar en daar blijven we voorlopig nog onder.
2: Ja, dat heb ik ook meegemaakt, tot mijn schrik. Ja. Ik kijk even om me heen. Ja, ik ben hier geloof. Oh, jij hebt het ook meegemaakt.
4: Ja, we moeten daar niet lacherig over doen.
2: Nee, streng.
4: Het is ernstig. Ja. Morgen krijgt wel het noorden van het land bezoek van een regengebied. En dat komt niet verder als de Veluwe. Ach. Dus daar mogen we naar kijken op afstand. Ach. Maar ook dat is 1 of 2 millimeter. Dus het brengt ook geen zoden aan de dijk.
2: Nee.
4: Het regent wel ergens hoor. Schotland en Ierland krijgen voortdurend regengebieden over zich heen. En die proberen wel westwaarts op te dringen. Maar dan worden ze is het een hoge drukgebied boven onze omgeving maakt dat gauw oplost of verpietert.
2: Mm-hmm.
4: En dat zou ook op zondag komt er ook een regengebied wat misschien ons wel zou bereiken, daarover morgen meer. Maar ook dan zitten we in de hoeveelheden van 1 tot 4 millimeter.
2: Ja.
4: Dus we hebben 30 tot 40 millimeter nodig en een paar dagen achter elkaar.
2: Ja.
4: Maar dat gaat niet lukken voorlopig.
2: Nee.
4: Tot nader order dus droog of bijna droog en zonnig, wel levert de temperatuur vandaag flink in. We halen met moeite de 25 graden.
2: Gelukkig.
4: En morgen en overmorgen zitten we op normaal niveau van 22 à 23 graden. Maar telkens zie je dat dan weer die temperatuur door een hoog drukgebied en de zuidoostenwind, als gevolg ervan dat de temperatuur weer omhoog klimt. Dus we hebben ook de komende week zullen er weer wat dagen bij zitten met dik boven de 30 graden.
2: Ik hoor die Schotse hooglanders al klagen. Maar goed.
4: Goed, het is niet anders. Er zijn ook mensen die vinden dit heerlijk en die nemen de droogte voor lief. Maar daar hoor ik niet toe.
2: Nee. Kortom.
4: Kortom. Droogte. En een paar dagen wat koeler weer. En de zon speelt alle dagen een belangrijke rol. Behalve misschien op zondag. Maar daarover morgen meer of dat inderdaad geen zondag, maar een regendag is.
2: Houd ons op de hoogte. Klaas Bijker, mag ik je danken?
4: Graag gedaan.
2: Tot morgen.

0: U luisterde naar Sean Elliott en Shame and Scandal in de... En de rest kan, is niet zich bij mijn schermpje, maar u luisterde er wel naar. Aan de telefoon heb ik nu Emma Wieringa en haar broer Pieter. Want zij speelde op 19 juli met het Amersfoort Jeugdorkest in Wenen tijdens de World Orchestra Festival. Dat deden ze niet onverdienstelijk, want ze wonnen daar zilver, het hele orkest. Hè. En waren tevens het kernorkest dat het festival afsloot tijdens de traditionele Radetzky Mars. Waarbij ze werden gesteund door 70 andere muzici uit 16 andere orkesten. Goedemorgen Emma en Pieter vanuit het verre Texel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wil u eens aan ons vertellen, hoe zijn jullie bij dat Amersfoorts Jeugdorkest terechtgekomen?
1: Nou, ja, we gaan dus met AJO gaan we elke 3 jaar op tournee. En dit jaar gingen we dus op tournee naar Wenen. En dus met tournee gaan we dus, ga je dus met je hele orkest, ga je eigenlijk, nou ja, op reis ergens anders heen om daar concerten te geven. En zo zijn we dus terechtgekomen in Wenen dit jaar.
0: Maar is
2: ja,
0: dat...
2: Ja,
0: ga door, sorry. Nee, ga door.
2: Ja, nee, daar hebben we natuurlijk prachtige concerten gegeven. Prachtige locaties, zoals de Gouden Zaal. We hebben nog met het Canadees Orkest samen gespeeld.
0: Maar, want dat is allemaal onderdeel van het Wereldorkestfestival.
1: Ja, we gingen dus op tournee en daar hebben we dus in Wenen hebben we meegedaan aan dat World Orchestra Festival. En daardoor konden we dus in de Gouden Zaal spelen.
0: En dat hebben jullie met 16 andere orkesten gespeeld en jullie werden dus tweede met zilver.
1: Ja, dat hebben we heel goed gedaan.
0: Dat hebben we heel goed gedaan. En wat stond in het juryrapport? Waarom waren u zo goed?
1: Oh, ik heb eigenlijk geen idee.
2: Ik weet niet of we dat in hebben gezien, volgens mij niet.
1: Misschien, ik denk dat onze uitstraling er erg uit sprak. Dat we daaruit zagen dat we allemaal erg veel plezier uithaalden aan het spelen. Ik denk dat we daar wel bonuspuntjes hebben gezien.
0: Ja, maar je kan heel veel plezier hebben, maar als het voor gemeten klinkt, heb je nog niks aan.
1: Nee, dat is ook zo. Misschien waren we gewoon ontzettend goed.
0: Ik denk dat het gewoon is. Jullie gewoon heel erg goed. Bijna de beste waren jullie gewoon.
2: Precies.
0: Ja, zo is het toch. Hé, hey, de Gouden Zaal in het Wiener Muziekverein. Dat is inderdaad niet zomaar een plekje. En jullie mochten daar de Radetzky Mars spelen. Nou, als je iets moet spelen in die zaal, is het die Radetzky Mars wel. Hoe is dat om met 70 andere muzici van 16 andere orkesten dat te doen?
1: Ja, heel gaaf. Sowieso, de Gouden Zaal is natuurlijk gewoon een hele wereldberoemde zaal. Daar wordt ook het nieuwjaarsconcert gespeeld en zo. En om daar als gewoon klein orkestje uit Amersfoort te mogen spelen, ja, dat is gewoon heel bijzonder. En dan ook nog eens samen met al die andere orkesten vanuit over heel de wereld. Ja, ik vond het heel erg gaaf om te doen.
2: Ja, ik ook. Het is natuurlijk leuk omdat jouw speelt met dezelfde mensen. En nu opeens spelen met mensen waar je nooit mee hebt gespeeld, maar die wel dezelfde passie voor muziek hebben. Dat is natuurlijk super leuk om te doen.
0: En hoe is dat, om ineens dat ineens van die andere mensen bij zitten? Is dat, moet je op elkaar ingespeeld raken nog?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. Want je bent natuurlijk, je komt van hele andere delen van de wereld. Maar ja, muziek is natuurlijk ook wel gewoon een taal op zich.
0: Universeel,
1: dus
0: hè?
1: Maar ik zie het meteen.
0: Wat was het meest exotische land dat ertussen zat?
2: Oeh, er waren heel veel Chinese orkesten lagen daar. Ja, die hebben ook allemaal traditionele Chinese instrumenten meegenomen. Zo, dat is ook wel heel leuk om naar te luisteren. Heel anders ook.
0: En die spelen ook op hele andere tellen, toch?
1: Oh, dat zou ik niet weten. Maar ze maken wel gewoon een hele... Omdat ze hele andere instrumenten gebruiken, maken ze een hele andere klank. En dat vond ik heel erg interessant. En ook wel bijzonder om naar te luisteren. Ja.
0: Maar dat klonk met Radetzky Mars wel gewoon... Dat ging wel goed. Je merkt niet dat ineens een Chinees tussendoor ging.
1: Ik weet niet of zij mee hebben gedaan.
0: Oh, oké. Okay. En hadden jullie, wie was de dirigent bij die Radetzky Mars? Hadden jullie gewoon je eigen dirigent of was er een speciale dirigent daarvoor?
1: Nee, het was wel een andere dirigent, dacht ik.
2: Ja, maar wat zijn naam ook weer was? Hij is wel verteld, maar geen idee meer.
0: Nou, dat doet er ook helemaal niet toe. Het ging om jullie. Het ging om de dirigent, het ging om jullie. Ja, zo is het ook. Hé, hey, wat spelen jullie nog meer tijdens dat festival? Want je hebt volgens mij ook wat van jonge componisten en unieke materiaal gespeeld. Niet alleen maar het traditionele.
1: Ja, klopt. We hadden zelf ook een stuk meegenomen. Dat was een stuk van Tudor Marin.
2: Ja, Tudor Marin, ja.
1: Dat is ook een Nederlandse jongen. En hij componeert zelf. En daarvan mochten wij een stuk spelen.
0: Hoe was dat?
2: Ja, dat was wel leuk. Want het is natuurlijk wat modernere muziek. Ja. Klassieke muziek. En het is natuurlijk leuk als je de componist die het geschreven heeft ook zelf kent natuurlijk. Maar wij zijn een paar keer bij de repetitie geweest kijken.
1: Ja, we hebben hem ook ontmoet natuurlijk. En gesproken.
0: En ga je dan...
1: Het maakt het wel een stuk persoonlijker om gewoon eigenlijk de componist van je stuk wat je speelt daadwerkelijk te kennen.
2: Ja, nee. Meestal zijn ze allemaal dood.
0: Ja, precies. En dan kan je dus ook helemaal niet meer praten over de interpretatie van een stuk. Hè? Want ja, je kan Bach wel spelen, maar ja, wat hij precies zelf wilde, dat staat volgens mij een hele kleine aantekening aan de zijkant. Maar met, als je echt de componist zelf bij hebt, dan kan je ook met elkaar een gesprek van, joh, doe dit goed. Is dit wat je voor ogen hebt? Heb je zulke gesprekken ook met hem gevoerd?
1: Nou, ik niet, maar ik denk dat de dirigent en misschien andere mensen dat wel hebben gedaan.
0: Vraagt het een andere manier van voorbereiden als je met een nieuw modern stuk hebt dan zo'n klassiek stuk?
1: Nou, ik denk wel, omdat hij zelf er gewoon bij was en zo, dat je misschien iets meer verantwoordelijk voelt om het goed te laten klinken. Want je wil die componist natuurlijk wel eigenlijk trots maken dat jij zijn stuk mag spelen en dat ook nog eens goed uit wilt voeren.
0: Ja, het moet een dag extra goed klinken dan natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, en dat is gelukt, want jullie zijn hebben zilver gewonnen mede met dit stuk. Nog één vraag heb ik voor jullie. Want er stond ook in de krant recent dat het aantal studenten op conservatoria juist zo aan het afnemen is in Nederland. Nederlandse studenten. Hebben jullie zelf een conservatoriumopleiding? Of willen jullie dat gaan doen? Of ooit gehad? Of overwogen?
1: Nou, ik niet. Ik vind het vooral gewoon heel erg leuk om samen met anderen te spelen. En voor mij is het gewoon een hobby. Maar er zijn genoeg mensen uit het AIO die graag naar het conservatorium willen of daar zitten.
0: Oh, dus daar zit bij jullie. Jullie zijn niet. Aan jullie ligt het niet in elk geval. Of aan de mensen van het AIO dat die daling in is. Oké. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier op Texel. En dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen om te praten over het Amersfoorts jeugd. Ja, zit een paar honderd meter tussen. Kilometer tussen. Het Amersfoorts jeugdorkest. En of jullie belevenissen in Wenen. Emma en Pieter, dankjewel.

0: Ja, en dat was onze Kloes van Mechelen met het thema uit De Zwarte Ruiter, een tv-serie uit de jaren 80. Met name als Hugo van den Bergen, Chantal Bakema, Saskia van den Batenburg. Het zegt mij helemaal niks.
1: Ja, mij wel, maar het was een leuk, ja. De Industrieweg in Soest heeft volgens de mannen van Bickle for Planet de twijfelachtige eer gekregen om bovenaan te staan in de verkiezing van de smeerste straat van Soest. Ja, je begrijpt natuurlijk, er komt zo dadelijk tromgeroffel, want we krijgen ook de top 5 gelijk te horen. En van wie is dat? Van Jeroen Uitwaal. Jeroen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Jeroen inderdaad, van Bickle for Planet. Hi.
1: Precies. Nou, de smeerste straat van Soest. Welke straat is dat geworden?
2: Ja, met stip op 1 inderdaad de Industrieweg / Belvedereweg. Hè, die lopen in elkaar over. En daar waren we afgelopen maandag. En toen, we troffen wel heel veel. Het was wel bekend hoor dat die vies was, maar... Mm-hmm. Ja, als je er echt zelf daar zo loopt en het allemaal opraapt tot de kleinste details aan toe. Van peuken tot piepschuim en stukjes plastic. Echt bizar. We hadden 10 zakken vol. En los dan nog van de grote stukken.
1: Ja, die kwam als een alarmschijf of een alarmstraat op nummer 1 terecht, of niet?
2: Ja, het is een hebben we zelf even in het leven geroepen, de smerigste straat van
1: Het
2: Soest.
1: Is dus echt een geweldig initiatief. Ik moest er erg om lachen toen ik dit zag. Ik denk, weet je wat, ik ga Jeroen gelijk even bellen, die weet er alles van.
2: Ja, eigenlijk is het om te janken, hè?
1: Het is eigenlijk om te janken, precies. Maar gewoon elke straat heeft natuurlijk wel peuken en pakjes sigaretten en tissues. En wat dacht je al van alle parkeerhaventjes en parkeergelegenheden? Ja. Ik noem maar eentje bijvoorbeeld tegenover Paleis Soestdijk. Elke zondag is het een janboel van McDonald's. Ik mag geen reclame maken, maar gewoon van een bekende hamburger.
2: Precies. Ja.
1: Het is niet om aan te zitten, niet om aan te gluren. Maar goed, het is een prachtig initiatief van jullie. Wat voor dingen merk je nog meer aan de Smeerse straat van Soest?
2: Ja, nou, misschien is het wel goed om heel eventjes toe te lichten. Bickle for Planet, het is niet voor iedereen denk ik duidelijk wat wij zijn. Het is een dagbesteding. Een dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk gewoon een team van enthousiastelingen die de omgeving schoon willen zien en willen houden.
1: Ja.
2: Dus dat doen we verschillende dagen in de week. En dus wij komen vaak in Soest, meestal een beetje het buitengebied. Maar goed, we hadden nu zoiets van, we gaan ook eens tussen die bedrijven eens kijken hoe het daarbij ligt. Hè, dus met eigen ogen.
1: Ja.
2: En wat ik net al zei, naast al die kleine stukjes, dus ook tie-rips en dat piepschuim. Dat piepschuim vind ik sowieso een dingetje. En je hebt het als verpakkingsmateriaal, maar het wordt tegenwoordig ook voor de duurzaamheid bij gebouwen en huizen gebruikt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, maar dat spul komt echt overal terecht.
1: Ja, en dat blijft ook in de natuur, dat breekt niet af.
2: Ja, precies. Ja, en de witte piepschuim, dat kan je dan nog zien op die hele kleine korreltjes na. Maar dat grijze piepschuim, wat ze dan voor isolatie gebruiken, dat is nauwelijks te zien.
1: Ja.
2: En dat is echt ongelooflijk dat daar zo slordig mee om wordt gegaan.
1: Nou goed, de mensen die het veroorzaken, die hebben natuurlijk ook een beperking.
2: Ik weet niet of je het zo moet noemen, maar het begint inderdaad bij de mensen zelf die met heel veel gemak van alles nog wat van zich afgooien. Hè. Mm-hmm. Dit is de rokers onder ons die staan erbij en ze kijken ernaar. Het wordt gewoon neergegooid. En zelfs als ik zag bij een bedrijf een briefje hangen van geen peuken meer op straat gooien, anders moet je het zelf opruimen. Nou, er lagen 30 peuken omheen.
1: Ja, dus, dat
2: dus,
1: gebeurt
2: ja,
1: gewoon.
2: Ik weet niet of ze dan niet kunnen lezen of dat het wat anders is, weet ik niet. Maar...
1: Ja, druk, zeggen ze dan, hè?
2: Ja.
1: En dan legen ze ook nog even het asbakje op het parkeerterrein en dan gaan ze, hup, naar huis fluitend.
2: Ja.
1: Alsof
2: ja.
1: er niets is gebeurd.
2: Ja, ik kan daar niet zo goed bij, hoor. Dat men zo... niet zuinig is op onze omgeving, op onze planeet.
1: Nou, maar goed, het waarschuwend vingertje van Bickle for Planet heeft wel geholpen, onder andere bij de parkeerplaatsen naast het kerkhof, is de situatie gelukkig verbeterd. En dan heb ik het over het kerkhof bij de Rooms-Katholieke Kerk.
2: Ja, maar die schijnen zelf ook wat vrijwilligers te hebben. Hè? Die worden ingezet. En niet alleen wij met het team van Bickle for Planet ruimen op, maar er zijn ook andere initiatieven. Hè? Dus naast de buitendienst van gemeente Soest die goed werk doet, heb je ook nog de Streetmasters van Stichting Vang. Hè, dat zijn de vrijwilligers die in Soest onder Stichting Vang vallen. En je hebt in Soesterberg heb je Soesterberg Ruimte Op. die ook geregeld zakken vol en kilo's aan afval van straat halen.
1: Om moedeloos dus van te worden.
2: Ja, gelukkig zijn er wel voldoende initiatieven en is er inzet van heel veel mensen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat dit wel een signaal is naar de bedrijven in Soest. Dat ze toch wat meer verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, we hebben het over het signaal. We gaan even roffelen. Want we krijgen nu de top 5 van de smeerse straten in Soest. Nummer 5. Ja. Wat is dat geworden?
2: Ik dacht eigenlijk dat het heel moeilijk was om een top 5 te doen. Maar ik heb zelfs al een top 10.
1: Natuurlijk, joh. Ik neem even een kopje thee en een kopje koffie. Koekje erbij. Komt u maar met de top 10. Nummer 10.
2: Ja, het is wel een beetje willekeurige volgorde. Ja, maar 10 heb doorheen. De Sterrenbergweg Soesterberg.
1: Nummer 9.
2: Dus de Batenburgweg in Soesterberg.
1: Nummer 8.
2: De Verlengde Tempellaan in Soesterberg.
1: Nummer 7.
2: Langs de 1, het jaagpad naar de fietsbrug.
1: Nummer 6.
2: De Weegbreestraat.
1: Oei. Nummer 5.
2: De Varenstraat.
1: Ja, daar zit hier iemand te lachen, maar die woont op de Weegbreestraat. Oh, al die peuken, Bernard. Waar gaan we toch al met die peuken naartoe? Nummer 5.
2: De Smitsweg.
1: Nummer 4.
2: Een Weteringpad.
1: Nummer 3.
2: Energieweg.
1: Nummer 2. Toch geen Willem de Zijgelaan, hè, hoop ik.
2: Volgens mij waren we er al. Volgens mij hebben we er nu eentje dubbel.
1: Maar ja. Ik vond het zo leuk. Jeroen Uitwaal, tot volgend jaar. Dan gaan we weer naar de smeerste straat van Soest bekijken. En misschien sluit Dunschotel aan en Baren en wie weet. Jeroen, dankjewel.
2: Ja, geen dank. Hè. Bedankt voor het belletje en voor de tijd. Dag.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van 1 Land 1 Actueel van woensdag 5 augustus alweer. U kunt de uitzending natuurlijk gewoon terugluisteren via de website 1land1.nl. En u kunt natuurlijk ook alle nieuws daar vinden. En wilt u meer weten of gewoon leuke beelden zien, ga dan naar onze socials. We zijn te vinden op Facebook, Instagram en ook TikTok. En daar staat onder andere een videootje op dit moment over de vondst van het museum Soest. Ja... Bernard kijkt mij aan, onze technicus. Hij zegt, wat hebben ze nou weer gevonden? Jouw oude werkbankje, Bernard. Dat was het. Bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we gewoon weer met een nieuwe uitzending. Nieuwe actualiteiten hier bij 1 Land 1. Fijne dag.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.
1: This program is human made.
2: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.
5: Just let me hear some of that rock.
3: Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 32. En dat is de week waarin het Amerikaanse muziekblad Billboard op 4 augustus 1958 de Hot 100 voor het eerst publiceert. De lijst is een combinatie van verkoopcijfers, radio airplay en titels die populair zijn in de Amerikaanse jukeboxen. Dat is lang geleden dus. In de eerste Hot 100 staat Poor Little Fool van Ricky Nelson op de eerste plaats. Ja, muziek en jukeboxen kunnen het bijna niet meer voorstellen, toch? Wel mooie kasten waren het, zeker in de jaren 50. Prachtig. En de muziek die we net hoorden werd vast ook in een jukebox gedraaid. Hound Dog van Elvis Presley. Het liedje komt op 4 augustus 1956 de Amerikaanse hitparade binnen. De plaat is op 2 juli van dat jaar opgenomen in de RCA-studio in New York. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black, drummer DJ Fontana en pianist Shorty Long. De Jordanaires doen de achtergrondzang. Hound Dog is in 1953 al een hit voor Big Mama Thornton. De versie van Elvis staat vanaf 18 augustus 1956 11 weken lang op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Straks muziek van een LP van een onbekende Nederlandse artiest waarvan in 1973 zo'n 20.000 exemplaren worden verkocht. De LP staat wekenlang op nummer 1 in Nederland. Wie was deze artiest en welke LP was dat nou? En ooit bezat een Nederlandse platenmaatschappij belangrijke buitenlandse platenlabels zoals Decca, Island Records, A&M en Motown. Daarmee was het een van de belangrijkste muzieklabels van de wereld. Maar nu niet meer. Straks het verhaal en muziek van dat Nederlandse label. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje dus uit week 32. Het jaar daar. Het enige wat ik daarover ga zeggen is dat het geboortejaar is van Christina Aguilera, Amerikaanse zangeres. En Willem Bijkerk, beter bekend als Waylon. Nederlandse zanger, muzikant, componist, van alles. Op nummer 1 in die top 40 week 32 staat een nummer wat is een onderdeel van een soundtrack van een Amerikaanse muzikale en romantische fantasiefilm van regisseur Robert Greenwald. De titel van het nummer is hetzelfde als die van de film. Het wordt gezongen door een Australische zangeres en het liedje begint met de volgende tekst. A place where nobody dared to go. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er eentje uit 1970. Dat betekent dus zo'n prachtige vinyl plaat met zo'n mooie hoes daarbij. Het is het vierde album van een Britse singer-songwriter. Vanaf 1977 is hij bekeerd tot de islam en noemt zich Yusuf Islam. Wij kennen hem onder een andere naam. In ieder geval 1970 bracht hij muziek uit onder een andere naam. Zijn eigen naam, ja. Het is nu zijn eigen naam ook, hè, natuurlijk. Dadelijk ook nog muziek van een album van Led Zeppelin, waarop de zanger Robert Plant alle zangpartijen vanuit een rol

0: stoel doet. Echt waar. Oudste nummer muziekvrienden is uit 1956. We gaan nu naar zondag 17 april 1966.
1: Ladies and gentlemen,
2: The Beatles.
1: The Beatles.

0: We hoorden de stem van de 21-jarige Tina Turner. Want op 7 augustus 1960 wordt A Fool in Love van Ike en Tina Turner uitgebracht op het Zoo-label. Deze debuutsingle is in maart 1960 opgenomen in een studio in St. Louis. De Artettes zijn de achtergrondzangeressen en bestaan uit Robbie Montgomery, Sandra Harding en Frances Hodges. De Kings of Rhythm zorgen voor de begeleiding en Ike Turner speelt piano. Hij is ook de componist en producer van deze plaat. De single komt op 29 augustus 1960 binnen in de Amerikaanse hitparade. A Fool in Love met op de B-zijde The Way You Love Me bereikt de 27e plaats in de Billboard Hot 100. Kort daarna ontwikkelt Ike Turner een dynamische live act rond zijn vrouw Tina. De naam van de Artettes wordt veranderd in de Icettes. Ike noemt deze show de Ike and Tina Turner Review. Het succes duurt tot 1976, het jaar waarin Tina Turner haar man verlaat. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 5 augustus 1966 verschijnt het album Revolver van de Beatles. Op de plaat staan onder andere Taxman, Eleanor Rigby, Yellow Submarine, Good Day Sunshine en Tomorrow Never Knows. Revolver komt op 13 augustus 1966 de eerste plaats binnen van de Britse albumlijst. En daarna staat het 7 weken lang aan de top. In de Verenigde Staten staat de LP 6 weken lang bovenaan de albumlijst van Billboard. Van Revolver worden Yellow Submarine en Eleanor Rigby in Nederland op 1 single uitgebracht. Het 45 toeren plaatje staat 6 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar het 4e nummer van kant 2 van het album Revolver, Dr. Robert, een nummer van John Lennon. De versie die wij hoorden komt van een uitgave uit 2022, opnieuw gemixt door Giles Martin met behulp van AI. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week. Een LP uit 1970. Het is het 4e album van een Britse singer-songwriter. Vanaf 1977 is hij bekeerd tot de islam en noemt zich Yusuf Islam.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 21.

0: 21 in die tipperaden, week 32, 1900 nog wat. Een liedje van Joan Armour Trading, Britse zangeres, singer-songwriter en gitariste. Het is de eerste single van haar gelijknamige album. Het nummer gaat over onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en de kracht van het alleen zijn. Me, Myself, I heet het liedje. Het nummer staat 6 weken in de tipperaden en haalt de top 40 niet. De enige hit die ze in Nederland had, was Rosie. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een album van Yusuf Islam. Maar in 1970, toen deze LP uitkwam, heette die Cat Stevens. Het wordt overigens zijn definitieve doorbraak. De LP heet Tea for the Tillerman. Na een heftige periode waarin hij ernstig ziek was, koos hij voor een heel ander geluid. Minder met grote poporkesten en juist meer akoestisch. De songs op deze vierde plaat gaan over grote en kleine levensvragen. Hoe we met de aarde omgaan, het verschil tussen generaties en zijn eigen zoektocht naar wat echt belangrijk is. Het resultaat is een warm en tijdloos album dat miljoenen mensen aanspreekt. Stevens zingt op deze plaat heel dynamisch. Het ene moment fluistert hij in je oor en het volgende moment haalt hij rauw en krachtig uit. Van de LP komt in Nederland 1 single in de hitparade. Het nummer Father and Son. Het staat in ons land 3 weken in de top 40. Het album bereikt de top 10 in de Verenigde Staten en de top 20 in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland doet het album helemaal niets. In de titel van het album staat Tillerman. Dat staat voor de eenvoudige, hardwerkende mens die dicht bij de natuur staat en de maatschappij voedt. Hij verdient rust en een beloning in de vorm van thee na een lange dag werken. Ook op de hoes wordt dit thema uitgebeeld. In zijn teksten is hij kritisch naar materialisme en de manier waarop we omgaan met de natuur. Thema's die nu nog steeds actueel zijn. Tea for Tillerman van Cat Stevens uit 1970 is een album wat na ruim 55 jaar nog steeds uitgebreid het beluisteren waard is. Zowel de teksten als de muziek. Daarom is het deze week...
1: De langspeelplaat van de week...

0: Een liedje vol troost, Set Lisa. Van het album T voor Tillerman, de langspeelplaat van de week. Deze week een album van Cat Stevens uit 1970. Muziekvriendin, nu even wat anders. Een complete top 40. Een lijst van week 32 en het jaar, daar zeg ik nog even niks over. Komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Wat ik over kan zeggen is dat er op nummer 1 een liedje staat uit een film. En het liedje heeft dezelfde naam als de film. Het wordt geregisseerd door Robert Greenwald. En het is een romantische fantasiefilm. Het liedje wordt gezongen door een Australische zangeres. En het begint met de volgende tekst. A place where nobody dared to go. Goed, als ik naar die lijst kijk, 5 nieuwelingen, 5 Nederlandstalige liedjes, muziek uit Duitsland, Verenigde Staten, Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Italië en natuurlijk Nederland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: En op 40 vinden we muziek uit Duitsland. Dus werd het meest bekend met het nummer Son of Jamaica. Uit hetzelfde jaar als dit. I

0: De zanger is Oliver Bent. En het liedje heet Aloha. En het is van de Goombay Dance Band.
1: Oh ja,
0: dat was het. Nu een liedje uit de jaren 60, geschreven door Steve Winwood van de Spencer Davis Group. Die hadden er ook een hit mee. Het is muziek uit een film. De legendarische film The Blues Brothers. En dat liedje wordt gezongen door Jake Blues. Gimme Some Lovin'.

Cruise was een figuur uit die film. Werd vertolkt door de acteur John Belushi. 38 nu. Totaal andere muziek. Oorspronkelijk heet het The Army Song. Maar in Nederlands heet het heel anders.

Truckersmuziek op nummer 38. Henk Wijngaard. Met de Containersong. En op 37 totaal andere muziek. Tweede gedeelte gaan we plaatje helemaal eens een keer beluisteren. Het hoort eigenlijk nooit meer terug. Janice Ian kennen natuurlijk ook van Fly Too High. Dit was een andere hit van haar. 37 dus.

0: En zo heet het ook, The Other Side of the Sun. Janice Ian. Dat was ooit de Nederlandse zangeres Connie van der Bos. En die bracht een album uit. En die heette Connie van der Bos zingt Janice Ian. En dit staat er ook op.
1: Ik neem

staat niet op deze, of staat niet in deze top 40 hoor. De andere kant van de maan zong Connie van der Bos. Maar die had de Side of the Sun van Janice Ian wel. 36 zijn we inmiddels. Een duet. Demis Roussos samen met Florence Warner. En het liedje heet Lost in Love.

0: Demis Roussos. Zo staat het officieel op het plaatje met Lust in Love. Had al een jaar 4-5 geen hit gehad in de top 10 van de Nederlandse top 40. Met dit nummer dus wel. Het staat nu op 36 en het stond maar liefst 13 weken in de Nederlandse top 40.
1: Nieuw.
2: Nummer 35.
0: Drie zussen. Ze begonnen met z'n vieren oorspronkelijk. Dat duurde niet zo lang. Het succes kwam toen ze met z'n drieën waren. Een liedje oorspronkelijk.

Oorspronkelijk geschreven voor Leo Sayer, maar het werd een hit en uitvoering van de Pointer Sisters. 34 nu, nieuweling. Een van de grootste hits die zij had, Kate Bush. Van het album Never Forever. Het gaat over een vrouw, zogenaamd.

We horen de boot naar Cairo. De luchthoorn van de boot. Dit heeft een grootste hit. Madness, daar hebben we het natuurlijk over. Een ska-nummer. Een snelle reggae eigenlijk is dat.

komt van een album One Step Beyond. Night Boat to Cairo, zo heet het. Madness dus op nummer 33. Nu 32, Paul Simon. En let eens even op dat drumwerk. Dat zijn geen twee drummers. Nee, dat is één drummer met vier stokjes. Elke hand heeft hij twee stokjes. En als hij dan drumt, dan klinkt het een beetje dubbel. Vandaar dit geluid dus. 32 nieuw dus, Paul Simon met het nummer Late in the Evening.

31 disco muziek nu uit Amerika. Uit Washington om precies te zijn. Hij begon zijn carrière als zanger en conga-speler bij de groep Spectrum Limited. Ik heb het over de soulzanger Bobby Thurston. Ja, zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Ik denk ook maar dat hij één hitje heeft gehad in Nederland. En dat was deze dus. You got what it takes.

Het was hun enige hit die ze hadden in Nederland. De band New Music met This World of Water en een paar andere singeltjes zoals Sanctuary. En Living by Numbers werden geen hit in Nederland. Over hits gesproken, even de grootste uit

instrumentaal nummer geschreven in de tijd door de Zwitser Werner Thomas. In een uitvoering van een aantal accordeonisten uit Sint-Willebrord. En ze noemden zich de Elektronica's. En dat liedje heet De Vogeltjesdans, op zijn Nederlands dan. 35 miljoen exemplaren werden er wereldwijd van verkocht.

Anita Meijer, we herkennen haar stem. Rock Me Up A Mountain. Het is afkomstig van het album Shades of Desire, waar ook haar hit Why Tell Me Why vanaf komt.

Even aan mijn moeder vragen, zo heet het. Het werd uitgebracht onder de bandnaam Bloem. Op zijn Nederlands geschreven. Nu, nummer 26, elektronische geluiden. Van Queen.

Play the Game dus van Queen van het album The Game. Het eerste album waar ze gebruik maakte van synthesizers. En dit liedje uit 1965. Nou, er waren nog geen synthesizers. Een heruitgave dus in deze lijst, want dit is geen top 40 uit 1965. Maar van later. Maar van welk jaar precies, muziekvrienden? Het kwam uiteindelijk op nummer 1 terecht.

Hij is half Italiaans. George Baker. Nino del Sol staat op 24. Daarvoor hadden we dus 25. Jay and the Americans met Cara Mia uit 65. Nu de host nieuw binnengekomen plaat. Een band met de naam van de hoofdstad van Canada. Zo'n een aantal hitjes. Kom uit Frankrijk. Hands Up, dat is een hit van ze. Maar kennen we deze nog? Het heet gewoon Disco. D-I-S-C-O. Maar dan spellen ze het dus. En dat is het D-I-S-C-O. Dit is een bijzondere plaat, muziekvrienden. Gaan we het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Het is een instrumentaal nummer. Maar het is een nummer wat veel invloed heeft gehad in de popgeschiedenis. Vooral in de moderne dance muziek. Het is geen Giorgio Moroder. Het lijkt er een beetje op. Hij komt uit Duitsland. Heet Harry Thumann. En ik denk dat heel veel mensen het nummer niet kennen. Maar het staat toch echt in deze top 40 op nummer 22. Een en al elektronische muziek. Maar goed, tweede gedeelte gaan we helemaal beluisteren. Vertel ik er natuurlijk ook het een en ander. Underwater heet het. Nu 21. Barry en Eileen.

in met het liedje Ibiza, een liedje om gauw te vergeten. En deze niet. Het is van een gelijknamige studioalbum Power. The Temptations staat op 20, deze top 40. We moeten er nog 10 beluisteren. We zijn dus aan het linker rijtje voordat we bij die nummer 1 hit zijn. Nog meer disco-muziek. Deze keer van de band Chance. Een Italiaans-Amerikaanse disco-formatie. Ik denk ook een nummer wat we met z'n allen zijn vergeten.

0: Het heet A Lover's Holiday en staat dus op nummer 19.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.
2: Je veux l'amour, je veux l'amour.
0: Een liedje oorspronkelijk van een Canadese zanger, Robert Charlebois. En dat heet precies hetzelfde, ja. Delen van Canada spreken ze ook Frans. We gaan er even wat sneller doorheen, want we willen naar die top 10. We willen daar de nummer 1 in draaien en daar ook nog weer een track van de langspeelplaat. Van de week het album van Cat Stevens uit 1970.
3: Vaak zeg ik vrouwtje lief, ik loop nou vlug.
0: 17 Brabantse nachten zijn lang, Arie Ribbens. Bij Hoevelaken linksaf. Zat daar toch in of niet? Ja, dat gebeurde. Daar is die Leo C. hadden we het net over. Een liedje He's Too Shy. Werd eigenlijk voor hem geschreven, maar het werd uitgevoerd door de Pointer Sisters. Hier heeft hij zijn eigen hit op nummer 16, dus More Than I Can Say.
4: Oh, oh, yeah, yeah.
0: 15 nu. Dan Hartman, maar... Wat we niet moeten vergeten is Lolita Holloway. Zij zingt zo geweldig in dit nummer. Ja, helaas kunnen we er geen stukje van laten hoor. Alleen de intro.
5: Help me escape this feeling of insecurity.
6: Nummer 14.
0: Rustig nummer. Hoeveel hits hadden ze? 1 of 2 geloof ik. De Corgis.
7: Change your heart.
0: Rover's Return was een hit van ze en dit was de grootste. Everybody's got to learn sometimes. Nu muziek van een album van de Rolling Stones met dezelfde naam. Staat op 13. Emotional Rescue.
8: Is there nothing I can say? Nothing I can do?
0: Muziek van Bernard Edwards en Nile Rodgers. Met zang van

muziekvrienden. We hebben één top 40 gekozen, eentje dus uit week 32. Het jaar is 1980. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Liedje gezongen door een Australische zangeres. Liedje uit een film. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Album van Cat Stevens uit 1970. Tea for the Tillerman. Goed, komt die nummer 10. Uit Frankrijk, The Sweet People met Elle Choiseul Chanty. Nummer 9, Peter Gunn. Een nummer van Emerson, Lake & Palmer. Nummer 8, Cupid van The Spinners. Nummer 7 uit Nederland, Pussycat Doing La Bamba. 6, The Winner Takes It All van ABBA. Nummer 5, Ik Weet Niet Hoe, Benny Nijman. Nummer 4, Midnight Dynamos van Matchbox. Kunnen ons die nog herinneren? Nummer 3, ook uit Nederland, Maywood, Late at Night. Nummer 2, Could You Be Loved van Bob Marley and the Wailers. En nummer 1, het is Olijfje met ILO.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: Dance Classics 1, 2, 3 en nu tel 4.
1: Dit programma is door mensen gemaakt.
2: This program is human made.
1: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: All the music comes from real people.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 32. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1980. Voor de onderbreking hebben we daar uitgebreid naar kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op nummer 1 staat. Xanadu van Olivia Newton-John en The Electric Light Orchestra. Het was in de tijd het titelstuk van een Amerikaanse muzikale en romantische fantasiefilm van regisseur Robert Greenwald. In de hoofdrollen zien we Olivia Newton-John, Gene Kelly en Michael Beck. De film was geen groot succes en kwam amper uit de kosten. Daarentegen was de filmmuziek zeer succesvol en haalde dubbel platina in de Verenigde Staten. De door Jeff Lynne geproduceerde soundtrack was wereldwijd een succes. Mede dankzij de hits Magic, All Over the World en natuurlijk Xanadu. Het nummer staat 16 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En week 32 is de week waarin op vrijdag 8 augustus 1969 om 10 uur 's morgens de beroemde hoesfoto voor Abbey Road, LP van de Beatles, wordt gemaakt. We zien de Fab Four het zebrapad van de Noord-Londense straat Abbey Road oversteken. En die foto zien we op de hoes. En de muziek die we net hoorden is van de Beach Boys, Surfer Girl. Het liedje komt op 3 augustus 1963 de Billboard Hot 100 binnen. De Beach Boys zijn op 8 februari 1962 aan de opname van het nummer begonnen. Op 12 februari 1963 wordt in de Western Records Studio in Hollywood het liedje afgemaakt. Voor Surfer Girl is Brian Wilson geïnspireerd door When You Wish Upon a Star, dat in 1940 door het typetje Gemini Cricket wordt gezongen in de film Pinocchio, tekenfilm van Walt Disney. En we kennen dat figuurtje in Nederland als Jaapie Krekel. Surfer Girl haalt de 7e plaats in de Billboard Hot 100. Zometeen muziek van een LP van een onbekende artiest, waarvan in 1973 zo'n 20.000 exemplaren worden verkocht. De LP staat wekenlang op de eerste plaats in Nederland. Wie was dat? En welke plaat was dat nou? Het is een LP met instrumentale muziek. Dat verklap ik alvast. En ooit bezat een Nederlandse platenmaatschappij belangrijke buitenlandse platenlabels zoals Decca, Island Records, A&M en Motown. Daarmee was het een van de belangrijkste muzieklabels van de wereld, maar nu niet meer. Straks het verhaal en muziek van dat Nederlandse platenlabel. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinylen plaat. Het is er eentje uit 1970. En we draaien uiteraard van de originele cd. Het is het 4e album van de Britse singer-songwriter Cat Stevens. En de plaat heet Tea for the Tillerman. En kijk ik even in de computer wat we nog klaar hebben staan van die plaat. Ik zie Wild World en Father and Son. Een liedje wat in de tijd op single uitkwam. En een bescheiden hit werd in Nederland. Straks ook nog muziek van een album van Led Zeppelin, waarop de zanger Robert Plant alle zangpartijen vanuit een rolstoel heeft gedaan. En dan vertel ik je nu dat op 3 augustus 1971 Paul McCartney bekend maakt dat hij een nieuwe groep heeft opgericht. In deze band zitten naast hemzelf en zijn vrouw Linda Danny Lane, ex-zanger en gitarist van de Moody Blues, en drummer Danny Sewell. In september 1971 wordt de definitieve naam bekend: Wings. In de Amazon Prime documentaire Man on the Run is dit hele proces van het ontstaan van Wings uitgebreid te zien. De moeite waard, zou ik je zeggen. Nu van het eerste Wings-album, het openingsnummer.

0: Even de drie hits die Janis Ian had in Nederland. Staat op 37 in die top 40, week 32, 1980. The Other Side of the Sun. Ze schreef het samen in de tijd met Albert Hammond. En de saxofonist die we hoorden op dit nummer is Clarence Clemons. En die ging later spelen bij Bruce Springsteen. Straks muziek van een langspeelplaat van een onbekende Nederlandse artiest, waarvan in 1973 zo'n 20.000 exemplaren worden verkocht. De LP staat wekenlang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Wie en wat? Ik zou je zeggen, het gaat om saxofoonmuziek. Maar nu eerst...
1: De langspeelplaat van de week.

0: Langspeelplaat van de week, nummer Wild World. Werd in de tijd op single uitgebracht, maar in Nederland deed het helemaal niets. Dus misschien is het wel daarom dat je het herkende. Nu muziek van die LP van een onbekende Nederlandse artiest, waarvan in 1973 zo'n 20.000 exemplaren van worden verkocht. De LP staat wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse albumlijst. Het gaat hier om de muzikant Fred Stüger en zijn instrumentale LP When Stones Are Rolling. Vanaf 4 augustus 1973 staat deze LP 5 weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse LP Top 20. Naast When the Stones Are Rolling staat op deze plaat onder andere A Girl Like You, Last Sunday, Wild Horses en Our Song Is Calling. De plaat is geproduceerd door Han Greveld. Fred Stüger is een 29-jarige saxofonist die eerder werkte als bordenwasser, glazenwasser, pottenbakker, magazijnbediende en kelner. In de muziekparade van augustus 1973 wordt gemeld dat er van When Stones Are Rolling 20.000 exemplaren van zijn verkocht. Dit succes is mede te danken aan de Tros. A Girl Like You van die LP wordt door de omroep op de televisie gebruikt als ondersteunende muziek tijdens ledenwerfspotjes. Laten we eens eventjes zo'n ledenwerfspotje beluisteren.
1: Met de Tros naar de Noorse fjorden. Een nieuwe 8-daagse reis naar een land met een prachtige natuur. En dat is weer een van die voordelige extraatjes die Tros Kompas zijn lezers aanbiedt. Wilt u er meer van weten? Neemt u dan een abonnement op Tros Kompas, het blad dat het meeste voor zijn lezers doet. Een abonnement kunt u nu nemen. U adresseert zonder postzegel een lege envelop aan Tros Kompas, antwoordnummer 1313 in Amsterdam. Of u belt ons even. We blijven tot een kwartier na de uitzending telefonisch voor u bereikbaar.
0: Ja, dat was een spotje uit 1975, muziekvrienden. Want we hebben er eentje uit 73 met die originele muziek niet meer kunnen achterhalen. Dus vandaar. Maar het was een voorbeeld met andere muziek dus. Maar goed, die LP dus van Fred Stüger, When the Stones Are Rolling. Daar zijn nu inmiddels 250.000 exemplaren van verkocht. Goed, we gaan dat liedje draaien wat de Tros gebruikte onder de ledenwerf. A Girl Like You. Hier is Fred Stüger.

0: Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter.
1: 1980.
2: Week 32.
3: Nummer 33.

van het gelijknamige album Power van The Temptations. Het liedje dus, Power, een anti-oorlogsnummer. Staat op nummer 20 dus in die top 40, week 32, 1980. Ooit bezat een Nederlandse platenmaatschappij belangrijke buitenlandse platenlabels zoals Decca, Island Records, A&M en Motown. Daarmee was het een van de belangrijkste muzieklabels van de wereld, maar nu niet meer. Het gaat hier om de Nederlandse platenmaatschappij Polygram. Op 3 augustus 1993 koopt zij Tamla Motown Records voor $325 miljoen van een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Dit is $61 miljoen meer dan het bedrag dat Berry Gordy Jr., de oprichter van Motown, in 1988 voor zijn bedrijf heeft ontvangen. Het begon in 1962 als de Grammofoon Philips Groep, een samenwerking tussen het Nederlandse Philips en het Duitse Siemens. In 1972 kreeg het de naam Polygram, een combinatie van Polydor van Siemens en Phonogram van Philips. Het hoofdkantoor en de studio's stonden jarenlang in Baarn. Polygram groeide uit tot een wereldwijde gigant door dus die legendarische platenlabels op te kopen zoals Decca en Motown. Het moederbedrijf Philips verkocht Polygram in 1998 aan het Canadese Seagram. In 1999 werd het bedrijf samengevoegd met MCA Records om de Universal Music Group te vormen uiteindelijk. En dat is nu een hele grote bekende speler in de muziekindustrie. In 2017 werd de naam Polygram Entertainment gebruikt voor de productietak voor muziekdocumentaires en speelfilms. Nu muziek uit die Polygram-periode, begin jaren 70.

Demis Roussos, samen met Florence Warner. Zij overleed in 2024 en Demis Roussos in 2015. Prachtig duet. Oorspronkelijk was het een nummer van Air Supply. Ja, dat heeft nooit in de top 40 gestaan. Maar misschien even een heel klein stukje van de origine.

0: straks muziek van een album van Led Zeppelin waarop de zanger Robert Plant alle zangpartijen vanuit een rolstoel heeft gedaan. Maar eerst nog even...
1: De langspeelplaat van de week.

Laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Tea for the Tillerman van Cat Stevens uit 1970. En we luisterden naar het liedje Father and Son, wat in de tijd op single uitkwam. Het kwam tot 28 in de Nederlandse top 40 en stond daar 3 weken in. Nu muziek van een album van Led Zeppelin, waarop zanger Robert Plant alle zangpartijen vanuit een rolstoel heeft gedaan. Tijdens een vakantie met zijn gezin op het Griekse eiland Rhodos raakt Robert Plant op 4 augustus 1975 betrokken bij een verkeersongeluk. Hij raakt gewond aan zijn beide benen. Hij moet voorlopig in een rolstoel zitten. Een voorgenomen Amerikaanse tournee van Led Zeppelin wordt afgelast. Zittend in zijn rolstoel kan Robert Plant wel de zangpartijen voor het nieuwe album Presence inzingen. De LP wordt op 5 april 1976 als het 7e album van Led Zeppelin uitgebracht. Presence komt op 24 april 1976 de albumlijst van Billboard binnen en staat vanaf 1 mei van het jaar 2 weken aan de top. Het is het 4e album van Led Zeppelin dat in de Verenigde Staten de eerste plaats bereikt. In ons land blijft de LP op 7 steken. Op Presence staan onder andere Achilles, Last Stand, Tea for One en Royal Orleans.

0: Gezongen vanuit een rolstoel, Robert Plant, is toch knap. LP Presents van Led Zeppelin, het nummer Royal Orleans. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 22.
0: Het is van een Duitse, Harold Thumann. Hij begon zijn carrière als drummer, maar werd later geluidstechnicus en was enorm betrokken bij allerlei muziekcomputers, zoals beroemde Fairlight computer. Dit was een liedje wat van hem op single verscheen. En het is een van de eerste echte, ja, dance house platen. Het is een beetje in het verlengde van I Feel Love van Donna Summer van Giorgio Moroder. Ik denk dat veel jonge mensen het nummer kennen, want het zat ooit in de Grand Theft Auto 4 uit 2008. Muziekvrienden, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een andere keer.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 9:05. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Waren heeft de zonnige smaak te pakken, maar de storm loopt naar zonnepanelen op het dak. Ja, die is gaan liggen. We zijn met Eemland 1 actueel bezig. Met in deze uitzending spreken we over met Emma en Pieter Weringa. Ze speelden op 19 juli mee tijdens het World Orchestra Festival in Wenen. En na het weer met Klaas Bijken is het tijd voor Stromgeroffel. Ik doe het eventjes. De top 5 van de smerigste straten van Soest. Welke straat staat op nummer 1? Dat hoor je straks. We beginnen vandaag in Baren. Mario van der Voort is een van de vrienden van de Rusthoek Weide en zorgt elke dag voor de Schotse Hooglanders. Hoe dat eraan toe gaat, dat vertelt hij zo hier aan tafel. Want hij is hier verschenen. Kopje koffie erbij.
1: Hartstikke lekker, dankjewel.
0: Koekje?
1: Nee.
0: Goed zo.
1: Zo min mogelijk suiker.
0: We kunnen gaan beginnen.
1: Ja, graag. Leuk.

0: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Tim van Schijen. Muziek en
1: informatie. Ja. Ja, ik ben er ook, Arjan. Ja. Maar dat maakt niet uit. U luisterde naar Blockbuster. Uit 1973 was dit The Suite.
2: Een plaatje dat iedereen kent in Baren. De Schotse hooglanders die grazen op Rusthoekweide, die grenzen aan de J.F. Kennedylaan, Rusthoeklaan en de Eemnesseweg in Baren. De stichting Vrienden van de Rusthoekweide heeft zich tot doel gesteld de exploitatie van de weide met zijn bewoners te garanderen. Een weiland laten begrazen door Schotse hooglanders, ja, dat is een uitdaging. En degene die daar echt zorg toe draagt, dat is onze grote vriend die tegenover ons zit. Een kleurrijk figuur, Mario van der Voort. Wie kent hem niet? Mario, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Ja, een maand geleden was er een groot feest bij Prins Hendrik. Dat is een kroeg hier in Baren. En je had namelijk verjaardag gevierd. Dat komt niet vaak voor, maar er was iets te vieren. En er was gelukkig goed nieuws omtrent je ernstige ziekte, als ik het goed begrijp.
3: Ja, ze zeiden van, hey, de plekken zijn iets kleiner geworden. Dus hopen dat het zo doorzet en dan zien we over 3 maanden verder. Maar ik heb nu al 2 maanden geen behandelingen gehad, want ik heb te veel bijwerkingen. Dus ja, duizelig, ontzettende jeuk.
2: Ja, de medicatie die slaat wel aan, hè?
3: Ja, dus maar dat... ja, kijken. Hè, om de 3 maanden dan maken ze een PET-scan en dan zeggen ze van, hey, fantastisch, leuk. Nou ja, zien dat zo eind augustus ook weer is.
2: Ja.
3: En... dat we nog een jaartje mee kunnen
2: handelen. Het is altijd spannend, hè?
3: Het is verschrikkelijk spannend. Ja. Want je zit daar in die tunnel. En in Amersfoort moest ik toen 40 minuten liggen. En daar bij het AVL in Amsterdam maar 7 minuten.
2: Ja.
3: En ik denk, nou, het zal wel meevallen. Dus ik doe mijn ogen open en ik zie 5 centimeter boven me zie ik die tunnel. Dus ik begon te gillen. Nou, ik heb 40 minuten lopen schreeuwen als een speenvarken.
2: Ja,
3: ja, het was verschrikkelijk. Dus,
2: het schijnt ook een heel eng geluid te zijn.
3: Ja, nou ja, dat geluid maakte niet uit, maar het was echt bizar. En ik kom daar in Amsterdam en nou zit die vrouw. Ik zeg, mag ik hem eens zien, die tunnel? Oh ja, natuurlijk, zegt ze. Ze zegt, dit is hem. Nou, daar kon je met z'n drieën in liggen. Zo, ja. Zo mooi, fantastisch. En het hoefde maar 7 minuten. Dus ik was weer de gelukkigste man van...
2: En dan kon je gelukkig Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis kon je weer verlaten.
3: Ja, ja, heel blij. Nou ja, vooral toen met die uitslagen, dus de laatste keer. Ik zeg, dan gaan we gelijk een feestje doen. Ik word 69. Ik denk, hup, nog maar een feestje.
2: Ja, tuurlijk. Nou, maat geleden.
3: Alles lekker doen.
2: Iedereen in het wit.
3: Ja, ja. Altijd
2: iedereen een biertje met een witte kop.
3: Ja.
2: Je had zelf ook een witte kop, dus dat zijn 2 witte koppen.
3: De burgemeester erbij, die vond het ook fantastisch. Ik zeg, goed zo. Dus dat is altijd leuk.
2: Er wordt wel eens gezegd, mensen met kanker, die hebben, of tenminste als ze net hebben gehoord dat ze kanker hebben, die leiden toch een ander leven. Die zijn heel, heel close met hun leven.
3: Nou ja, in 1 keer, dan ga je beseffen van, hey, jongens, het kan over 1,5 jaar of zo afgelopen zijn. Ja,
2: je leeft nu heel bewust.
3: Ja, dat
2: bewuster
3: zeker.
2: Dan eerder.
3: Ja, maar al die beperkingen die je krijgt. Ik fiets al 4 maanden niet meer, omdat ik zo duizelig ben. Dus ik denk, oh, vroeger heb je fiets even naar het dorp, even gauw naar Rema. Nee,
2: ja.
3: Dat is of in de kleine scootmobieltje. Of we gaan wel met de auto of we laten het zitten.
2: Ja, we moesten ook aardig lang wachten tot je hier kwam. Er zal toch niets gebeurd zijn?
3: Nee.
2: En wat gebeurde er? 1:09. Daar stond je hier. En we drukten je gelijk ook een kopje koffie in je handen. En zo hoort dat natuurlijk. Maar goed, we gaan het niet alleen over je ziektes hebben. Je bent een kleurrijk figuur in Baren.
3: Ja.
2: Jij bent natuurlijk een vrijwilliger die de Schotse hooglanders voedt.
3: Ja. Ja, ik zeg, ik krijg een kleine bijdrage natuurlijk, want ja, 's winters moet je er 3 keer per dag naartoe, steeds hooi geven en alles.
2: Mm-hmm.
3: Nu is het helemaal, 's morgens hooi, want het hele grasveld is helemaal geel, dus ze plukken daar niks van af, geen puntje groen gras zit erbij, dus dat is ook jammer natuurlijk. De veekoeken krijgen ze, ik krijg van de generaal altijd een beetje brood wat ik ze geef

0: En van die kontjes van de andijvie en de sla. Nou, daar zijn ze helemaal dol.
1: Ja, die haal je gewoon 's ochtends op. Of die worden gebracht?
0: Nee, twee keer in de week. Woensdag en zondag haal ik dat op. Ik een paar emmers. En dan heb ik te veel. Dan gaat het ook naar de hertkamp toe. Dan hebben die ook wat. Dan zet ik zo 2-3 emmers neer. Dan hebben hun ook wat.
1: Ja, het is toch geen bedreigde arena daar. Waar die hooglanders vertoeven. Want ja, goed. De volière, daar hebben we afscheid van moeten nemen. Bijna hertenkamp. Dan denk ik van ja, de Schotse Hooglanders zullen wel de volgende zijn dan.
0: Oei, ik hoop het niet. In de buurt doet de meeste mensen doen €250 inleggen. Er is een firma die sponsort dan het hooi en de veekoeken. Ja, en zo moet je zien dat je overleeft.
1: Ja, van wie zijn die Hooglanders eigenlijk?
0: Van de stichting. Ik had eerst waren ze van meneer Dorland van de Emenesseweg, die de schuin tegenover woont.
1: Ja, waarom heeft u gekozen voor deze beesten?
0: Hij vond dat prachtig. En hij heeft ze nou 19 jaar geleden had hij er 3 gekocht. En eentje leeft er nog van. Die is 20 geworden in april. Dus toen had ik ook weer even een feestje. Stond ook weer in de krant. Schitterend.
1: Ja, maar er werd geen bier getapt, geloof ik. Hè, voor
0: nee, daar redt hij een hekel aan. Want het is een alcoholvrije koe. Nee, daar redt hij.
2: Wat een verstandige koe is.
0: Ja, is tijd ver vooruit.
2: En Mario, je zegt dat die 19 jaar geleden is dat begonnen. Jij doet dat zelf ook al bijna 17 jaar.
0: 17 jaar, ja, dat klopt. Ja.
2: Hoe wil je ons eens meenemen als je 's morgens daar die weide binnenloopt? Wat is dan het gevoel dat zich van jou meester maakt?
0: Het is zo, nou ja, het is mooi groot. Dus je zit al zo te kijken en nou ja, ze staan op je te wachten. Ze horen de auto en dan lopen ze al naar de voetenplaats toe, zeg maar.
2: Ja.
0: En dan, met wat voor auto ik ook ben. Ik heb 3 auto's, maar met welke? Je ziet die koppen gaan overdag. Van, hey, en nog niet de hand opsteken, dat scheelt niet veel. Maar het is echt schitterend om te doen. Ja, en dan loop je een rondje. Nou, dan ligt er weer een bierflesje of een fles wijn, nou ja, oprapen die zooi.
2: Want ik kan me ook wel voorstellen, 17 jaar, je krijgt, ja, misschien klinkt dat gek, maar toch een band met die beesten.
0: Helemaal, ja, echt. Ze zijn zo mak in principe. In principe doen ze ook niks. Maar ja, het zijn die horens waar je mee uit moet kijken. Want ja, dan of die schrikt ergens van, of hij pakt een sneeuwbrood en dan zit hij aan te schudden. En dan komt hij met die horen tegen je arm aan. Dus je moet altijd opletten. En die 2 hebben ruzie met elkaar. Die 2 meisjes.
2: Ook dat nog.
0: Die zijn al 5 jaar. Dus die daar zitten ze achter elkaar aan.
2: Dus jij moet ertussen zitten om goede gesprekken te voeren?
0: Nou ja, meestal wel. Maar dat lukt me bij deze niet. Want die ene die is zo wild. Echt Maria, dat is echt een hele wilde.
2: Ja?
0: Ja.
2: Dus. Hoe ben jij 17 jaar geleden daarbij gekomen bij deze club? Want je moet er wat voor over hebben om elke dag. Je moet echt van die beesten houden.
0: Ja, nou ja.
2: Maar dat
0: Dorland,
2: heb je nu geleerd.
0: Dorland, maar we deden daar de tuin. En meneer Dorland, die zei, Fred Dorland, die zei, jongens, ze hebben mijn broer, nee, dat is niks voor mij. En toen zei ik, oh ja, dat is goed. Dus ik elke dag voeren en hooi geven, 's winters mest, stro erin. Hey, je bent er altijd mee bezig.
2: Ja.
0: En het is altijd leuk. En nakijk voor het water, want dat hebben ze ook nu veel nodig. Maar het grondwater is aan het zakken.
2: Ja.
0: Dus dat water komt moeilijk omhoog. Heb je een vrouw, we hebben 2 van die tonnen neergezet. Die gooit er ook elke keer drinkwater in, maar dat krijgen ze nog niet eens op. Dus ze hebben genoeg.
1: Oké, en dan stap je gewoon het weiland in, het perceel.
0: Ja, even door het hekje heen gewoon. En,
1: wie is de baas? Ben jij de baas? Of is dat
2: Oscar.
1: Oscar, denk ik. Of
0: Oscar, de stichting bedoel
1: nee,
0: je?
1: Nee, maar wie is de baas van die Schotse Hooglanders? Ben jij de baas?
0: Nee, dat is die ouwe.
1: Hoe merk je dat?
0: Nou ja,
1: gaat hij dan een beetje heel voorzichtig op je voet staan, net als paarden?
0: Maar je moet altijd uitkijken, want net of dat hij niks ziet, maar ik heb dat haar toen weggeknipt wat voor zijn ogen ging. En hij draaft gewoon door, totdat hij echt 2 centimeter van je af is. Ja, maar als ik zo, je moet altijd met je hand tegen zijn neus aan doen. En dan, dan schrikt hij en dan stopt hij. En dan, ze zijn allemaal mak, maar je moet ze toch in de gaten houden.
1: Ja. Nou, jij bent ook mak, we moeten je ook even in de gaten houden.
0: Ja.
1: We gaan eerst even een muziekje draaien, dan komen we naar jou terug.
0: Ja.

0: Billy Swan uit 1974. I Can Help.
1: Er werd naar het nummer nog geklapt. Hoorde je dat?
0: Ja.
1: Ja, waarom is dat? Live? Ja.
0: Semi.
1: Oh, semi-live. Oké. Okay. Nou, we zijn nu ook live. Oh,
2: ik heb hem bij... Daar.
1: En we hebben aan, tegenover ons aan de desk, zoals dat dan mooi heet, hè, hebben we Mario van der Voort, een kleurrijk figuur, de kleurrijke Barenaar. Dat kan je wel zeggen. Jij voorziet in de behoeften van de Schotse hooglanders, als het gaat om begeleiding, voer, noem maar op. Wat heb je daarvoor gedaan eigenlijk?
3: Ja, altijd hovenier geweest, hè? 50 jaar
1: met een busje langs al die en, villa's.
3: Ja, en dit doen, dat doen. En vergeet je dat niet? Ik zei, hé, mevrouw, dat is al klaar. Oh, goed zo.
1: Ja, vergeet je dat niet? Wat
3: ja, vergeet je de goten niet na te lopen? Ik zei, mevrouw, dat is al gedaan.
1: Ja?
3: Ja, tuurlijk.
1: Dus je was een begrip eigenlijk ook,
3: ja, dat is,
1: ook in hoog...
3: Ja, bij honderden tuinen bezig geweest in al die jaren. En zo leuk. Echt fantastisch. Ik hou van werken.
1: Ja.
3: En ik hou van dieren. En dan, hup, die hooglanders, dat is... Zo'n genot om dat te doen.
1: Ja, is er nou een verschil? Niet qua afmeting natuurlijk, maar qua benadering van een hovenier in Hoog Soest of in Hoog Baren. Als hier, gewoon aan de overkant, klein tuintje.
3: Ik blijf hetzelfde, maar je kan beter met die kleine tuintjes werken. Want die mensen zijn eigenlijk in principe veel aardiger, hè?
1: Ze zijn niet zo aardig in Hoog Soest.
3: De meeste niet. Die zitten altijd zo'n beetje van...
1: Ja, zijn ze kritisch?
3: Ja, nou...
1: Staan ze op je werk te kijken?
3: Ja, dat mag. Dat geeft niet.
1: Heb je al eens klachten gehad? Tuurlijk. Heb je wel eens dingen laten liggen? Tuurlijk.
3: Ja, gereedschap laten liggen. Ik zit tegen die jongens en hebben jullie... Nou, belt die vrouw op. Ja, er ligt hier nog een schaar. Ik zei, oh prima, ik kom wel halen.
1: Ja. Zeggen ze, oh, wat slag dat zag.
3: Ja.
1: Zeggen ze dat dan of niet?
3: Nou ja, ze moeten er een beetje om lachen. Omdat ik een beetje, een beetje lacherig ben. Een beetje humor. En, oh nee, ze geeft niet.
1: Ja, altijd maar buiten.
3: Altijd
1: dag
3: buiten.
1: In, dag uit.
3: Ja,
1: 365 dagen lang.
3: Ja, altijd. Je hoeft niet een dagje over te slaan voor de koeien. Als ik dan een dagje wegga, dan heb ik weer iemand die het even voor me doet.
1: Ja, en 365 dagen lang, dat betekent dus dat je een anekdote in je hoofd hebt. Wat zeg ik? Verschillende anekdotes. Noem maar eens een.
3: Met de sneeuw. Dat is ook zoiets. De jonkies die voor het eerst sneeuw zagen, nou die dorsten... Haast niet te lopen, dus die zat echt heel rustig.
1: Over welke jonkies hebben we het?
3: Die twee jonkies die...
1: over die hooglanders.
3: Ja, die koutjes noemen ze
1: dat. Ja, de koutjes, oké. Okay, ja, dan wist ik niet dat je dat... Want we hadden het over hoogbaren. Er zijn misschien ook jonkies.
3: Bij hoogbaren, wat moeten we daar wel vertellen?
0: Nee, vertel maar over die jonkies. Dat is leuk, over hoe die sneeuw was.
3: Die hadden voor het eerst dat er sneeuw was. Dus dat is 3-4 jaar geleden... En dan echt voetje voor voetje en weer teruglopen. En dan kijken naar die voetstap die in die sneeuw stond. En weer zag je lopen. Ik denk, loop er maar naartoe. Dus ik gaf ze een veekoek. Nou, dan waren ze blij. Nou, toen begonnen ze een beetje te wennen. Ik had een hand sneeuw genomen. En zo een beetje van dichtbij. Van jongens, kijk eens, dit is het.
1: Ja.
3: Ja, perfect. Dus ze waren er zo aan gewend.
1: Ze waren
3: aan
1: gewend. Ze hadden opeens een latten eronder, of niet?
3: Ja, nou.
1: Zijn er nog meer ergens in Nederland Schotse hooglanders? Ja, hè?
3: Ja, wat is je...
1: Laagvuurse, daar, geloof ik?
3: Laagvuurse in de wei daar, hè? In het wild lopen er daar een paar.
1: Mm-hmm.
3: Bij Laren, als je de snelweg over gaat, dan lopen er wel heel veel. Een stuk of 50. Over dat stukje van Laren bij de hei.
1: Blaricum in de
3: Blaricum,
1: buurt.
3: En dan zo verder. Die kunnen zo, die hebben heel veel hectare... Om daar lekker in het wild te lopen.
1: Ja, ga je er af en toe met de fiets langs?
3: Nee.
1: Je blijft gewoon bij je hooglanders.
3: Ja, gewoon lekker bij de jongens blijven.
1: Zo ga je 's ochtends de deur uit. Ik ga naar de jongens, of niet?
3: Ja, even gezellig. En dan, dat is altijd. Dat is altijd zo leuk. Ja, een heerlijkheid.
0: Als je nu naar de Alte kijkt, die is 20 zijn het. Heb je daar dan nog een andere manier van zorg voor nodig dan voor die jonkies bijvoorbeeld?
3: Want hij kan heel moeilijk lopen. Hij is afgelopen jaar 2 keer... Had hij een gewrichtje zo onder zijn voet.
0: Ja, je wijst naar je vingers, want dat zien mensen thuis niet.
3: Ja,
0: maar je hebt
3: dat is zeg maar zijn voet. En er zitten ook zo van die nagels, van die hoeven.
0: Ja.
3: En er zat een steentje onder. Dus hij kon heel moeilijk lopen. Nou, moet het dier uit zijn bij komen, want je moet niet proberen om erbij te komen. Toen moest hij verdoofd worden. Helemaal weggehaald, het steentje. 3 weken later ging dat ontsteken. Een hele dikke bult, kon die weer niet lopen. Ik loop wel altijd natuurlijk naar hem toe met een emmer water, met een koekje en een bergje hooi.
0: Ja.
3: Nou, hup, weer die dieren uit zijn bij. Ja, dat te verdoven voor oude mensen en oude dieren. is niks. Maar ja, het is gelukkig goed gegaan. En nou loopt hij weer aardig goed.
0: Ja.
3: Vooral voor iemand van 20.
1: Ja.
0: Zo is het ook, ja. Maar zit je nu... je bent nu 17 jaar, zorg je voor de runderen.
3: Ja.
0: Nou, we hebben het aan het begin van de week even gehad over je eigen ziekte. Hoe kijk je naar de toekomst van de runderen nu op deze manier? Van de Schotse Hooglanders.
3: Ja, zo lang mogelijk blijven doen.
0: Ja.
3: En als het helemaal niet meer gaat, ja, dan zijn de twee jongens die ik ken, die het dan overnemen, hoop ik. Maar ja, ik hoop dit nog jaren te doen.
0: Ja, dat blijf je ook gewoon doen.
3: Ja,
0: maar sowieso.
3: Op een gegeven moment, daar gaat het niet meer. Nee. Misschien wel, misschien niet. Je weet het niet.
0: Maar er zijn twee jongens die achter de schermen een beetje meelopen al.
3: Ja.
0: Om,
3: ja, maar die weten precies van hoe of wat. Kijk, zo spannend is het niet, maar je moet het wel goed doen.
0: Het is misschien niet spannend, maar je doet het al 17 jaar. Dus ja. dat vraagt een bepaald...
3: dat is
0: bepaald iets van je.
3: Ja. Zwinters ben je 2 keer, 3 keer een kwartier bezig. Want dan is het fijn om rond 12 uur weer een keer er naartoe te gaan. Om 5 uur is het donker, dus dan moet je 's middags ook om 4 uur even gaan. Van is alles goed?
0: Ja.
3: Doet het water het? Want dat water uit de grond... Dat is met -2 is dat bevroren.
0: Ja.
3: Dus dan moet je zo'n dingetje er neerzetten, zo'n klein verwarpinkie.
1: Er komt wel wat bij kijken zo.
3: Nou ja, voor de winter helemaal. Ja. Kijk, zomers dan leggen ze erom. Natuurlijk. Maar ze hebben nu geen gras. Dus ja, dan moet je toch. En je moet, dat is met dieren. Je moet erbij zijn. Je moet,
1: Hey, wie betaalt de zorg? Is dat de stichting?
3: De zorg, dat is de stichting. Dus de mensen in de buurt die geven dan een bijdrage. Bijna allemaal. Van dat potje hebben we. Nou, donateurs, ja. Die zijn er niet zo baarvel. Dus dat zou wel mooi zijn als die ook eens een keer ietsjes erbij konden dragen. Want het loopt natuurlijk achteruit. We hadden toen aan de overkant heb je dat grote AGO-centrum. En die mensen zijn vorig jaar eruit gegaan. En die betaalden ook altijd een paar duizend euro per jaar. Die zijn weg, dus ja. Dat mis je ook al.
1: Maar goed, de foyer is gesloopt in de Pekingtuin.
3: Ja, jammer. Ja.
1: Ja, dan is er geld over. Dus dan kan je gewoon met je handje gewoon naar het gemeentehuis.
3: Ja, maar zo makkelijk gaat het niet.
1: Nee, en heb je al eens een keer geprobeerd?
3: Nee, maar zolang we het zelf kunnen doen. Hè, met bijdrage van andere mensen die zeggen... Nou, we storten weer een tientje. Hè, want het kost toch aardig wat geld. Tussen de 6.000 en 8.000 euro per jaar. Je moet 1.000 euro ook... reserveren voor de dierenarts, de veearts.
0: Ja, voor steentjes tussen de hoefjes.
3: Ja, ja. De 1.000 euro voor huur voor de gemeente. Nou ja, dan is er weer iets met het hek. Dan is er weer een draad kapot.
1: Ja, dat moet je ook zelf allemaal maken.
3: Dat als het kan, dan doe ik dat zelf maken. En dan de pomp even na laten kijken weer.
1: Die twee jongens die je mogelijk gaan opvolgen, die zijn ook handig genoeg?
3: Die zijn nog handiger dan ik ben. Dus
1: oké,
3: dus
1: die kan je dus nu al
3: die weten
1: de plank halen om het even te doen, of niet?
3: Nou ja, dan zeg ik ga eens even mee. Wat denk jij hier en daar van? Oh ja.
1: Ja. Dus. Mario, we hopen je natuurlijk heel lang nog bij de Schotse Hooglanders te zien en te horen. En om te kijken hoe je ze voedert, hoe de neuzen tegen elkaar staan. En wie daar de baas natuurlijk is, dat ben jij.
3: Ja, als het goed is wel.
1: Als het goed is wel. Mag ik jou danken voor je komst?
3: Ik vond het verschrikkelijk leuk om te doen, dankjewel. En veel succes verder met de uitzending. En dat jullie ook nog jaren leuk wat uit mogen zenden.
1: Dankjewel.
3: Ja, goed zo, bedankt.

0: Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers uit 1992.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Ik wil regen, ik wil regen, ik wil regen, ik wil regen, ik wil regen.
0: Klaas, de regendans doen.
2: Ik wil regen, ik ga een regendansje doen.
3: Ja.
2: Helpt
3: Hallo,
2: het?
3: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, gaat het helpen, dat regendansje?
3: Nee, totaal niet. Vannacht is er trouwens, zijn er een paar druppels gevallen. Met moeite tapte ik 0,1 mm af hier in Amersfoort. Dus geweldige hoeveelheden. Het is en blijft kurkdroog. En we moeten dan, wij Baren en ook Amersfoort wordt omgeven door grote bosgebieden.
2: Ja.
3: Dus we moeten opletten. Hè?
2: Brand.
3: Ja.
2: En natuurlijk de bomen die worden steeds kaler.
3: Ja, die laten uit armoede hun blad vallen.
2: Ja, en hun vruchten natuurlijk, al die eikels, al die beuken, nootjes en zo.
3: En wat denk je van alles wat op het land staat en wat geoogst moet worden?
2: Ja, heb je dit wel eens meegemaakt, deze droogte?
3: Ja,
2: 1976, hè?
3: Nee, 59.
2: 59.
3: Dat was het topjaar en daar blijven we voorlopig nog onder.
2: Ja, dat heb ik ook meegemaakt, tot mijn schrik. Ik kijk even om me heen. Ja, hebt het ook meegemaakt.
3: Ja, we moeten daar niet lacherig over doen.
2: Nee, streng.
3: Het is ernstig. Ja. Morgen krijgt wel het noorden van het land bezoek van een regengebied. En dat komt niet verder als de Veluwe. Ach. Dus daar mogen we naar kijken op afstand. Ach. Maar ook dat is 1 of 2 mm. Dus het brengt ook geen zoden aan de dijk.
2: Nee.
3: Het regent wel ergens hoor. Schotland en Ierland krijgen voortdurend regengebieden over zich heen. En die proberen wel westwaarts op te dringen. Maar dan worden ze... is het hoge drukgebied boven onze omgeving maakt dat het gauw oplost of verpietert.
2: Mm-hmm.
3: En dat zou ook op zondag... komt er ook een regengebied wat misschien ons wel zou bereiken. Daarover morgen meer. Maar ook dan zitten we in de hoeveelheden van 1 tot 4 mm.
2: Ja.
3: Dus we hebben 30 tot 40 mm nodig en een paar dagen achter elkaar.
2: Ja.
3: Maar dat gaat niet lukken voorlopig.
2: Nee.
3: Tot nader order dus droog of bijna droog en... zonnig, wel levert de temperatuur vandaag flink in. We halen met moeite de 25 graden.
2: Gelukkig.
3: En morgen en overmorgen zitten we op normaal niveau van 22 à 23 graden. Maar telkens zie je dat dan weer die temperatuur door een hoog drukgebied en de zuidoostenwind, als gevolg ervan dat de temperatuur weer omhoog klimt. Dus we hebben ook de komende week zullen er weer wat dagen bij zitten met dik boven de 30 graden.
2: Mm-hmm. Ik hoor die Schotse hooglanders al klagen. Maar goed.
3: Goed, het is niet anders. Er zijn ook mensen die vinden dit heerlijk en die nemen de droogte voor lief. Maar daar hoor ik niet toe.
2: Nee. Kortom.
3: Kortom. Droogte. En een paar dagen wat koeler weer. En de zon speelt alle dagen een belangrijke rol. Behalve misschien op zondag. Maar daarover morgen meer. Of dat inderdaad geen zondag, maar een regendag is.
2: Houd ons op de hoogte. Klaas Bijker, mag ik je danken?
3: Graag gedaan.
2: Tot morgen.

0: U luisterde naar Sean Elliott en Shame and Scandal in de... En de rest kan, is niet zich meer mijn schermpje, maar u luisterde er wel naar. Aan de telefoon heb ik nu Emma Wieringa en haar broer Pieter. Want zij speelde op 19 juli met het Amersfoort Jeugdorkest in Wenen tijdens de World Orchestra Festival. Dat deden ze niet onverdienstelijk, want ze wonnen daar zilver, het hele orkest. Hè. En waren tevens het kernorkest dat het festival afsloot tijdens de traditionele Radetzky Mars. Waarbij ze werden gesteund door 70 andere muzici uit 16 andere orkesten. Goedemorgen Emma en Pieter vanuit het verre Texel.
1: Hoi hoi.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Ja, wil u eens aan ons vertellen, hoe zijn jullie bij dat Amersfoorts Jeugdorkest terechtgekomen?
1: Nou, ja, we gaan dus met AJO gaan we elke 3 jaar op tournee. En dit jaar gingen we dus op tournee naar Wenen. En dus met tournee gaan we dus, ga je dus met je hele orkest, ga je eigenlijk, nou ja, op reis ergens anders heen om daar concerten te geven. En zo zijn we dus terechtgekomen in Wenen dit jaar.
0: Maar is dat...
2: Ja, dat hebben we natuurlijk...
0: Ja, ga door, sorry.
2: Sorry?
0: Nee, ga door.
2: Ja, nee, daar hebben we natuurlijk prachtige concerten gegeven. Prachtige locaties, zoals de Gouden Zaal. We hebben nog met het Canadees Orkest samen gespeeld.
0: Maar, want dat is allemaal onderdeel van het Wereldorkestfestival.
1: Ja, we gingen dus op tournee en daar hebben we dus in Wenen hebben meegedaan aan dat World Orchestra Festival. En daardoor konden we dus in de Gouden Zaal spelen.
0: En dat hebben jullie met 16 andere orkesten gespeeld en jullie werden dus tweede met zilver.
1: Ja, dat hebben we heel goed gedaan.
0: Dat hebben
1: we
0: heel goed gedaan. En wat, zei de, wat stond in het juryrapport? Waarom waren jullie zo goed?
1: Oh, ik heb eigenlijk geen idee.
2: Ik weet niet of we dat in gaan zien. Volgens mij niet.
1: Misschien. Ik denk dat onze uitstraling er erg uit sprak. Dat we eruit zagen dat we allemaal erg veel plezier uithaalden aan het spelen. Ik denk dat we daar wel bonuspuntjes hebben.
0: Ja, maar je kan heel veel plezier hebben. Maar als het voor gemeten klinkt, heb je nog niks aan.
1: Nee, dat is ook zo. Misschien waren we gewoon ontzettend goed.
0: Ik denk dat dat het gewoon is. Jullie gewoon heel erg goed. Bijna de beste waren jullie gewoon.
2: Precies.
0: Ja, zo is het toch. Hé, hey, de Gouden Zaal in het Wiener Muziekverein. Dat is inderdaad niet zomaar een plekje. En jullie mochten daar de Radetzky Mars spelen. Nou, als je iets moet spelen op die, in die zaal, is het die Radetzky Mars wel. Hoe is dat om met 70 andere muzici van 16 andere orkesten dat te doen?
1: Ja, heel gaaf. Sowieso, de Gouden Zaal is natuurlijk gewoon een hele wereldberoemde zaal. Daar wordt ook een nieuwjaarsconcert gespeeld en zo. En om daar als gewoon klein orkestje uit Amersfoort te mogen spelen, ja, dat is gewoon heel bijzonder. En dan ook nog eens samen met al die andere orkesten vanuit over heel de wereld. Ja, ik vond het heel erg gaaf om te doen.
2: Ja, ik vind het natuurlijk leuk omdat je speelt met dezelfde mensen. En nu opeens spelen met mensen waar je nooit mee hebt gespeeld, maar die wel dezelfde passie voor muziek hebben. Dat is natuurlijk super leuk om te doen.
0: En hoe is dat, om ineens dat ineens van die andere mensen bij zitten? Is dat, moet je op elkaar ingespeeld raken nog?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. Want je bent natuurlijk, je komt van hele andere delen van de wereld. Maar ja, muziek is natuurlijk ook wel gewoon een taal op zich.
0: Universeel,
1: dus
0: hè?
1: Maar ik zie het meteen.
0: Wat was het meest exotische land dat ertussen zat?
2: Oeh, er waren heel veel Chinese orkesten lagen daar.
0: Ja, die
2: hebben ook allemaal traditionele Chinese instrumenten meegenomen. Zo. Dat is ook wel heel leuk om naar te luisteren. Heel ja, anders ook.
0: En die spelen ook op hele andere tellen, toch?
1: Oh, dat zou ik niet weten. Maar ze maken wel gewoon een hele... Omdat ze hele andere instrumenten gebruiken, maken ze een hele andere klank. En dat vond ik heel erg interessant. En ook wel bijzonder om naar te luisteren. Ja.
0: Maar dat klonk met Radetzky Mars wel gewoon, dat ging wel goed. Je merkt niet dat er ineens een Chinees tussendoor ging.
1: Ik weet niet of zij mee hebben gedaan.
0: Oh, oké. Okay. En hadden jullie, wie was de dirigent bij die Radetzky Mars? Hadden jullie gewoon je eigen dirigent of was er een speciale dirigent daarvoor?
1: Nee, het was wel een andere dirigent, dacht ik.
2: Ja, maar wat zijn naam ook weer was? Hij is wel verteld, maar geen idee meer.
0: Nou, dat doet er ook helemaal niet toe. Het ging om jullie. Het ging om de dirigent. Precies. Het ging om jullie. Ja, zo is het ook. Hé, hey, wat spelen jullie nog meer tijdens dat festival? Want je hebt volgens mij ook wat van jonge componisten en unieke materiaal gespeeld. Niet alleen maar het traditionele.
1: Ja, klopt. We hadden zelf ook een stuk meegenomen. Dat was een stuk van Tudor Marin.
2: Ja, Tudor Marin, ja.
1: Dat is ook een Nederlandse jongen. En hij componeert zelf. En daarvan mochten wij een stuk spelen.
0: Hoe was dat?
2: Ja, dat was wel leuk. Want het is natuurlijk wat modernere muziek. Ja. Klassieke muziek. En het is natuurlijk leuk als je de componist die het geschreven heeft ook zelf kent natuurlijk. Maar wij zijn een paar keer bij de repetitie geweest kijken.
1: Ja, we hebben hem ook ontmoet natuurlijk. En gesproken.
0: En ga je dan...
1: Het maakt het wel een stuk persoonlijker om gewoon eigenlijk de componist van je stuk wat je speelt daadwerkelijk te kennen.
2: Ja, nee. Meestal zijn ze allemaal dood.
0: Ja, precies. En dan kan je dus ook helemaal niet meer praten over de interpretatie van een stuk. Hè? Want ja, je kan Bach wel spelen, maar ja, wat hij precies zelf wilde, dat staat volgens mij een hele kleine aantekening aan de zijkant. Maar met, als je echt de componist zelf bij hebt, dan kan je ook met elkaar een gesprek van, joh, doe dit goed. Is dit wat je voor ogen hebt? Heb je zulke gesprekken ook met hem gevoerd?
1: Nou, ik niet, maar ik denk dat de dirigent en misschien andere mensen dat wel hebben gedaan.
0: Vraagt het een andere manier van voorbereiden als je met een nieuw modern stuk hebt dan zo'n klassiek stuk?
1: Nou, ik denk wel, omdat hij zelf er gewoon bij was en zo, dat je misschien iets meer verantwoordelijk voelt om het goed te laten klinken. Want je wil die componist natuurlijk wel echt trots maken dat jij zijn stuk mag spelen en dat ook nog eens goed uit wilt voeren.
0: Ja, het moet een dag extra goed klinken dan natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, en dat is gelukt, want jullie hebben zilver gewonnen mede met dit stuk. Nog één vraag heb ik voor jullie. Want er stond ook in de krant recent dat het aantal studenten op conservatoria juist zo aan het afnemen is in Nederland. Nederlandse studenten. Hebben jullie zelf een conservatoriumopleiding? Of willen jullie dat gaan doen? Of ooit gehad? Of overwogen?
1: Nou, ik niet. Ik vind het vooral gewoon heel erg leuk om samen met anderen te spelen. En voor mij is het gewoon een hobby. Maar er zijn genoeg mensen uit het AJO die wel graag naar het conservatorium willen of daar zitten.
0: Oh, dus daar zit bij jullie zijn niet, aan jullie ligt het niet in elk geval, of aan de mensen van het AJO, dat die dalingen in is. Oké. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier op Texel. En dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen om te praten over het Amersfoorts jeugd. Ja, zit een paar honderd meter tussen. Kilometer tussen. Het Amersfoorts jeugdorkest en over jullie belevenissen in Wenen. Emma en Pieter, dankjewel.

0: Ja, en dat was onze Kloes van Mechelen met het thema uit De Zwarte Ruiter, een tv-serie uit de jaren 80. Met namen als Hugo van den Bergen, Chantal Bakema, Saskia van den Batenburg. Het zegt mij helemaal niks.
1: Ja, mij wel, maar het was een leuk, ja. De Industrieweg in Soest heeft volgens de mannen van Bickel for Planet de twijfelachtige eer gekregen om bovenaan te staan in de verkiezing van de smeerste straat van Soest. Ja, je begrijpt natuurlijk, er komt zo dadelijk tromgeroffel, want we krijgen ook de top 5 gelijk te horen. En van wie is dat? Van Jeroen Uitwaal. Jeroen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Jeroen inderdaad, van Bickel for Planet. Hi.
1: Precies. Nou, de smeerste straat van Soest. Welke straat is dat geworden?
2: Ja, met stip op 1 inderdaad de Industrieweg / Belvedereweg. Die lopen in elkaar over. En daar waren we afgelopen maandag. En toen, we troffen wel heel veel. Het was wel bekend hoor dat die vies was, maar... Mm-hmm. Ja, als je er echt zelf daar zo loopt en het allemaal opraapt tot de kleinste details aan toe. Van peuken tot piepschuim en stukjes plastic. Echt bizar. We hadden 10 zakken vol. En los dan nog van de grote stukken.
1: Ja, die kwam als een alarmschijf of een alarmstraat op nummer 1 terecht, of niet?
2: Ja, het is een hebben we zelf even in het leven geroepen, de smerigste straat van Soest.
1: Het is dus echt een geweldig initiatief. Ik moest er erg om lachen toen ik dit zag. Ik denk, weet je wat, ik ga Jeroen gelijk even bellen, die weet er alles van.
2: Ja, eigenlijk is het om te janken, hè?
1: Het is eigenlijk om te janken, precies. Maar gewoon elke straat heeft natuurlijk wel peuken en pakjes sigaretten en tissues. En wat dacht je al van alle parkeerhaventjes en parkeergelegenheden? Ja. Ik noem maar eentje bijvoorbeeld tegenover Paleis Soestdijk. Elke zondag is het een janboel van McDonald's. Mag geen reclame maken, maar gewoon van een bekende hamburger.
2: Precies. Ja.
1: Het is niet om aan te zitten, het is niet om aan te gluren. Maar goed, het is een prachtig initiatief van jullie. Wat voor dingen merk je nog meer aan de Smeerse straat van Soest?
2: Ja, nou, misschien is het wel goed om heel eventjes toe te lichten. Bickel for Planet, het is niet voor iedereen denk ik duidelijk wat wij zijn. Het is een dagbesteding. Een dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk gewoon een team van enthousiastelingen die de omgeving schoon willen zien en willen houden.
1: Yeah.
2: Dus dat doen we verschillende dagen in de week. En dus wij komen vaak in Soest, meestal een beetje het buitengebied. Maar goed, we hadden nu zoiets van, we gaan ook eens tussen die bedrijven eens kijken hoe dat daarbij ligt. Hè, dus met eigen ogen.
1: Ja.
2: En wat ik net al zei, naast al die kleine stukjes, dus ook tie-rips en dat piepschuim. Dat piepschuim vind ik sowieso een dingetje. En je hebt het als verpakkingsmateriaal, maar het wordt tegenwoordig ook voor de duurzaamheid bij gebouwen en huizen gebruikt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, maar dat spul komt echt overal terecht.
1: Ja, en dat blijft ook in de natuur, dat breekt niet af.
2: Ja, precies. Ja, en de witte piepschuim, dat kan je dan nog zien op die hele kleine korreltjes na. Maar dat grijze piepschuim, wat ze dan voor isolatie gebruiken, dat is nauwelijks te zien.
1: Ja.
2: En dat is echt ongelooflijk dat daar zo zorg mee om wordt gegaan.
1: Nou goed, de mensen die het veroorzaken, die hebben natuurlijk ook een beperking.
2: Ik weet niet of je het zo moet noemen, maar het begint inderdaad bij de mensen zelf die met heel veel gemak van alles nog wat van zich afgooien. Hè. Mm-hmm. Dit is de rokers onder ons die staan erbij en ze kijken ernaar. Het wordt gewoon neergegooid. En zelfs als ik zag bij een bedrijf een briefje hangen van geen peuken meer op straat gooien, anders moet je het zelf opruimen. Nou, er lagen 30 peuken omheen.
1: Ja, dus, dat dus, gebeurt
2: ja,
1: gewoon.
2: Ik weet niet of ze dan niet kunnen lezen of dat het wat anders is, weet ik niet. Maar
1: ja, druk, zeggen ze dan, hè?
2: Ja.
1: En dan leggen ze ook nog even het asbakje op een parkeerterrein en dan gaan ze, hup, naar huis fluitend.
2: Ja.
1: Alsof
2: er
1: niets is gebeurd.
2: Ja, ik kan daar niet zo goed bij, hoor. Dat men zo niet zuinig is op onze omgeving, op onze planeet.
1: Nou, maar goed, het waarschuwend vingertje van Bickel for Planet heeft wel geholpen, onder andere bij de parkeerplaatsen naast het kerkhof, is de situatie gelukkig verbeterd. En dan heb ik het over het kerkhof bij de Rooms-Katholieke Kerk.
2: Ja, maar die schijnen zelf ook wat vrijwilligers te hebben. Hè? Die worden ingezet. En niet alleen wij met het team van Bickel for Planet ruimen op, maar er zijn ook andere initiatieven. Hè? Dus naast de buitendienst van gemeente Soest die goed werk doet, heb je ook nog de Streetmasters van Stichting Vang. Hè, dat zijn de vrijwilligers die in Soest onder Stichting Vang vallen. En je hebt in Soesterberg heb je Soesterberg Ruimte Op. die ook geregeld zakken vol en kilo's aan afval van straat halen.
1: Om moedeloos van te worden.
2: Ja, gelukkig zijn er wel voldoende initiatieven en is er inzet van heel veel mensen. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat dit wel een signaal is naar de bedrijven in Soest. Dat ze toch wat meer verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja, we hebben het over het signaal. We gaan even roffelen. Want we krijgen nu de top 5 van de smeerse straten in Soest. Nummer 5. Ja. Wat is dat geworden?
2: Ik dacht eigenlijk dat het heel moeilijk was om een top 5 te doen. Maar ik heb zelfs al een top 10. Mag dat
1: nou,
2: ook?
1: Dat, ja, tuurlijk joh. Ik neem even een kopje thee en een kopje koffie. Koekje erbij. Komt u maar met de top 10. Nummer 10.
2: Ja, het is wel een beetje willekeurig gevolgd worden. Maar 10 heb doorheen. De Sterrenbergweg Soesterberg.
1: Nummer 9.
2: Dus de Batenburgweg in Soesterberg.
1: Nummer 8.
2: De Verlengde Tempellaan in Soesterberg.
1: Nummer 7.
2: Langs de 1, het jaagpad naar de fietsbrug.
1: Nummer 6.
2: De Weegbreestraat.
1: Oei, oei, oei, oei, oei. Nummer 5.
2: De Varenstraat.
1: Ja, daar zit hier iemand te lachen, maar die woont op de Weegbreestraat. Oh, oh, oh, al die peuken, Bernard. Waar gaan we toch al met die peuken naartoe? Nummer 5.
2: De Smitsweg.
1: Nummer 4.
2: De Weteringpad.
1: Nummer 3.
2: Energieweg.
1: Nummer 2. Toch geen Willem de Zijgelaan, hè, hoop ik.
2: Volgens mij waren we er al. Volgens mij hebben we er nu eentje dubbel.
3: Ja, ik vond het.
1: Ik vond het zo leuk. Jeroen Uitwaal, tot volgend jaar. Dan gaan we weer naar de smeerste straat van Soest bekijken. En misschien sluit Dunschotel aan en Baren en wie weet. Jeroen, dankjewel.
2: Ja, geen dank. Hè. Bedankt voor het belletje en voor de tijd. Ja.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van 1 Land 1 Actueel van woensdag 5 augustus alweer. U kunt de uitzending natuurlijk gewoon terugluisteren via de website 1land1.nl. En u kunt natuurlijk ook alle nieuws daar vinden. En wilt u meer weten of gewoon leuke beelden zien, ga dan naar onze socials. We zijn te vinden op Facebook, Instagram en ook TikTok. En daar staat onder andere een videootje op dit moment over de vondst van het museum Soest. Ja... Bernard, kijk mij aan, onze technicus. Hij zegt, wat hebben ze nou weer gevonden? Jouw oude werkbankje, Bernard, dat was het. Bedankt voor het luisteren en morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe uitzending, nieuwe actualiteiten hier bij 1 Land 1. Fijne dag.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

van te verstaan. Jolien Tsai als eerste in Dekker Radio. Wat leuk. Echt niks van te verstaan. Love, love, love. Ze kwam uit Taiwan, deze dame. Vandaar, ja. Even iets verstaanbaarders misschien. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. Je hebt het al door. Dit is Dekker Radio met Menno Dekker. En een heleboel muziek. Ik ga mijn best weer doen voor je.

0: En langzaam gaan ze richting de uitgang. Zie je, alles valt uit. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. Zie je wel, orkest is nu ook uit. Weet je wat we gaan doen? Iets draaien van de Dolly Dots. Vind je dat een goed idee?
1: 80 is prachtig.
0: Ik heb ze een paar keer in de studio gehad in de tijd. Ja, mooi stel hoor. Oh, wat heb ik afgelachen met die dans. Jongen, jongen. Love me just a little bit more. Nou, ik hield wel van ze hoor. Hier zijn ze, de Dolly Dots.

0: Mooi, hè?
1: Nog meer jij is fantastisch, toch?
0: Leuke zanger en zo. Eva de Roveren met twee O's. En fantastisch, toch? Zo. Donna Summer is ook fantastisch, toch? Met Love is in Control. We moeten wel even terug in de tijd daarvoor. We gaan naar 1982.

weet je misschien niet. Er zit een heel krachtig orkest achter. Bij Donna Summer. Ja. Quincy Jones namelijk. Uit 1982. En Love is in Control. Wat een geweldenaar was dat. Ja. We gaan eens eventjes Nederlandstalig draaien. Leuk, drie J's. Toen ik jou vergat, moest ik je ophalen bij de klantenservice zeker?

3A's. Toen ik jou vergat. Nou ja, vergeet dan maar. Toch? Ja. Hé, spliff heb ik hier. Oh. Bestelling in het Italiaans. Carbonara. We gaan naar 1982 voor deze leuke hit. Vol met leuke effecten, hoor.

0: Ik heb het opgezocht. Jawel, ik doe mijn best. Spliff met carbonara, een gerecht uit Rome. Wereldberoemd in Italië en omstreken. Carbonara uit 1982 werd bezongen door Spliff.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dek

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
2: Tot zo.
3: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. Vereniging Eigen Huis komt met een meldpunt voor huiseigenaren die worden lastiggevallen door verkopers van producten voor de verduurzaming van hun huis. Belangenorganisatie ziet een toename van het aantal verkopers dat er agressieve of misleidende verkooptechnieken op nahoudt. Het weer, het wordt 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld zon.

Welkom terug in Dekkers Lawaai Studio. Na het half uur. Wie waren dit nou? Raad eens. Precies, de Rolling Stones. Onsterfelijke groep, letterlijk en figuurlijk. Even bijkomen hoor. The Weeknd, Daft Punk is nummertje 2 in de rij van 3. Moet je horen. Dat is deze. Starboy. En daarna Christophe Verholle. Met

Oh ja. Als ik later klein ben. Herman van Veen uiteraard. Die kan dat alleen maar zo goed, vind ik. Huh? Ja, en dit is Nena.

Nena, Duitsland. 99 luftballons. Een hit uit 1983. Oh, wat oud, Dekker. Ja, klopt. Ja. Ik voel me ook een beetje oud af en toe. Hoewel, de driewieler, die ligt al een tijdje achter mij. En zo heet deze groep. Titel...

0: grappig, hè, deze instrumentale bijdrage van Matt Bianco en de Summer Song uit 1985. Hey, ik heb nog een leuke klaarstaan, een hele oude van Piet Reumer. Het gaat over de ballade van de Fonseman van het Dooie Fonds.
1: Hier is de Fonseman.

Piet Reumer en de ballade van de Fondsenman van het Dode Fonds. En dat was zo. In de tijd kwamen ze gewoon elke week langs om een beetje geld op te halen voor het goede doel, zullen we maar zeggen. Ik sluit af met deze van Redbone. Tot de volgende keer maar weer. Dag!

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Emeland 1 met Eddie Grant en I Don't Wanna Dance is de kop er vanaf. Music Memories, we gaan weer een uurtje lang terug in de tijd. We gaan weer lekkere plaatjes draaien. Waarbij we een beetje je herinneringen kan ophalen, zeg maar. De ene gauw houden naar de andere rijgen we weer aan elkaar. We gaan weer een reis maken door de jaren 80, 90, 60, 70. We pakken er wat Nederlandstalig bij en wat recenter werk. Kortom, dat komt wel weer helemaal goed hoor. Zo'n uurtje in, gauw houden naar de andere, rijgen we weer aan elkaar. We gaan weer een reis maken door de jaren 80, 90, 60, 70. We pakken er wat Nederlandstalig bij en wat recenter werk. Kortom, dat komt wel weer helemaal goed hoor. Zo'n uurtje, dat is altijd weer zo voorbij.

0: En toen was hij ineens klaar.
1: Good luck. And keep on dancing.
0: Ja, hij wou nog wat zeggen. Nou ja, dat mag. De Bingo Boys en Princessa en Show Me How To Dance. Dat zijn weer die rare plaatjes. En dan zit je net even niet op te letten omdat je wat zit te lezen. Voor het volgende nummer. Ik wil namelijk Buddy Holly gaan draaien. En ik was even aan het uitzoeken welke ik ga draaien. Komt zo meteen. Eerst Toontje Lager. MUZIEK

0: Altijd mooi hoor. En ja, en wat mij betreft een van de mooiste die ze gemaakt heeft. Orinoco, zo, hallo. De Orinoco Flow, goed, die was er ook weer uit. Ja, wie hebben we hier? Dat is toch René?
1: Ah,
0: en ga je dan ook Sweet Nothings voor ons zingen?
1: All right.
0: Nou, ga je gang.

TNN, ze hadden twee hitjes, La Cucamacha en deze Ay Ay Ay Calito. En wij draaien hem hier natuurlijk nog weer eventjes, hè, bij Mland 1. Dat is echt zo'n gelegenheidsformatie uit de jaren 90. Dit was geen gelegenheidsformatie, hij is nog steeds bezig, Bruce Springsteen.

Daft Punk samen met Pharrell Williams en Get Lucky hier op Heemland 1. En we gaan door met muziek uit de jaren 60. Ja, ik kan hem niet aankondigen in het intro, want ze beginnen meteen. Het zijn de Swingin' Blue Jeans.

0: ik jou zag.
1: Ja, het origineel is natuurlijk van de Everly Brothers.
0: Ik jou zag.
1: Dit was André van Duin en totdat ik jou zag hier op Eemland 1. Ja, tijd voor een mooi rustpuntje hier hoor. Vaya con Dios, je kent ze van nee na na na. Maar dit was ook een hele mooie. Uit de jaren 90. What's a Woman, hier op Eemland 1.

Flesh and the Pan. And Waiting for a Train uit de jaren 80. En van Flesh and the Pan gaan we naar Neil Diamond. Ja, de man heeft zoveel nummers gemaakt dat het een beetje te lang is om het hier allemaal op te noemen. Dus dat doen we ook niet. Maar dit is Longfellow Serenade.

De Longfellow Serenade van Neil Diamond. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van weer een aflevering Music Memories hier op Emeland 1. Betekent dat ik afscheid van je ga nemen. En ik ga je alleen laten met een mooie uit de jaren 80. The Romantics. And What I Like About You.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

David Bowie, die Absolute Beginners, die er volop laat. Ik zeg een hele goede dag en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Mijn naam is Jan Berg en ook dit uur ga ik ze weer voor u draaien. Blijft u erbij? Hier zo de hedendaagse muziek van Roxy Dekker. Dit is Superstar.

0: Hedendaagse muziek van Roxy Dekker, Superstar. Ja, zo heet dat plaatje. En ook dat hoort u hier in het programma Bol.
1: Ouwe meuk!
0: Hebben we ook voor u in 1963. April Stevens en Nino Tempo. Dit is Deep Purple.

0: Even ver terug in de tijd met deze van April Stevens en Nino Tempo. Deep Purple, de titel van de plaat. En daar gingen we helemaal voor terug naar het jaar 1963. Ja, lang geleden.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 2007 gaan we naartoe. Nederlandstalige muziek van Jan Smit. Op weg naar geluk. En ik hoop dat het voor u ook geldt dat u ook op weg bent naar geluk.

0: Jan Smit, op weg naar geluk in 2007. En of hij zijn geluk heeft gehaald, ik weet het niet. Dat moeten we aan Jan zelf vragen.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Gaan we naar 2018 met Wolf. We gaan even schakelen. Switching Girls.

0: De muziek van Wolf kwam er zomaar eventjes gezellig voorbij kachelen. Dit was Switching Gears. U hoorde hem lekker schakelen.
1: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Little Man hebben we voor u klaar liggen. Lied van Billy.

0: Little Man, nieuw werkje. Dit was het lied van Billy.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Muziek van Bart Herman. Er is Ik ga dood aan jou. We gaan naar 1993.

En zeker de muziek van Bart Herman. Ik ga dood met jou terug naar 1993. Wij moeten trouwens op naar het half uur. Gaan we doen met Thijs van Pieter Hellert uit 1970. We roepen weer eens op voor de vrede. Dit is Peace.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer die sinds maandag een brand in een natuurgebied bij Venray probeert te blussen, in Limburg, heeft het zijn brandmeester gegeven. Het vuur is nog niet helemaal uit, maar wel onder controle. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief, heeft de politie bevestigd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. Rusland probeert met een desinformatiecampagne de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes op internet zijn verschenen met nepnieuws. Het weer, het is 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld schijnt de zon.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

muziek van het jaar 1982. Survivor, de naam van de band. Eye of the Tiger, de titel van het nummer. Een dikke hit in de hitparades in dat jaar. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Programma Bond, we gaan lekker door meteen naar de muziek. Somber, my body isn't ready. En blijf erbij.

0: is ook de hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Dit was Somber en My Body Isn't Ready.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan terug in de tijd. In 1967 met La Baroque. Walking on a Ching Chang.

0: van Leva Rock, 1967, alweer lang geleden deze Working on a Ching Chang.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002, muziek van Billy Crawford, When You Think About Me.

0: Billy Crawford uit 2002. When you think about me.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Uiteraard hebben we dat ook voor u. Frank Smekens hier zo. Lekker met je dansen.
2: Ja, vanavond ga ik lekker met je dansen.
0: Even feestje.
2: Oh,

0: Meneer Frank Smeekens, lekker met je dansen, een vrolijk Nederlandstalig feestplaatje.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Ja, dat is het zeker met zo'n plaat, hè. Maroon 5, dit is One More Might. We gaan naar het werk naar 12.

0: whatever.
1: En dat was hem, de muziek van Maroon 5. Inderdaad, One More Night hier in het programma Bond. We zijn gekomen aan het einde van het programma. En ja, daar laten we het dan weer bij, hè. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer ik dan naar janberg.radio@gmail.com. En voor de overige wens ik u een hele fijne dag. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Uiteraard, allereerst 1976, Don Mercedes en Rocky. En daarna nog een nieuw werkje van AK Cody, Shake the Room. Bedankt voor het luisteren.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
5: Een hele goede dag, ik ben Annemarie Onderstal en vandaag presenteer ik samen met Henk van Es de Duurzame Draai. We spreken over de wereld van pippen en de STG-kools. We fietsten mee door Baren. Henk en Jessica praten over de warmte uit vijvers in Soest. En we spreken over bewonersinitiatief De Soesterhof uit Amersfoort. Daarnaast is Noelle inmiddels van het gas af. Henk vraagt haar alles daarover.

0: dat was natuurlijk Tom Jones, die afgelopen maandag nog in onze paleistuin bij Royal Park optreedde. 86 jaar, helaas. Ik heb hem gemist. Henk sprak Ad Hordijk van de STG-werkgroep, oftewel in het Nederlands de duurzame ontwikkeldoelstellingen van de VN. Wat is dat eigenlijk? We zijn heel benieuwd.
1: Ik kom nu voor de tweede keer weer in de winkel van de Wereld van Pippen. Maar achter in die winkel is iets heel interessants te zien. Daar zie ik een ronde tafel. En ik ben weer bezoek bij Ad Hordijk. Met allemaal gekleurde vlakjes. Wat is dat, Ad?
2: Ja. Dat zijn 17 verschillende kleuren.
1: Oh.
2: Zowel in het rond staan als ook achter je op de muur zijn geprojecteerd. En
1: ik zie een grote vlag met allemaal rechte vakjes erin en allemaal begrippen erin.
2: Precies. Misschien kun je de nummer 1 lezen.
1: Nummer 1?
2: Ja.
1: Geen armoede. Dat lijkt me een goed streven.
2: Nummer 4.
1: Kwaliteitsonderwijs.
2: Nummer 7.
1: Waar zit die? Betaalbare en duurzame energie.
2: Nummer 11.
1: Duurzame steden en gemeenschappen.
2: En ook nummer 16.
1: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
2: Dus een aantal van de dingen die je nu hebt opgenoemd. En de totale 17, dat zijn 17 doelstellingen die op wereldniveau met elkaar zijn afgesproken. Om alle moeite, zeg maar, te gaan besteden om deze. Om

0: puur burgerinitiatief. Om burgers, zeg maar, samen in een, om een ronde tafel te krijgen om de uitdagingen die ook in Barend bestaan en gerelateerd zijn aan de 16, 17 SDG's, om daar op een concrete manier iets aan te gaan doen.
1: Hebben wij armoede in Barend, Ad?
0: Wij hebben misschien wel niet direct... Ja, er is zekere mate van armoede. En daar is ook wel aandacht voor. Maar er is op een bepaald moment... En daar spelen dan de SDG's... die duurzame ontwikkeling een rol. Dat het gaat niet over één doelstelling... maar het gaat over de samenhang.
1: Oh ja.
0: Dus wel degelijk als je kijkt naar... de energietransitie en de energiecrisis die we hebben... dat de mensen die het slechter hebben... ook weer slechter af zijn uiteindelijk... omdat die eigenlijk onvoldoende middelen hebben... om die crisis en de hogere prijzen zomaar even te verdisconteren.
1: Energiearmoede dus.
0: Dus eigenlijk is het een combinatie. Het is een combinatie van armoede en energietransitie. Maar het is ook vaak gekoppeld dat aan weer andere doelstellingen, zoals samenwerken. Want als je daar iets aan zou willen doen... dan is het niet alleen maar de groep die zich geïnteresseerd voor armoedebestrijding... en ook niet alleen maar voor de transitie. Maar dan gaat het ook over, is de gemeente voldoende, zeg maar, alert... om hier dingen over te doen. Dus dan gaat het over uiteindelijk die samenwerking. Ook met Omthuis, de woningcoöperatie. Mm-hmm. Waardoor het symbool van de ronde tafel... zeg maar, komt, is dat die partijen met elkaar... of de mensen uit die voor deze organisatie werken... met elkaar gaan kijken van... nou, hoe zouden we nou dan in dit geval energiearmoede... het beste kunnen aanpraten.
1: Maar betekent dat al die mensen die jij zo noemt... rond deze tafel gaan zitten? Gebeurt dat werkelijk?
0: Heel concreet gebeurt dat.
1: Oh.
0: En het belangrijkste instrument wat hier wordt toegepast... is de dialoog. Dus het gaat niet over... welke mening heb je per se, maar kun je goed naar elkaar luisteren... om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus het is een divers gezelschap.
1: Ja.
0: Maar het is tegelijkertijd wel dat je door van elkaar te leren... de totale kennis vergroot om zo'n probleem zoals energietransitie op te lossen.
1: En mag je het een denktank noemen?
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is ook wel gericht op concrete actie. Het is niet alleen maar op gericht aan een denktank normaal produceert zeg maar rapporten. Maar dat het gaat over hoe kun je ervaringen van burgers... hè, professionele ervaringen van burgers samen bundelen... Ja. Om tot lokale oplossingen te
1: komen. En kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n onderwerp of zo'n thema?
0: Een van de onderwerpen is waar je zelf ook natuurlijk direct bij betrokken bent... is het SLIM-project in de Componistenwijk.
1: Ja.
0: Daar zullen je ongetwijfeld. Maar ook een voorbeeld van TED, van Transvaal... is dat je probeert zeg maar, met de mensen zelf en deskundigheid... een combinatie te leggen van de kennis in de wijk te vergroten... om met elkaar zeg maar, zo'n wijk dan in nog de energietransitie verder te brengen.
1: En die ontstaan hier, rond deze tafel?
0: Mede ontstaan hier, met ook wel juist daarop gericht. Er zijn ook andere voorbeelden van hoe we proberen... zeg maar, ook in samenwerking met de gemeente ook in dit geval waar het gaat over de lokale energiestrategie dat wij het initiatief hier genomen hebben om die partijen om een tafel te krijgen en ook de gemeente die neemt daaraan deel of de ambtenaren van de gemeente nemen daaraan deel
1: en kun je nog eens noemen wie allemaal aan tafel zit hier? Je hebt de gemeente genoemd, je hebt Omthuis genoemd. Wie zijn er nog meer?
0: Barend Duurzaam.
1: Oh ja.
0: Zo natuurlijk. Dan zitten ook enkele projecten die echt concrete ervaringen opdoen. Zoals SLIM dus, in de Componistenwijk.
1: Mm-hmm.
0: We hebben dan de Transvaalwijk. We hebben ook de wijk in Lage Vuursche die meedoet. En we hebben ook PIT, zeg maar, die dus vooral aan de sociale kant werken.
1: Nou, ongelooflijk interessant. Dankjewel, Ad, voor dit interview.

0: In de Soesterhof, in het Soesterkwartier van Amersfoort, wonen mensen 2 keer zo groot, duurzaam en sociaal. Maar ze betalen niet 2 keer zoveel. Dat kan dus als je zelf ontwikkelt, zonder commerciële partijen die wonen zien als handelswaar. Bewoners van dit project werden zelf projectontwikkelaar. Goedkoopste koopwoning kostte maar €240.000. Er wonen huurders en kopers. Super duurzaam, met oog voor elkaar en de omgeving. Hier in de studio heb ik Joost van Alkemade, mede-initiatiefnemer van dit project. Welkom Joost.
1: Ja, dank je.
0: Maar het idee ontstond in 2008 op het oude wagenwerkplaats van de spoorwegen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens, hoe is dat zo ontstaan allemaal?
1: Ja, dat gebied lag braak. En de buurt uit het Soesterkwartier begon mee te denken van wat zou NS op dat terrein kunnen doen. En een van de ideeën was daar om een eco-wijk neer te zetten. En het was een tijd dat de projectontwikkelaars eigenlijk niet wilden bouwen na de financiële crisis. Dus we kregen kans van de NS om het te ontwikkelen.
0: Dus het zat een beetje mee qua tijd in ieder geval.
1: Op dat moment zeker.
0: Ja, ja, mooi. En wat maakt die wijk nou heel anders dan een gewone nieuwbouwwijk?
1: Nou, eigenlijk is we wonen er met iets van 100 mensen, 44 kinderen daarbij. En we kennen elkaar allemaal. We hebben een gemeenschappelijke tuin. Dus we hebben kleine eigen tuinen en een grote gemeenschappelijke tuin. En een eigen tuinhuis waar we verjaardagen vieren, maar ook 1 keer per maand met elkaar eten. Dus het is echt een gemeenschap met elkaar.
0: Ja, een soort van community, zoals we vroeger zeiden, denk ik.
1: Ja, al hebben we dat. Ieder woont in zijn eigen huis. In die zin is dat soms anders dan dat je keukens en andere dingen met elkaar deelt. Dat doen we niet.
0: Ja, want je doet ook bijvoorbeeld niet de wasmachines met elkaar delen. Of nee. Waardoor het nog duurzamer zou kunnen worden.
1: Nee, daar hebben we niet voor gekozen. Nee. We hebben wel een klusruimte waar we gemeenschappelijk gereedschap met elkaar delen. Dus dat soort dingen wel. Ja. We hebben een moestuin die we met elkaar onderhouden en groenten uithalen.
0: En met elkaar opeten dan ook?
1: Ja, soms wel. Als er te veel palmkool is wat niemand eet, dan gaan we een palmkooldag organiseren waar we allerlei gerechten met palmkool eten.
0: Nou, helemaal mooi inderdaad. Maar in de praktijk, je geeft al een beetje aan. Dat is vooral met elkaar ook veel, maar ook waar mogelijk niet met elkaar. Dat is een beetje afhankelijk van de
1: Er zit dus ruimte voor om te kiezen waar je aan je meedoet. En dat verschilt, maar toch vaak. Kijk, we hebben een grote tuin, dus die moet onderhouden worden. Dus eens in de maand hebben we een tuinwerkdag. En dan zijn er toch wel de helft ongeveer van de mensen, en dat wisselt wat, die daar dan actief zijn. En, want dat moet je echt met elkaar doen. Dus het is niet leuk wonen, maar het is ook zelf bijdragen.
0: Ja. En wat was nou die grootste uitdaging toen jullie gingen ontwikkelen in de wijk?
1: Ja, je hebt te maken met de gemeente en de hele bestemmingsplanwijziging. Dus daar gaat ontzettend veel tijd overheen. De NS was een hele lastige partner, want die wilde eigenlijk niks anders dan dat ze alleen maar de grond wilden verkopen, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook voor 12 sociale huurwoningen, dus we hadden te maken met een woningcorporatie, waar we ook afscheid van hebben moeten nemen en naar een andere zijn gegaan. Dus we hebben nogal wat uitdagingen op het terrein gehad in die hele ontwikkeling.
0: Ja, en hebben jullie dat dan als een soort van stichting gedaan?
1: Nee, of vereniging. Vereniging Soesterhof, waar en huurders en kopers eigenlijk weer lid van waren. En dus ook huurders hebben in feite, we hebben de huurblok met 12, we hebben huurders mee ontwikkeld. En toen hebben we het overgedragen aan de woningcorporatie. Dus heel grappig dat jij dus met elkaar ontwikkelaar bent voor een woningcorporatie.
0: Ja, mooi is dat inderdaad.
1: En dan kan de prijs dus ook anders zijn, hè, wat je in je intro aangaf.
0: Ja, ja. En zijn er dan andere gemeenten of buurten die hiervan kunnen leren? Ondanks dat natuurlijk nu de grond niet meer zo gunstig zou zijn, denk ik.
1: Nee, zeker. Maar toen we in die ontwikkelfase zijn we zelf ook heel veel op bezoek geweest bij andere projecten. Want er zijn er heel veel in Nederland.
0: Ja, ook in de regio.
1: Al een hele lange tijd. Ja, bijvoorbeeld in Achterveld, in de Glind, is recent een project na 7 jaar ontwikkeling is daar begonnen. Ecowijk Midden-Nederland heet ze, geloof ik. In Amersfoort heb je ook meerdere voorbeelden. Soms zie je ook dat senioren het met elkaar doen. Wij hebben bewust gekozen om een hele gemêleerde groep te hebben. Dus zowel qua samenstelling van huishouden, alleenstaande, gezinnen met kinderen, gezinnen waar de kinderen het huis uit zijn. Dus er zijn heel veel voorbeelden in Nederland. mensen komen bij ons op bezoek om soms ideeën en inspiratie op te doen.
0: En waarom zouden nog meer mensen dat moeten gaan doen?
1: Nou, de behoefte eigenlijk om niet met de ruggen naar elkaar te wonen is bij meer mensen aanwezig dan dat er gebouwd wordt. Projectontwikkelaars bouwen toch 13 in een dozijn nog steeds, te veel. En ik denk dat ook als je naar de hele ontwikkeling in de zorg kijkt, mensen moeten toch meer voor en met elkaar doen. En dan moet je elkaar kennen. En dat kan in onze gemeenschap, gaat het op een hele makkelijke manier.
0: Ja, dat snap ik. Dus vooral die sociale cohesie onderling, dat is echt ook een groot voorbeeld.
1: Ja, soms ook dus op het moment dat iemand wat extra hulp nodig heeft, dan wordt er bijvoorbeeld een week door een aantal mensen voor dat gezin gekookt. En dat is heel makkelijk te regelen. En dat zijn, vind ik, prachtige dingen waarin je dus echt als gemeenschap er voor elkaar bent.
0: Ja. En wat is nou het mooiste om daar te wonen? Waarom raad je het iedereen aan om dit ook te ontwikkelen met alle obstakels die er misschien wel zijn om dit te doen?
1: Het is besluiten nemen we toch met z'n zestigen. Ja, dat is niet altijd het meest makkelijke. Samenwerken in een relatie is soms al vraagt al enige moeite. Laat staan dat je dan met z'n zestigen bent. Nou, in het algemeen, het is heel leuk dat je ziet dat mensen verschillende talenten inzetten. Dus we hebben iemand die heel veel weet van plantjes en landschap. Nou, die heeft een prachtige tuin ontwikkeld. Het is een kunstenares. We hebben een hele mozaïekwand met elkaar gemaakt. Dus het feit dat je dingen met elkaar deelt en dat deskundigheid en expertise met elkaar wordt ingezet, maakt het gewoon een hele rijke buurt met elkaar.
0: Ja, en ik begrijp dat er mensen ook langs kunnen komen om te komen kijken. Waar kunnen zij zich aanmelden en waar kunnen ze überhaupt meer informatie vinden over dit mooie project?
1: Ja, als
0: de regio?
1: Je googelt, er zijn heel veel filmpjes langzamerhand gemaakt van Soesterhof, maar www.soesterhof.nl. En daar staat ook op als je ons wil bezoeken. En dan staat mijn naam daar genoteerd. Dus dan kan je contact met me opnemen.
0: Helemaal goed, Joost. Dankjewel voor dit mooie verhaal.
1: Graag gedaan.

0: Op dinsdagavond 30 juni organiseerde de werkgroep Baren Natuurlijk Groen van Baarn Duurzaam een fietstocht. Een prachtige avond met ruim 30 Barenaars. Er werden twee routes gefietst langs diverse adoptietuinen. Wat zijn dat? Dat vertelt mede-organisator Paulus Koster. En zelf fietste ik ook mee en sprak nog een aantal actieve deelnemers zoals Paul, Milou en wethouder Hugo Prakke. Laten we even luisteren. Goedenavond, ik sta hier met Paulus Kosters bij de Groene Inval. En Paulus, vertel eens, wat doen we hier?
1: We gaan vanavond in de Groene Inval, vanuit die Groene Inval in Baren een fietstocht maken langs adoptietuintjes. En adoptietuinen, dat zijn stukjes groen van de gemeente die ze uitgeven aan inwoners die zeggen, nou, dat wil ik wel zelf overnemen qua beheer. Het blijft van de gemeente natuurlijk. Soms is dat een klein stukje wat voor je deur ligt. Soms doe je het met een aantal buurtbewoners en is het groter. Allerlei manieren om de omgeving groener, leefbaarder, interessanter en inspirerender te maken.
0: Wat een mooi initiatief. En dat is vanuit Baarn Duurzaam of vanuit een werkgroep?
1: Ja, we hebben een werkgroep Baarn Natuurlijk Groen. En we zitten onder de koepel van Baarn Duurzaam. We zijn een clubje van 6 enthousiaste mensen die dit belangrijk vinden. En die er ook plezier in hebben om dat samen te doen. En we kijken eigenlijk ieder jaar naar, dit is het tweede jaar, van hoe gaan we nou de inwoners betrekken bij het bewust worden en het ook misschien verbeteren van hun eigen leefomgeving wat betreft groen en biodiversiteit.
0: Nou, helemaal leuk, Paulus. Ik ga ook mee fietsen, dus ik spreek je straks later nog. Dankjewel. Okay. Inmiddels hebben we een mooie ronde gefietst en wij staan nu op de Brink. We zijn in twee groepen door Baarn gefietst en ik sta hier met Milou. En Milou is mee gefietst. En wat vond jij daarvan, Milou?
2: Nou, ik ging er heel open in. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Ik denk, nou ja, ik ga het wel zien. Maar ik vond het eigenlijk wel verrassend. Ik had namelijk helemaal niet in de gaten dat het echt om die om adoptietuintjes ging. Dat woord had ik helemaal nog niet voorbij horen komen. En ik ken het ook eigenlijk niet. Maar het was een soort van nieuw voor mij. Dat ik dacht, oh, dat zijn dus al die bordjes daar in die perkjes en rond die bomen en zo. Dus ik vond het heel verrassend. En ook vooral omdat er dus, als je er dan in één keer op gaat letten, dat er dan echt heel veel zijn. En ook wel echt, ja, ik vond het heel mooi.
0: Mooi, inspirerend. Leuk. En welke is je het meeste bijgebleven?
2: Nou, ik denk, ja, ik noem het altijd Legoland. Maar
0: wij allemaal in Baren.
2: Was een heel groot stuk. En als je dan dat paadje inging en je de hoek omging, nou, dat was zo mooi met een paadje met houtsnippers. Er zat ook een bankje bij. Dacht ik, nou, het is echt fantastisch. Zo mooi gemaakt. Ja, die vond ik het allermooist.
0: Nou, leuk, ik heb toevallig de andere gefietst. Dus die ben ik niet tegengekomen. Dus misschien is het leuk dat we de groepen nog kunnen wisselen en nog eens een keer een avond kunnen organiseren.
2: Ja, dat vond ik wel.
0: Nou, leuk. En zou je dan nog een keer meegaan als je de andere route doet?
2: Ja, dat zou ik wel doen. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Ik ga denk ik misschien zelf gewoon een keer die kant op fietsen.
0: Oh ja, nou helemaal leuk.
2: Ik ga er nu gewoon wat vaker op letten natuurlijk. Of ik ergens van die tuintjes zie. Maar ik vind het wel leuk.
0: Nou, helemaal leuk. Dankjewel, Milou.
2: Graag gedaan.
0: En ik sta hier nu met Paul, die ook meegefietst heeft. Jij hebt volgens mij de andere route gereden, Paul, en gefietst. Wat ben jij voor leuks tegengekomen?
3: Nou, wij zijn de route gefietst en uiteindelijk kwamen we bij de nieuwbouwschool van de Montini en de Caspar de Coligny. En wat daar zo leuk is, daar hebben ze, er staat natuurlijk een hek om de school. En samen met de kinderen van de school hebben ze langs het hek een pracht van een tuintje gemaakt. En die kinderen hoeven dus ook niet meer naar de schooltuin naartoe, want die onderhouden bij de school hun eigen tuin.
0: Ja, dat was leuk, hè? Dat was voor mij ook nieuw. En het leuke was dat we in de groep een ouder hadden van een kind van de Montini en een oude kleuterjuf. En die vertelde zelfs dat iedere klas een eigen tuintje heeft.
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ja. En het zag er prachtig uit.
0: Ja, ook. Zo zie je maar. Heel simpel, maar toch.
3: Ja, want ook omdat zo'n hek langs de school is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar die werd meteen gebruikt voor de klimplanten in de tuin. Dus daarmee is de hek ook niet lelijk meer.
0: Nee. Nou, helemaal leuk. En nog eens doen dit vanuit de werkgroep?
3: Ja, hoor. Andere plekken
0: Baarn
3: langs.
0: Natuurlijk Groen. andere plekken. Er zijn genoeg plekken nog hier in Baren.
3: Zeker weten.
0: En sowieso lekker even de frisse lucht.
3: En wat ik ook wel leuk vind is dat er meteen hier mensen weer met elkaar zeggen... nou, maar misschien kunnen we dat plekje ook nog wel. En daar kunnen we ook nog wel wat gaan doen.
0: Ja. Ook zo mooi dat mensen hun tuin openstellen.
3: Ja.
0: En ook best wel een diverse groep hier. Jong, oud, alles door elkaar.
3: Ja.
0: Nou, Paul, dankjewel.
3: Graag gedaan, succes.
0: Hey, hier hebben we Hugo. Jij hebt ook meegefietst.
4: Zeker, ja, was leuk.
0: Ja?
4: Was leuk. Ja, ik vind echt... Je wordt veel meer bewust van wat er eigenlijk allemaal al gebeurt in Baren. Welke plekken al door bewoners gewoon worden ingericht. Stukjes groen die ontwikkeld worden. Nee, echt leuk om te zien. Ja.
0: Nou, leuk. En jij gaat straks duurzaamheid in je pakket krijgen, begreep ik.
4: Ja, 9 juli, dan is de installatie. Dan krijgen we duurzaamheid, energietransitie, maar ook natuur. Dat vind ik echt mooi dat we die portefeuille nu benoemd hebben als aparte portefeuille. Dat was niet zo. Dus het is toch een belangrijk onderwerp ook in onze gemeente.
0: Nou, mooi. En het initiatief Baren Natuurlijk Groen.
4: Ja.
0: Want het is natuurlijk, het bestaat nog niet zo lang binnen Baren Duurzaam.
4: Nee.
0: Het ontstaan vanuit een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wederom, hè, want Baren Duurzaam zijn natuurlijk allemaal
4: vrijwilligers.
0: Maar ik zie heel veel kansen. Jij?
4: Zeker, zeker. Nee, ik denk dat je inderdaad, we hebben die samenwerking nodig. Want de gemeente kan het absoluut niet alleen. Dus we hebben inderdaad vrijwilligers, Baren Duurzaam, Groen ook nodig om eigenlijk dat te blijven stimuleren. Want ik denk dat heel veel mensen wel willen, maar die hebben net een steuntje in de rug nodig. En dat kun je ook in onze samenwerking kunnen we dat heel mooi gaan doen. En volgens mij wordt iedereen er ook gewoon blijer van als het gewoon groener wordt, minder stenen. Dus daarom gaan we aan werken.
0: Ja, nou helemaal leuk. Ik vond het sowieso leuk dat jij die vrije avond weer opgaf om een rondje mee te fietsen.
4: Ja, maar word je er gewoon heel blij van.
0: Ja,
4: het is toch gewoon leuk om te zien en mensen zijn gewoon enthousiast. Dus wat dat betreft, en ik kom ook nog eens even weer een beetje uit het gemeentehuis, gewoon op straat op.
0: Ja,
4: dat is fantastisch.
0: Komt dus weer in wat straten waar je niet zo vaak komt.
4: Nee, kom niet zo vaak. Nee. Ik vond het inderdaad ook mooi dat gewoon met, en dat was ook met de checks van Baren Buurt mee, dat bewoners hebben gezegd, nou dan gaan we hier, we schaffen wat plantjes aan, gaan wat strooisel doen. En daarna onderhouden ze het samen. Het is gewoon mooi dat je dat inderdaad kunt zien.
0: Ja, dan komt het toch allemaal mooi terecht.
4: Ja, zeker.
0: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel dat je erbij was.
4: Dankjewel ook.
0: Nu heb ik vanavond iets heel leuks geleerd over hortensia's.
5: Ze zijn mooi, ze vreten water, ze doen helemaal niets aan de biodiversiteit voor insecten. Dat is eigenlijk het enige wat ik over dit onderwerp weet. Dus dat is echt iets wat iedereen moet weten.
6: Dus hortensia's vervangen door iets wat meer waarde heeft. Dat zou een mooie stap zijn.
0: Nou, hebben jullie het allemaal gehoord? Wat een nieuw weetje. In ieder geval voor mij. Dus hortensia's zijn prachtig, maar voor de biodiversiteit kun je beter kiezen voor lavendel, salie of kattenkruid. Die geven minstens zoveel kleur en trekken volle bijen, hommels en vlinders. Beter voor de biodiversiteit.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: We gaan naar Soest. Het is daar namelijk gelukt om warmte uit vijvers te halen. Heel bijzonder. Ik spreek Jessica Doorn over het pilotproject waarbij een boerderij en 3 woningen volledig worden verwarmd door vijverwater. Een soort mini-warmtenet.
2: Jessica.
3: Goeiedag.
2: Ik heb gehoord dat jullie in Soest met vijvers huizen verwarmen. Ik begrijp er helemaal niets van. Vijvers die bevriezen toch in de winter. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, nou die vijver die bevriest wel in de winter, maar gelukkig nooit helemaal. Okay. Aan de bovenkant krijg je een laagje ijs, maar daaronder heb je altijd gewoon vloeibaar water. En dat vloeibare water wordt zelfs als het vriest en er een dik pak ijs bovenop ligt, blijft dat water altijd 4 graden. Want onder de 4 graden krijg je ijsvorming en nou, dat gebeurt daaronder niet. Dus het is altijd 4 graden onder het ijs.
2: Oh, dus je hebt 4 graden in huis, Sintus. Dat lijkt me nogal wel
3: heel fris. 4 graden is de vijver. Alleen als het vriest. Meestal is het water er natuurlijk warmer. He, zoals de laatste tijd met de zomer is het helemaal bloedheet. Maar in principe volgt de temperatuur van de vijver een beetje de buitentemperatuur. Dus op die manier heb je een hele mooie stabiele bron voor een warmtepomp in je huis. En die warmtepomp die draait heel goed en efficiënt op dat soort temperaturen.
2: Wacht even. Ja, dus je hebt in het slechtste geval 4 graden in de winter. Hè? En in de zomer dan heb je 26, maar dan hoeft de verwarming niet aan. Dus daar heb je niks aan. Maar hoe kom je nou van 4 graden naar een aangename temperatuur in je huis?
3: Ja, dus in principe wordt de warmte uit de vijver gehaald met een warmtewisselaar. Die verbonden is met de warmtepomp in je huis. Die warmtepomp die krijgt dus de temperatuur toegevoerd die de vijver heeft. En die warmtepomp die krijgt het op naar een temperatuur zodat je verwarmingen ermee om kunnen gaan. Dus naar wat je nodig hebt, hè, zeg 35, 40, 45 graden. Zodat jij het lekker warm krijgt in huis.
2: Die warmtepomp die zit met een stopcontact. Dus die warmt het water gewoon op. Dat is toch een beetje een volksverlakkerij, of niet?
3: Ja, nou die warmtepomp, daar stop je dus 1 deel stroom in. En dan krijg je er, nou afhankelijk van wat precies de temperatuur is, zeggen we 4 keer zoveel warmte uit. Ja, dat is net zoiets als een koelkast. Die kan ook jouw eten heel koud maken. Nou, deze warmtepomp die maakt het water gewoon lekker warm. Dus op die manier werkt dat heel efficiënt. Een stuk efficiënter dan de cv-ketel.
2: Oh, dus hij doet dat 4 keer voor 1 deel elektriciteit. Maakt hij 4 delen warmte. Zo moet ik het zien.
3: Ja.
2: Oké. Maar hoe werkt dat dan? Dat is toch vreemd, of niet?
3: Ja, ik zeg altijd van, kijk, je denkt er ook niet over na hoe je koelkast werkt. En het werkt wel gewoon. Dus ik probeer mensen nooit helemaal uit te leggen hoe een warmtepomp werkt. Ga er maar vanuit, het werkt. Bij heel veel mensen werkt het. Het maakt je water lekker warm. Zodat jij je huis warm kan maken. En dat moet je onthouden.
2: Ja. Nou halen jullie dus warmte uit die vijvers. Hè? Hebben jullie het al gerealiseerd? Zijn er al woningen verwarmd met het vijverwater?
3: Ja, we zijn 4 jaar geleden met de eerste opstelling begonnen bij de kinderboerderij. Dat was eigenlijk om te laten zien dat het werkt. Want veel mensen zeiden van ja, je kan geen warmte halen uit een vijver met stilstaand water. Dat wordt dan ijs. Wij dachten van nou, dat werkt prima. Dus dat hebben we laten zien door een warmtewisselaar in het water te leggen samen met vrijwilligers. En we hebben een warmtepomp geregeld die in het hoofdgebouw van de kinderboerderij De Veenweide is geplaatst. En nou, de kinderboerderij krijgt al 4 winters warmte uit de vijver. Dus dat was het eerste. We hebben ook alles doorgemeten, temperaturen verzameld, data verzameld om helemaal terug te analyseren hoe dat dan werkt.
2: Ja.
3: Het werkt dus als een zonnetje. En daarnaast hebben we vorig jaar ook 3 voorbeeldwoningen gemaakt die aangesloten zijn op warmte uit de achterliggende sloot.
2: Oh ja, en die sloot is vlakbij het huis.
3: Ja, in de achtertuin zeg maar.
2: Dus
3: eerst een stuk achtertuin en daar komt dan een lichte sloot. En daar krijgen zij dan warmte uit.
2: Ja. Maar de 3 woningen, dat is natuurlijk fijn voor die 3 woningen. Maar dat is natuurlijk, hoeveel woningen heeft Soest, om maar eens wat te noemen?
3: Nou, deze wijk waar het om gaat, daar willen we 1100 woningen van het gas afhalen. Door middels van warmte uit vijvers.
2: Ja, maar
3: dat
2: die,
3: hebben we laten
2: maar die liggen niet allemaal aan die vijver natuurlijk.
3: Nee, wel, er liggen iets van, volgens mij 200 woningen liggen echt wel rechtstreeks aan het water. Maar een groot deel ligt ook niet aan het water. Maar op slimme manieren kunnen we in principe 1100 woningen in deze wijk verwarmen met warmte uit vijvers.
2: Oh, en hoe gaat dat dan van die vijver naar die woningen?
3: Dat ligt een beetje aan de situatie, maar je kan best wel makkelijk tegenwoordig, dat noemen ze horizontaal boren. Het is eigenlijk ook zoals waterleidingen vaak worden aangelegd. De leiding lijkt ook een beetje op dat van een waterleiding. Het is een soort dikke tuinslang. En die kun je onder de grond doorboren, zodat je uitkomt op het punt waar je wil uitkomen. Oh, en dat, ja, op die manier kun je eigenlijk de hele wijk voorzien van warmte.
2: Slim, slim, ja. En hoe zijn de ervaringen van die drie woningen?
3: Gelukkig, ook toen het -10 was afgelopen winter, ja, dat kun je nou niet meer voorstellen zo in de zomer, maar toen het -10 was in de winter, bleven de woningen gelukkig lekker warm.
2: Zo.
3: Dus dat stuk gaat goed. Ja.
2: En zijn die woningen goed geïsoleerd?
3: Het zijn huizen uit de jaren, zeg uit 1985 ongeveer. En ze hebben dus al wat isolatie vanuit de bouw uit. En ze hebben natuurlijk wel hun glas vervangen voor HR++ glas. Dat glas is heel erg oud. Het was al wel dubbel glas, maar dat doet niet meer zoveel. Eén woning heeft trouwens nog niet al het glas vervangen, dus dat is wel grappig. Twee woningen hebben vloerverwarming. Eén woning heeft een lage temperatuurconvector geplaatst. Dus geschikt voor lage temperatuurverwarming. Dus het is een beetje een mix van allerlei verschillende isolatie door elkaar. Ja.
2: Maar voldoende aanwijzing om voor die 1100 woningen te gaan?
3: Dus deze huizen die zijn al best wel wat geïsoleerd vanuit de bouw. En ze moeten dus wel, glas is dus een aandachtspunt. Maar in principe hebben ze al wat isolatie. We zijn ook nog heel erg aan het kijken naar de kieren in deze huizen. Want deze huizen die tochten heel erg. Zeker op de zolder, bij de nok en bij het knieschot. Langs het dak doorvoeren is veel tocht.
2: Ja, daar heb je vorige keer al veel over verteld.
3: En door dat soort kieren te dichten scheelt het natuurlijk ook al heel veel warmteverlies.
2: Ja.
3: En als je dat doet, dan ben je al best wel goed voorbereid. En dan zeggen we van doe in elk geval een 50 graden test. Hè. Je kan je cv-keteltemperatuur op 50 graden zetten. Ja. Ja. Om eens te kijken of je huis al een beetje warm blijft. Blijft je huis echt makkelijk comfortabel warm dan in de winter, dan weet je dat je al best wel voorgesorteerd bent voor een warmtepomp. En wordt het koud in bepaalde kamers, dan weet je dat je echt nog wel aan de slag moet.
2: Nou, hartstikke interessant om te horen. Ik kom graag nog een keer bij je terug als die 1100 woningen klaar zijn. Dan wil ik graag horen hoe het dan is. Dankjewel, Jessica.

0: Dit was Erasion met Warm Waters. Hoe goed gekozen, Menno. Complimenten bij de vijvers en warmte. In 2050 van het gas af. Dat is de landelijke stip op de kaart. Mederedactielid en presentator Noëlle Sant deed dit. Het was een uitdaging en een avontuur voor onze klimaatburgemeester. Er kwam veel bij kijken, maar alles is gelukt. Laten we eens horen hoe dat ging. Henk vraagt Noëlle het spreekwoordelijke hemd van het lijf.
1: Noëlle, van het gas af. Kon je niet wachten tot 2050?
2: Nee, het is wel echt een principiële keuze voor mij geweest. Dat hele gedoe rondom die fossiele brandstoffen, dat vind ik echt een dingetje. En ik vind het fijn om niet meer afhankelijk te zijn van dat soort brandstoffen. Dus het was wel echt principieel om te denken van, ja, nee, ik wil niet wachten tot 2050.
1: Principieel, maar heeft het ook iets opgeleverd? Ik bedoel financieel.
2: Ja, zeker.
1: Vertel eens.
2: Nou ja, dat was inderdaad, daar schrok ik zelf eigenlijk een beetje van. Het was een, het begon voor mij in 2022. Want toen was mijn cv-ketel was niet goed meer, dus ik moest een nieuwe. En toen rommelde het al van, oh ja, nee, warmtepompen, dit en dat. Dus ik dacht, nou, ik ga geen, als ik nou een cv-ketel koop en ik moet binnen een jaar of wat aan de warmtepomp, dan zit ik met die cv-ketel. Dat vind ik zonde.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem huren. Dus dat heb ik gedaan.
1: Oh, wat slim.
2: Ja, ja, nou ja, dat kan dus. Hè. Je kan tegenwoordig alles huren, als machines, weet ik wat. Dus je hoeft eigenlijk niks meer echt te hebben. En nou ja, dus ik heb hem gehuurd. En dat is dan wel, dat is dus 4 jaar geleden. En dan betaal je €25 huur per maand en €15 onderhoudskosten.
1: Ja, dus bijna €500 per jaar.
2: 40 keer, ja, klopt. Nou, dat is toch best een bedrag. En als ik dan, ik zat nu te rekenen, ik denk, nou, ik heb hem dus 4 jaar gehad. Dus ik heb €1200 betaald aan mijn cv. En het onderhoudscontract ben je natuurlijk sowieso kwijt. Dus, nou ja. Toen, dus dat is één ding wat ik dus nu kwijt ben. Dus dat scheelt me al €40 per maand. En mijn energierekening was 170. En nu heb ik een nieuw termijnbedrag gekregen. En dat zit nu rond de €50 per maand. Dus ja. 120. Ik denk dat dat te weinig is. Dus ik zat een beetje te rekenen. Ik denk, nou, sowieso iets meer dan €100 per maand scheelt het me nu al.
1: Ja, maar je gaat wel ook van het gas af. Dus dat gaat van je rekening ook af.
2: Ja, ja, ja, ja. En dus het vastrecht gaat eraf.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk toch het duurst. Want gas, dat kost klaar.
1: Maar je hebt natuurlijk wel een flinke investering moeten doen.
2: Ja, zeker. En dat had ik echt niet liggen. Ik bedoel, echt zo'n heel ding met all electric en alles erop en eraan. Dat kost echt meer dan €10.000. Maar ik heb een lening aangevraagd bij het Nationaal Warmtefonds. Dat is een fonds wat voor iedereen beschikbaar is. Waar je dus duurzame investeringen kunt lenen.
1: Ja.
2: En dat heeft een beetje met inkomen te maken. Onder de 60.000 heb je 0% rente. Boven de 60.000 ga je kleine procent rente betalen. Ik heb €10.000 kunnen lenen. En ik hoef over 5 jaar moet ik pas gaan terugbetalen. En dan betaal ik €6600 terug. En de rest hoef ik niet terug te betalen.
1: Zo, dat is mooi. Dus, en heb je ook nog een subsidie kunnen regelen?
2: Ja, want dus dat is volgens mij de ISDE. Als jij, ja, hè, dat heb ik goed. Ja, dat zit dan dus de leverancier of de installateur. Die trekt dat eigenlijk al van het bedrag af. Maar ik moet het wel zelf aanvragen. Daar kreeg ik nou een mailtje over. Want ik heb hem pas een week. Hè, dus ik heb, ja, het is heel vers van de pers. En als ik dat dan moet ik aanvragen. Ik moet ergens inloggen. En ik moet die offerte. En ik weet niet wat moet ik dan opgeven. En dan is dat geregeld.
1: Ja. Nou,
2: ja, het klinkt.
1: Appeltje eitje zou appeltje, zeggen.
2: Ja, nee, serieus. Ja. Appeltje eitje. Alleen, ik vond het wel echt. Ik vind het zo spannend.
1: Ja.
2: Want in één keer staat er zo'n gigantische. Ja, het is wel. Het neemt echt wel wat ruimte in beslag. Dus ja, je moet dat wel hebben.
1: Het is een full electric.
2: Ja, hij is full electric. Hè? Dus dat is echt geen gas meer. En ik heb dan zo'n metertje of zo'n appje waar ik dus bij kan houden. En toen zei iemand, nou, dat gas kan wel weg. Je zegt, nee, dat is veel te leuk. Want gas staat dus de hele tijd op nul.
1: Oh, ja,
2: nou ja, dat is mijn plezier. Ja.
1: Nou, hartstikke goed om te horen. En wat verwacht je ervan de komende jaar? Want het wordt natuurlijk kouder dan vandaag. Hè? Want het is
2: ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, dat is dus de ervaring die ik dus moet gaan opdoen. Want kijk, nu hoeft hij niet te draaien. Hij draait. Hij draait om het boilerwater, het water in de boiler op te warmen. Dus ja, daar gaat hij voor aan. Ik hoor hem wel. Maar ja, dan dacht ik, goh, wat ben ik nou in één keer supergevoelig. Want als je een cv-ketel hebt, gaat die ook aan als je water gaat tappen. Dus het is een beetje, het is op een ander moment. Dus dat is even wennen. Het is niet 's nachts, gelukkig, want dat zou ik echt niet trekken. Hij staat boven op mijn dakkapel. Ik lig er echt vlak onder. Ja. Hè? Dus, het scheelt 2 meter. Ja. Dus ja, daar moet ik echt wel een beetje op letten.
1: Ja.
2: Maar so far, so good.
1: Ja, mooi avontuur.
2: Ja.
1: Tot zover.
2: Tot zover.
1: Ja, we spreken je later nog wel eens.
2: Ja, erover. Dat is goed.
1: Dankjewel.
2: Jij bedankt.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour. Het programma met de muziek.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
1: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat we hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
0: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
2: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
0: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald. Eemland
6: 1. En dit is hem, de Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit keer de complete zomereditie. Oftewel, geen politiek in Baren, want alles ligt natuurlijk stil in verband met het zomerreces. We hebben dus ongelooflijk veel muziek in deze uitzending. En we beginnen met Bob Marley en de Wailers.

En dat waren ze, twee nummers achter elkaar van de Culture Club, Karma Chameleon. En natuurlijk het laatste wat je hoorde, dat was Do You Really Wanna Hurt Me, de twee grootste hits die ze gehad hebben. De volgende is van een Amerikaanse band. En die band die werd opgericht in 1971. En die treedt met een onderbreking van 14 jaar nog steeds op. De naam verwijst naar de Amerikaanse adelaar. En tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Het album der Greatest Hits 1971-1975 was tot 2009 het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. Tot het moment dat het overtroefd werd door Michael Jackson's Thriller na het overlijden van de popster. En dan hebben we het natuurlijk over

Wat een heerlijke muziek, deze van The Eagles. Het nummer New Kid in Town. En dan kun je bedenken dat ze ooit gestart zijn als begeleidingsband van Linda Ronstadt. En muziek ook een beetje uit diezelfde tijd. En ja, wat ook een van de nummers is die ik altijd weer terug wil halen, dat is deze van de Doobie Brothers. Prachtig nummer. Wat er gewoon, tenminste... Nee, dat is hem niet. Ik wil een andere draaien. Ik wil gewoon deze hebben. Het nummer wat het allerbekendste is natuurlijk van ze. En dat is deze. Ja, als je die alleen die begintonen hoort, dan weet je het al wel. Dit is hem. Listen to the music.

Heerlijke muziek van de Doobie Brothers. Komt uit 1972. Stond op de LP in de tijd. Ja, het was gewoon een LP nog. Toulouse Street. De moeite waard om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Gewoon heerlijke muziek. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je? We gaan eens even naar een blokje met twee nummers Nederlandstalig. En dit was best een ongelofelijke grote hit. Hij heette Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.

Muziek van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daar gaan wij altijd aan blijven herinneren. Want dit is een nummer wat je natuurlijk van tijd tot tijd weer terug laat komen. En dan komen we terecht bij Harry Klorkenstein. En dat was een project van een groep Klein Orkest. En in 1982 scoorde de band onder dit pseudoniem. De tweede naam is een anagram. De hit O.O. Den Haag. Op het podium trad Klein Orkest Rodi en geluidsman Harry de Jong als Klorkenstein op. Dus het werd geschreven trouwens door Harry Jekkers. Nou, fantastische muziek. Gewoon leuk om weer eens even voor de dag te halen.

Prachtig, twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. En die laatste, ja, het blijft gewoon natuurlijk heerlijk. Om dat weer eens voor de dag te halen, Harry Klorkenstein. En ik zei het al, dat was dus een project van het Klein Orkest. En dan gaan we eens even bij onze oosterburen te raden. En ook daar is de nodige muziek waar we aandacht aan kunnen besteden. Wat dacht je van deze? Eens even kijken. Ja, dan moet ik deze hebben. Matthias Reim had een behoorlijke grote hit. En we zien hem ook nog weer.

Muziek van Matthias Heim en zijn grootste hit, dat is deze Verdammt, ik liep die. En dit vind ik ook altijd gewoon best wel een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Julianne.

Oosterburen. En dit was Juliane Werding en ze had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Gay Nicht in die stad, Hoit Nacht. En we gaan even ver terug in de tijd. We komen terecht in de jaren 60.

jaren. En toen kwamen we terecht bij Brian Hyland. Een nummer Sealed with a Kiss. Later werd dat nog eens een keer behoorlijk overgedaan door Bobby Fenton. Die ook een behoorlijke grote hit met hetzelfde nummer Sealed with a Kiss had.

Personality van Lloyd Price. Het stond 3 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in Amerika. En het kwam niet op nummer 1, het kwam op nummer 2. En daar bleef hij dus ook 3 weken lang staan. Helaas, de eerste positie heeft hij dus niet bereikt. We gaan eens even kijken naar iets anders.

Mooie samenwerking tussen Chrissy Hynde van The Pretenders en UB40 en I Got You Babe. Eens even kijken, de volgende, dat is ook een mooie. Het is een reggae-nummer van Bob Marley en The Wailers. En voor het eerst verscheen het in 1974 op het album Natty Dread. Het nummer werd pas echt bekend in de uitvoering, zoals die te horen is op het album Live in 1975. En dat hebben we het over No Woman, No Cry. En laten we nou net die live-uitvoering hier ook hebben.

over de kracht van vrouwen. Prachtig nummer, lange uitvoering die we je bijna helemaal hebben laten horen. We hebben er nog twee te gaan, wat dacht je van deze? Dit is niemand minder dan het prachtige nummer van Aretha Franklin. Respect. What you want?

Prachtig nummer van Aretha Franklin. Een paar grote hits heeft ze gehad. En dit was natuurlijk eentje van. Geweldig nummer trouwens om te draaien. Komt van een cd af en die heet Atlantic Records 50 Years. Eens even kijken, hebben we er nog één te gaan? Ja, we hebben er nog één te gaan. Oh, dit is ook zo'n heerlijk nummer. Sam and Dave.

Soul Man. En dan hebben we het natuurlijk over Sam en Dave. En dat allemaal op het Atlantic Records label. Je had twee soorten Atlantic Records. En je had natuurlijk de Philly Sound. Tijd om afscheid van je te nemen trouwens. Het is de hoogste tijd geworden. Het programma De Baan Snelt zit weer helemaal vol. Dit was een van de zomeredities. Het is uiterst stil wat politiek betreft in Baren. We zitten midden in het zomerreces. Maar wekelijks zijn we er uiteraard met het programma De Baan Snelt. Mijn naam is Kees Veerling. Graag weer tot volgende week met een nieuwe naald.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
2: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
1: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
2: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
3: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
0: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verfabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Egh.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
6: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.